24 uur per dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg. Vanuit het hart van Elburg. Loop.

Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd.

cirkel meegesleurd. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed.

zou ik doen als hij er niet meer was? Ben ik de cirkel ingesloten? En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt.

komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Bij Voorthuizen is de vertraging 5 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Something's happening on the way to heaven. Een plaat van Phil Collins. Wat een lekker begin van een vroege dinsdagmorgen. Ja, alweer dinsdagmorgen, de 6e van de oktobermaand. Dit is weer de ochtendspits. Ja, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. En wat gaan we zowel dit uur doen bij de ochtendspits? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat er weer klaar. En de playlist is lekker gevuld. Dus dat betreft, dan staat alles weer klaar. We gaan gewoon beginnen.

Dancing in the City in plaats van Marshall. En daarvoor die leuke plaat van de Bee Gees, How Deep Is Your Love. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 6e van oktober maand. Vandaag de Wereld Cerebral Palsy Dag. De CP, kort gezegd. CP is een hersenverlammingziekte. En hersens, die wil je niet verlamd hebben. Wereldwijd hebben meer dan 17 miljoen deze ziekte, die ongeneeslijk is en veel problemen kan veroorzaken met anders heel normale dingen als lopen en dingen oppakken. Dus vandaag de Wereld Cerebral Dag. En wat is er vandaag nog meer? Nou, het is vandaag de dag ook van de Duitse taal.

0: Goud van Oud. Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Greenfield en Cook met Don't Turn Me Loose en daarvoor Freddie Breck met de Rode Rozen. Ja, vandaag de dag van de Duitse taal, dus vandaar ook de plaats van Freddie Breck. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Ja, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag heel wat op. En we beginnen bij Jesse Huta Galung. Is een Nederlandse voormalige professionele tennisser. Is vandaag 41 jaar geworden. En Corolla Schouten, bekend van de politiek, van de ChristenUnie, is vandaag 49 jaar geworden. En Klaas van Kruistum is een Nederlandse presentator, is vandaag 50 jaar geworden. En Josephine van Asdonk is een actrice en een presentatrice. En is dan vandaag 52 jaar geworden. Hubert Kamproe is een Nederlandse stemacteur, dat is wel een acteur, is vandaag 55 jaar geworden, van Surinaamse afkomst staat erbij. En Danny Rook is een Nederlandse acteur en ook tv-presentator, is vandaag 55 jaar geworden. En Quinty Trustful is een Nederlandse televisiepresentatrice en voormalig model, is vandaag 55 jaar geworden. Mark van der Linden is een hoofdredacteur van de tijdschrift Royalty, is vandaag 57 jaar geworden. En Hans Kesting is een Nederlandse acteur, is vandaag 66 jaar geworden. En wie zijn er vandaag nog meer jarig? Dat is Victor Vrooms Koning, is een Nederlandse dichter, is vandaag 88 jaar geworden. Het is ook de geboortedag van Kees Veerman. Kees Veerman is op 15 maart 2014 overleden. Ja, de zanger en songwriter en gitarist van The Cats. We gaan een plaat draaien van The Cats.

Kalima de Luna, een plaat van Boney M. En deze plaat werd gedraaid omdat Bobby Farrell, de zanger van Boney M, geboren is op deze datum. Op 6/10/1949 was dat. Hij is overleden op 30 december 2010. We gaan de programmering er even bij pakken van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. En dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mandje van de Radio met Willem van den Belt. En van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur De Muziekleus in de middag met Albert Leusing. Van 4 tot 5 uur Locomotief. En van 5 tot 6 uur Sportief zijn, zeker weten. Met Dirk-Jan Grootkezijn. Het is een herhaling van gisterenavond. Dan van 6 tot 8 uur DJ Errol Lady met Marga Schepers. En van 8 tot 10 uur

Nashville met natuurlijk Jack Aalderink. En van 10 tot 12 uur Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Tot zover de programmering van Loco FM.

0: Donna, een plaat van 10cc. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Nou, vanochtend valt in het noorden nog een lokale bui. En verder is het droog met geregeld zon. In het zuiden kan wel weer regionaal wat mistig beginnen. Bij weinig wind ligt de temperatuur tussen de 19 en 23 graden van noord naar zuid. Nou, vanmiddag kunnen we op de meeste plaatsen genieten van een vrij zonnige en warme najaarsweer. Het wordt 19 graden op de Wadden en lokaal 23 graden in het zuiden en oosten. En de wind is zwak tot matig van kracht. Nou, vanavond wordt het vrij helder. Al ontstaan spoedig alweer de eerste nevel en mist boven de weilanden. Het koelt af naar een graad of 14. En waaien doet het daarbij nauwelijks. Tot zover het weer voor vandaag. We pakken meteen de weer erbij voor de aankomende dagen. We pakken de dagen woensdag, donderdag en vrijdag erbij. En dan morgen 21 graden, ook met een zonnetje erbij. Af en toe bewolking. En de windkracht 2 uit het zuidoosten. Dus ook weer zo'n lekkere najaarsdag. En donderdag wordt het allemaal iets anders. Wordt 14 graden, dus qua temperatuur naar beneden. Wel een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En kan zo'n bui, 5 mm kan er vallen. En de wind, die trekt aan. Ja, windkracht 4 uit het noordwesten. En vrijdag een grijze dag, 15 graden. 5 mm neerslag en een windkracht 4 uit het zuidwesten. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 8, morgen een 7, donderdag een weercijfer 7 en vrijdag een weercijfer 6. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar hier is een plaat van Champagne.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging een kwartier. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Strandnulde 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

The Gold Train. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. 1995. De eerste aflevering van Baantje wordt op de televisie RTL 4 vertoond. De Kok en de Motorclub Moord, zo heet die eerste aflevering, was in 1995 op deze datum. En nog een berichtje uit 2000. De eerste aflevering van de Amerikaanse actieserie CSI. En deze serie wordt vanaf die dag vertoond op RTL 4. En nog een berichtje uit 2022. Even tot hier het programma van cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe. Wint de Gouden Televisiering 2022. Was natuurlijk in 2022 op deze datum.

0: De Classics met Sunshine Baby. Straks na 9 uur, dus na dit programma weer het mandje van de radio met Willem van den Belt. En wat heeft Willem van den Belt zowel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezender hits uit de jaren 60, 70 en 80. En diverse schrijven van alle radiostations die in de jaren 70 op de Noordzee lagen. En verder maak je kans op 2 waardebonnen te waarde van 200 euro. En wat van diverse schrijven heeft Willem van den Belt zowel in petto? Nou, we gaan even deze erbij pakken.
1: Look out! Doedelschrijver!
2: Hoera! Ik ben
1: Doedelschrijver! Doedelschrijver!
2: Immer wieder sonntags komt die Erinnerung.
0: Dit is de Troedelschrijver voor vandaag. Cindy Erbergt met Immer wieder sonntags. Wat heeft hij nog meer? Hij heeft deze ook natuurlijk.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Dr. Hoek met Sylvia's Mother is de alarmschijf voor deze dag. En dit komt.

0: Someone van Axis. De treiterschijf voor deze dag bij Willem van den Belt. En heeft deze natuurlijk ook.
1: Mi amigo's lieveling.
0: Summer Wine van Barry en Aline. En Mia Mika's lieveling. Dus zeker de moeite waard om te luisteren straks naar Willem van der Belt. Bij het mannetje van de radio. Bij Local FM. Straks na 9 uur op de radio.

Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen The Rain. Inmiddels alweer bijna 8 uur, alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid voor deze dag. Doen we dit keer met een plaat, ja een oude plaat, 1972 van Hot Butter, een popcorn. En ik heb nog een stukje klaarstaan van de Motors met Airport.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in het midden van het land. Bij elkaar staat er 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken een half uur extra reistijd. Ook op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging. Verder file op de A50 Os Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum. Daar sta je een kwartier in de file.

0: Op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging door een auto met pech. Op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen een kwartier vertraging en ook de andere kant op sta je daar een kwartier in de file.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

We Belongs to the Night, een plaat van Alan Foley uit 1979. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Local en Louis Vemmelte vroege dinsdagmorgen. Ja, vandaag alweer de 6e van oktober maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek het laatste blokje. Ja, Nederlandse piratenplaten eigenlijk, hè. Jannes, Wim Bauma, mooi werk. En Juba komt voorbij, dus een leuk blokje. We gaan beginnen.

I Called It Be Magic in plaats van Donna Summer en daarvoor die plaats van Cher. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 6e van oktober maand. Vandaag de Wereld CP-dag, de Cerebral Palsy-dag. En CP is een hersenverlammingziekte en je hersens die wil je niet verlamd hebben. Wereldwijd hebben meer dan 17 miljoen deze ziekte die ongeneeslijk is. En veel problemen kan veroorzaken met anders heel normale dingen als lopen of dingen oppakken. Dus vandaag de Wereld CP-dag. En het is vandaag ook de dag van de Duitse taal.

Fleetwood Mac met The Family Man. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum. Natuurlijk met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur topdag met Gerrit de Top. Van 4 tot 6 uur muziek carousel, de non-stop hits. En van 6 tot 8 uur Ellen versus Rob. Van 8 tot 9 uur stemloos. En van 9 tot 10 uur love songs, ook met Ben Ransdorp. Stemloos trouwens, ook met Ben Ransdorp. En van 10 tot 11 uur wat wij willen weten, herhaling van gisteravond. En van 11 tot en met 12 uur muziekcarousel, de non-stop hits wereldradio bij Lou FM.

0: Tonight, de plaat van Move uit 1971. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Dan vanochtend valt in het noorden nog een lokale bui. Verder is het droog met geregelde zon. Het zuiden kan weer regionaal wat mistig beginnen. Bij weinig wind ligt de temperatuur tussen de 19 en 23 graden van noord naar zuid. Nou, vanmiddag kunnen we op de meeste plaatsen genieten van een vrij zonnig en warm najaarsweer. Het wordt 19 graden op de Wadden en lokaal 23 graden in de zuiden en oosten. En de wind is zwak tot matig van kracht. Nou, vanavond wordt het vrij helder. Er ontstaan spoedig alweer de eerste nevel of mist boven de weilanden. En het koelt af naar een graad of 14. En waaien doet het daarbij nauwelijks. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Muts.

Oh Boy, een plaat van Mutt uit 1975. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. En dan morgen 21 graden, ook weer zo'n lekkere dag. Een zonnetje erbij, af en toe bewolking en de windkracht 2 uit het zuidoosten. En donderdag wordt het allemaal iets anders. De temperatuur gaat naar beneden, wordt het 14 graden. Wel een zonnetje erbij, ook af en toe bewolking. En ook kans op een bui. 5 mm staat erbij. En de wind, ja, die trekt aan. Een windkracht 4 uit het noordwesten. En vrijdag een bewolkte dag, een grijze dag, 15 graden. Met een windkracht 4 uit het zuidwesten. En dan kans op neerslag 5 mm staat erbij. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 8. Woensdag een weercijfer 7. Donderdag een weercijfer 7. En vrijdag een weercijfer 6. Tot zover het weer. Ja, straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst Neil Diamond.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land is het behoorlijk druk. 130 kilometer file staat er bij elkaar. Onder andere een lange file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging ruim een half uur door een ongeluk op de A10. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer vrij. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en Hoevelaken 35 minuten vertraging. A50 Os Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 25 minuten extra reistijd. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn tussen Hattem en Epe moet je ook rekening houden met ruim 20 minuten vertraging. N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen 10 minuten vertraging. Ook op de N50 de andere kant op bij knooppunt Hattemerbroek is de vertraging een kwartier. En op de N305 Dronten-Almere bij Zeewolde ook bijna een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Goodbye Annalisa, een plaat van Next One. Straks om 12 uur weer het lunchprogramma bij Loco FM. En wat heeft Albert Vierhuis zo wel in zijn programma? Nou, we nemen je weer mee. Naar de jaren 70 en 80 staat hier tijdens Broodje Bal op Regio Radio Loco FM. Gezellig lunchen met onder andere twee keer de single top 3. En dit keer uit de top 40 lijsten van oktober 1975 en november 1984. En verder om 12:30 na het weeroverzicht in het lunchpakket Boney M. met Daddy Cool. En een aflevering van de plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer een oud Veronica alarmschijf. En de Hollandse douwtrapper is dit keer van het goede doel met België. Dat onder andere dus bij Broodje Bal, het lunchprogramma bij Loco FM. We gaan meteen even de dagrecords erbij pakken. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste temperatuur is gemeten in 1912, was min 3 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1961, was 23,4 graden. De langste neerslagduur was in 1992, was 16,5 uur. En de hoogste etmansom van de neerslag was in 1930, was 31,6 mm. Tot zover de dagrecords. Het is nu tijd voor het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, ook wel het Hollandse kwartiertje genoemd. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, mooi werk, maar ook Wimmy Bauma en we beginnen met Jannes. MUZIEK

0: Drink een bier met pa, een plaat van Mooi Werk. En daarvoor Wimmy Bauma met die hartstikke leuke plaat, Ben Je Vrij. En ook Jannes met die ook hartstikke leuke plaat, ja, Zweven Naar Het Geluk. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen woensdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur straks bij de Loco Mandje van de Radio met Willem van den Belt. Nou, Willem van den Belt heeft de boel weer klaarstaan, zo te zien. Was weer hartstikke vroeg in de studio. En ja, de jingles staan weer klaar. De playlist is weer lekker gevuld met heerlijke muziek. En we gaan straks genieten dus van de stem van Willem van den Belt. Ook van de muziek van Willem van den Belt. En ook van de laatste nieuwtjes en alles wat hij meer gevonden heeft. Dat gaat weer mooi worden op de radio bij Loco FM. Ook het lunchprogramma Broodje Bal met Albert Vierhuis. En natuurlijk ook de muziekleus in de middag met Albert Leusink. Nou, bij de Lou gaat Bart van Dijk verder. Nou, Bart van Dijk heeft de botterschijven weer klaarstaan. En de playlist is ook weer gevuld. Het tweede uurtje. Het poldergoudblokje ook weer hartstikke gezellig. Dus we gaan ook genieten van Bart van Dijk bij Lou FM. En natuurlijk ook middagmatinee met Jeanette. En ook topdag met Gerrit Top. Ja, we gaan nog één plaat draaien. Doen we dit keer met Jubak, met Wat Als. Ik wens iedereen nog een prettige dag verder. En geniet van de programma's bij de beide radiostations. En we weer tot morgen vroeg.
1: Wat als ik vergeet? Hoeveel jij voor mij betekent? Als ik niet meer weet wat ik zeggen moet. Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden. En wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen? Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
2: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
1: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
3: You can defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me? Than he that's in the world. The sun will shine again.
1: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 130 kilometer file in het midden van het land. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging 50 minuten. Er ligt daar olie op het wegdek. Op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Almere-Oostvaarders een kwartier vertraging. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 25 minuten vertraging. En ook op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Heerden sta je een kwartier in de file door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Samson en Delilah. Uit het grote boek, en dan boek met een hoofdletter, hè. Middle of the Road zong daarover en daarvoor de botterschijf voor deze week hier op Blue FM. Trentje Oosterhuis en het gaat over meisje. Ja, vorige week hadden we nog de luxe, tenminste luxe tussen aanhalingstekens, om te kunnen kiezen uit twee botterschijven. Alleen deze week is er weer eentje, dus ik weet niet wat de bedoeling vorige week daarvan was, Dries. Want Dries die heeft daar een hele grote vinger in de pap bij die botterschijven. Dus wat dat betreft, maar deze week is de keus makkelijk. Er is er maar eentje. En zoals ik al zei, Trentje Oosterhuis met haar nieuwe liedje Meisje. Het is 8:50. Goedemorgen, heel hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. En ik hoop dat je luistert naar Lou FM. Want Dries die laat ons altijd nog even de keus tussen de collega's uit Oldebroek en dan hier Elburg. Ja, nou ja, oké, okay, prima. En nogmaals, ik hoop dat je gekozen hebt voor Lou FM. En dan houden we elkaar bezig tot aan 9:00 met het Muziekmuseum. Ja, wat Dries betreft, ik noemde net zijn naam al eventjes. Dries, bedankt voor de ochtendshow. We zijn weer prettig wakker geworden. Ja, Dries had het met de weercijfers ook. Hij was niet helemaal happy met die weercijfers. Had ons ook graag andere, hogere weercijfers op de radio verteld. Maar het mocht niet zo zijn. Nou, eerst vandaag en morgen nog twee mooie dagen volgens Dries. Een paar dagen om te wandelen. Of wat dan ook, al dan niet alleen. In ieder geval vanaf donderdag, dan schijnt de weeromslag te komen. In ieder geval, Dries, bedankt voor de ochtendshow. Hij heeft nog een paar liedjes van het Hollandse kwartiertje voor mij achtergelaten. Dus die zullen we straks draaien bij het uurtje Polder Goud. En wat Dries betreft, hij is er weer. Morgen vroeg tussen 7 en 9. Zo dadelijk de krant van vandaag. De voorpagina van de Stentort. Uitgebreide weerbericht komt ook langs. Ik noemde het net al tussen 10 en 11 een uurtje Polder Goud. En dan van 11 tot 12 het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Ja, dan even de programmering. Ja, hadden ze nog niet aan Dries doorgegeven, maar straks van 12 tot 2 de middag matinee, normaal gesproken met Jeanette. Alleen Jeanette die heeft vandaag een stand-in en dat is Jerry Jallon. Dus vandaar, Jerry straks tussen 12 en 2 achter de microfoon en van 2 tot 4 vanmiddag nog wel de topshow met Gerrit-Jan Top. Genoeg gepraat voor dit moment, ik zou zeggen blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Sandra en Andres en kusje termen. Ja, dat is Frans en een beetje Engels ertussendoor. En dat op de dag van de Duitse taal, zoals Dries vanochtend vertelde. Nou, we zullen straks nog een paar Duitse liedjes draaien. Op, zoals ik net al vertelde en zoals Dries ook zei, de dag van de Duitse taal. Ja, ik kreeg net ook al een appje. Wel doorgegeven dat Jerry vanmiddag tussen 12 en 2 hier achter de microfoon zou zitten. Ja, het kan ook zijn dat ik het verkeerd gehoord heb. Sorry dan. Maar in ieder geval straks van 12 tot 2. Niet met Jeanette, maar met Jerry. De krant van vandaag. De voorpagina van de Stentor. Dinsdag 6 oktober 2026. Ja, de zelfrijdende bus. Het is nog een beetje eng, maar het is wel de toekomst. Want het kabinet steekt geld in beter openbaar vervoer in de regio. Ja, dan moet er bezuinigd worden op chauffeurs, vandaar dus de zelfrijdende bus. Het kabinet trekt namelijk de knip om verdere verschraling van het OV in de regio tegen te gaan. Onder meer zelfrijdende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis moeten helpen het personeelstekort op te lossen. Want alleen maar geld investeren in regulier openbaar vervoer is de oplossing niet. Al dus Annette Bertram en zij is staatssecretaris en zij gaat over het OV. Dan een reclameboulevard langs de snelweg. Waar is dat? Ergens in het buitenland? Nou nee, dat is langs de snelweg de A28 tussen Zwolle en de Lichtmis. Stukje van 7 kilometer en daar wemelt het van de reclameuitingen. Op karretjes in het weiland, op spandoeken aan de schuur. Illegaal, denkt de pro-fractie in Zwolle. En daar worden adverteerders dan weer flauw van, want dat valt volgens de adverteerders onder de categorie ondernemertje pesten. Nou, als we het dan over ondernemertje pesten hebben, Kees Mekers, dat is zo'n ondernemer en die vindt ook dat hij gepest wordt. Hij komt uit Deventer en hij krijgt geen horecavergunning in Deventer voor een viertal horecabedrijven van hem daar op de Brink in Deventer. Het heeft allemaal te maken met de wet Bibop. Dan in de documentaire Schuim spreekt de familie van Sander Dikken uit Dronten openhartig over het verlies van zoon Sander die omkwam bij het surfen. Dan de Michelinsterren. Ja, dat was weer een heel verhaal gisteren. Maar ook zonder Johnny Boer houdt de Libreien in Zwolle 3 Michelinsterren. En we zijn met het hele team zonder Johnny op de juiste weg. Al dus zijn vrouw. En dan, ja, altijd toch weer triest verhaal. Niemand zag de pijn van model Sophie Albers uit Zutphen. Ze was constant met haarzelf bezig. En hoe was ze dan bezig? Nou ja, minder te eten, want daar ging tijd in zitten en afvallen en wegen en allemaal dat soort zaken. Op het laatst was ze graadmager. En nogmaals, niemand zag de pijn van deze Sophie Albers in het regiogedeelte van de Stentor. Gaat dat verhaal verder.

0: Ja, ja, Always Another Girl van de Silver Convention. Door de klok van 9:30 inmiddels, tijd voor het uitgebreide weerbericht. En wat staat erboven? Nou, zachte dagen met geregeld zon. Na de mist van vanochtend schijnt de zon geregeld. De meeste zon is te vinden in het zuiden van het land en in het noorden is veel bewolking met mogelijk wat lichte regen of motregen. En zoals wel vaker, wij zitten hier in het overgangsgebied. 'S Winters zou je zeggen, het kan vriezen, kan dooien, maar hier kan het de zon schijnen of andere mogelijkheid, een buitje. Het wordt vandaag al met al zo'n 20 tot 22 graden. Staat trouwens nauwelijks wind. Morgen, woensdag, volgt na plaatselijke ochtendmist geregeld zon. Blijft morgen wel droog, al kan er op de Wadden een buitje vallen. Morgenavond gaat het vanuit het westen regenen. Op de Wadden wordt het zo'n 18 graden en in het zuidoosten 21 en het waait morgen nauwelijks. Vanaf overmorgen donderdag wordt het wisselvallig met buien, meer wind en temperaturen van zo'n 15 graden. Happy days are
1: here again. De lekkerste evergreens op Blue FM met Bart van Dijk. Happy days are here again. Lekkerste evergreens.

De Tremolo's hier op Blue FM en Here Comes My Baby. Ja, de krant die ik hier gebruik in de studio is de Stentor, de papieren Stentor. Dan hebben we natuurlijk online ook de beschikking over een hele hoop nieuws. Onder andere Telegraaf. En ja, het is niet de bedoeling dat ik mensen ga attenderen op artikelen in andere kranten. Hoewel, zo af en toe doe ik dat wel. Maar nu wil ik dan toch even een uitzondering maken. En dat heeft te maken met de Volkskrant. Of je die leest, ja dan nee. Nou, vandaag in de Volkskrant een verhaal over Wijlen Arend Vinken. In de rubriek Het Eeuwige Leven in de Volkskrant een verhaal over de onlangs overleden Arend Vinken. En ja, hier bij de Loe was Arend Vinken als markante sportverslaggever, voetbalverslaggever, niet zo vaak te horen. En dat had ook een bijzondere reden. En ja, ik was toen ook deel van het sportprogramma. Ik mocht dan achter de microfoon zitten. Maar de sportredactie, tenminste een van de sportredacteuren, die vond de stem van Arend met zijn specifieke uitspraken en allemaal dat soort dingen en zijn accent, ja, niet passen hier bij de lokale omroep in Elburg. Ik vind dat nog steeds jammer. En wat dat betreft heeft Arend wel furoren gemaakt bij andere omroepen tot het eind toe. En hij is kort geleden dus overleden. En een van de meest mooie uitspraken van Arend Helter, heel veel, die zijn ook uitgegeven. Er was ook een rubriek in de Stentor waar allemaal de uitspraken van Arend stonden. Maar degene die ik dan het meest onthouden heb, dat is: als je niet op het doel schiet, dan kun je ook geen goal maken. Kijk, ja, het is een beetje Cruyffiaans, maar Arend Vinken die had ook allemaal van dat soort uitspraken. Hij verzon ze soms ter plekke, had ook wel eens wat dingetjes, nou ja, die hij herhaalde. Nou ja, dat hebben de meeste mensen achter de microfoon wel eens, zo af en toe in herhaling vallen. Maar Arend was gewoon een markant sportverslaggever, markant voetbalverslaggever, hoewel andere sporten deed hij ook. En ja, dat ging allemaal heel leuk. En nogmaals, ik vind het nog steeds jammer dat Arend toen hier niet de waardering kreeg in Elburg bij de omroep. Door verder niet nader te noemen omstandigheden. Ik heb dat net al een beetje genoemd. Nog steeds jammer, maar het is even niet anders. Nou, nogmaals, in de Volkskrant van vandaag bij de rubriek Het Eeuwige Leven wordt Arend Vinken herdacht. Dus als je de Volkskrant hebt, dan kun je dat gedeelte opzoeken. Misschien online eventjes, maar voor diegenen die erin geïnteresseerd zijn, het is nog een heel mooi verhaal om te lezen, dus over Wijlen Arend Vinken.

0: Dave Davies en The Death of a Clown. En daarvoor dus die verwijzing naar de Volkskrant. Het eeuwige leven, een rubriek. En daarin dus ja, een aandenken nog weer aan de onlangs overleden Arend Vinke. En ja, terwijl de mensen van Dave Davies en zijn begeleidingsband aan het zingen waren op de radio, kwam er een appje. Wie was dan toen die sportredacteur? Nou nee, dat ga ik niet zeggen. Dat is niet zo netjes. Die man had ook de beste bedoelingen met loesports.nl in die tijd. Dus wat dat betreft, nee, ik noem geen namen. Maar de schoenpas, die trek hem maar aan. In ieder geval, we hoorden The Death of a Clown van Dave Davies. Ja, in de krant van vandaag. Waarom burgemeester Marleen Sandersen nog 6 jaar door wil in Hattem. Staat in het regiogedeelte van de Stentor en ze weet nu echt waarvoor ze kiest. Een rapportcijfer voor haar eigen functioneren geeft Marleen Sandersen niet. Ook over een eventuele fusie doet de herbenoemde burgemeester van Hattem geen uitspraak. Wat ze wel wil, nog 6 jaar dicht bij de inwoners van Hattem staan, terwijl ze de kwetsbaarheid van haar kleine gemeente maar al te goed kent. Dichtbij, praktisch en niet te beroerd om mee te helpen. Dat is in het kort hoe burgemeester Marleen Sandersen zichzelf beschrijft. Maar op de vraag welk rapportcijfer zij zichzelf na 6 jaar geeft, houdt ze de boot af. Dat laat ik echt aan een ander over. Midden in de coronatijd begint Sandersen als burgemeester van een van de kleinste gemeenten van Nederland, Hattem dus. Met ruim 13.000 inwoners staat Hattem voor veel van dezelfde opgaven als grotere gemeenten. Tegelijk is de organisatie klein. Sommige afdelingen bestaan maar uit 1 persoon. Ik stond een keer bij de Boni toetjes uit te zoeken voor het maaltijdproject in de Bettelkerk in Hattem. En toen dacht ik bij mezelf, dit zie ik Femke Halsema niet doen. Of dat ook zo is, dat weet ik niet. Misschien doet Femke dat ook wel eens, maar in ieder geval volgens Marleen Sandersen, burgemeester van Hattem, doet Femke Halsema dat niet. Ze ziet zichzelf ook wel eens aan het eind van een evenement de bankjes opruimen. Letterlijk, dat is de charme. En ik wist waar ik aan begon met een organisatie als deze in Hattem. Nou, nu dus weer voor 6 jaar bijgetekend.
1: Gezellig staan het Veemuurmeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach.

0: Eric Clapton en Swing Low Sweet Chariot. En daarvoor Vicky Leandros en Saint-Tropez Gitarren bij Nacht. Dat in het kader van, en dan weet ik het niet meer precies wat Dries vandaag zei, de dag van de Duitse taal of de dag van de Duitse muziek. Zou allebei wel kunnen. Nou, in ieder geval is af en toe een Duits plaatje ertussen door. Niks mis mee. Dan even terug naar onze Oranje Boys. En de nieuwe trainer, de nieuwe Oranje trainer, Xavi Hernandez, heeft zijn eerste reeks interlands met Oranje achter de rug. Qua resultaten is het begin goed, qua spel zeer wisselvallig. De belofte die de nieuwe bondscoach deed, kwam hij na de strijd om een plek is op meerdere posities open gegooid. Ja, ik hoorde gisteren wel bij de heren van Vandaag Inside hun twijfels. Wie nu eigenlijk de opstelling van Oranje maakte, dat zal Xavi zelf niet doen. Tenminste, dat kon ik tussen de regels door wel van de heren begrijpen. En dat had hoofdzakelijk te maken met Koopmeiners als rechtsback en ook wat wisselingen in de achterhoede en eigenlijk in het hele elftal. Nou, in ieder geval, voorlopig gaat het nog steeds goed, die Nations League. En de wedstrijden van het Nederlands elftal gaan verder op vrijdag 13 november. 8:45, Nederland tegen Griekenland en op datzelfde tijdstip Servië tegen Duitsland. En dan maandag 16 november, dan gaan we richting onze oosterburen. Om 8:45 Duitsland tegen Nederland en eveneens om 8:45 Griekenland tegen Servië. Nou, Nederland op dit moment gedeeld koploper samen met Griekenland. 4 wedstrijden gespeeld, 8 punten. Duitsland 4 gespeeld, 5 punten. En helemaal onderaan 0 punten uit 4 wedstrijden Servië. Blijven nog even bij het voetbal, want hou je vast. Rood, racisme, spugen en een knokpartij. Moeten we die apengeluiden blijven accepteren? Het heeft te maken met een wedstrijd van Suriname. Suriname liep namelijk gisteren plaatsing voor de kwartfinale van de Nations League mis. Dat kwam mede door een rode kaart voor Margaret na een uur spelen. Margaret, je kunt hem kennen hier uit Nederland, de aanvaller van Go Ahead Eagles, geeft op Instagram meer duidelijkheid over wat er gebeurde daar in Guatemala. Eerst deelt Margaret een flink aantal screenshots waarop hij wordt vergeleken met een aap. Vervolgens verklaart de 26-jarige speler ook dat hij tijdens de wedstrijd al met dit racisme geconfronteerd werd. Het hele stadion maakt apengeluiden richting mij en mijn ploeggenoten. Moeten we dat dan maar blijven accepteren, al dus deze speler van de Go Ahead Eagles? Nou, wat er nu precies geroepen werd en wat er voorviel bij de rode kaart van Margaret was niet duidelijk op beeld. Wel werd Margaret spugend richting de tribunes gespot nadat hij van het veld was gestuurd. Ja, bij dit hele verhaal ook een foto. En op die foto onder andere FC Groningen keeper Etienne Vaassen. Die roert zich ook in het opstootje. Ik denk als deze foto een seconde later werd gemaakt of was gemaakt, dan had je kunnen zien dat Etienne Vaassen een directe rechtse uitdeelt aan een van de mensen van Guatemala. Want hij komt echt aangestormd en de vuist al in de aanslag, dat dus op de foto bij het verhaaltje over rood racisme, spugen en een knokpartij bij de late exit van Suriname.
1: Muziekmuseum, waar herinneringen klinken.

The Shoes en Osaka. Ja, de vaste luisteraars van het Muziekmuseum die horen mij wel eens de naam noemen van het luisterstation. Onder andere in Kampen hebben wij een luisterstation, maar ook in Duitsland aan de Moezel. Ja, ja, Gabrielle, hij heeft zich alweer gemeld daar vanuit Punderlieg aan de Moezel. En dan heb ik het over Rudy. En ja, die had een appje naar aanleiding van mijn verhaal over de Duitse taal en de Duitse muziek, waar Dries het vanochtend ook over had. En ja, Rudy is wat dat betreft heel eerlijk. Hij zegt, nou, die Duitse muziek, laat die maar even. Doe mij maar Duitse wijn. Nou, zo zie je maar weer. In ieder geval fijn dat je luistert, Ruud. En blijf luisteren. Tot aan het journaal van 10 uur is hier Don en Nok.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Naar de Vesting en Diemen is de vertraging nog een kwartier. Op de A28 Zwolle Amersfoort bij Nijkerk 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
6: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.

0: Hoi, de Balalaika's werden bezongen door Dana Winner. En daarvoor hadden we Treintje Oosterhuis. En Meisje, dat is de botterschijf voor deze week hier op Lou FM. Het is 9:45. Van harte welkom bij het uurtje Poldergoud. Uurtje verstaanbare liedjes. Lekkere gezellige deunen. Hier tussen nu en 11:00 op Lou FM. Dus blijf luisteren. Tussen die muziek door hebben we ook nog berichten die gepubliceerd zijn op onze website. De website loumedia.nl. En we zien daar onder andere dat DSV 61 een nieuwe sponsor heeft. Het gaat maar door daar. De voetbalvereniging DSV 61 heeft, zoals ik net al zei, een nieuwe sponsor. Uitzendbureau Get Work is officieel partner geworden van de club uit Dorenspijk. Samenwerking wordt zichtbaar langs de velden op Sportpark De Haren, waar 3 reclameborden zijn geplaatst. De sponsorcommissie van DSV is blij met de nieuwe samenwerking. De financiële ondersteuning draagt bij aan het realiseren van de plannen en de ambities van de vereniging. Om de samenwerking te markeren werden vertegenwoordigers van de sponsor onlangs ontvangen op het sportpark. Namens DSV 61 overhandigde Marine Schreurs een bos bloemen aan de aanwezige vertegenwoordigers van Get Work. De samenwerking is gericht op een langdurig partnership. De vereniging kan de extra inkomsten gebruiken voor het verder verbeteren van de faciliteiten voor leden en het ondersteunen van de activiteiten binnen de club. Daarmee krijgt DSV 61 ernaast een nieuwe sponsor ook een regionaal betrokken partner bij. Het hele verhaal is te lezen op de website van loopmedia.nl en ook een bijbehorende foto waar net al over gepraat werd. Marinus Schreurs, dus namens DSV 61 met 4. Nou ja, ik zal de dames niet omschrijven, maar het ziet er niet verkeerd uit. Dus, oh, nou. Of ze alle 4 van Get Work zijn, dat weet ik niet. Of ze er ook alle 4 werken, weet ik ook niet. Of dat er één van het uitzendbureau is die een aantal vriendinnen heeft meegebracht ter verhoging van de feestvreugde, weet ik ook niet, maar ik zou zeggen, bekijk de foto ook even en lees het hele artikel op de website van Lou Media. En de titel is DSV 61 heeft een nieuwe sponsor.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

0: Stef Eckel. En hij was enigszins verwonderd in het liedje. Hij was in Shanghai en hij keek verbaasd dat er zoveel Chinezen waren. Ja, ik weet niet of hij veel mensen uit kampen daar verwacht had of zo. Maar Stef Eckel dus Shanghai. En daarvoor hadden we de drie J's en je zit in mijn hoofd. Ja, we hadden zojuist al nieuws van de Lou Media website over DSV. Nou, het volgende bericht is van de SV het harde. Want tijdens de aanstaande herfstvakantie staat Sportpark Schenk opnieuw in het teken van de ING voetbaldagen. Op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 oktober organiseert de SV het harde namelijk drie sportieve dagen voor jongens en meisjes van 6 tot en met 13 jaar. Deelname is gratis en ook kinderen die geen lid zijn van de SV het harde zijn van harte welkom, oftewel iedereen van harte welkom. De ING voetbaldagen zijn inmiddels uitgegroeid tot een vaste en populaire activiteit binnen de vereniging. Onder begeleiding van enthousiaste trainers kunnen de deelnemers zich uitleven tijdens verschillende voetbaltrainingen, spelvormen en sportieve uitdagingen. Plezier, bewegen en samen voetballen staat daarbij centraal. Dan de tijden. Op dinsdag 20 oktober, in de herfstvakantie dus, is de inloop vanaf 1 uur. Woensdag 21 en donderdag 22 oktober worden de deelnemers 's ochtends vanaf 10 uur al verwacht. Het programma duurt op alle drie de dagen tot ongeveer 3:30. Op woensdag en donderdag wordt voor alle deelnemers een gratis lunch verzorgd. Daarnaast staan er opnieuw een gezellige verloting op het programma, waarbij verschillende leuke prijzen te winnen zijn. Ja, op die dinsdag dan gaan ze ervan uit dat de kinderen thuis al gegeten hebben, want dan begint het 's middags om 1 uur. Maar op de woensdag en de donderdag is er dus een lunch. De ING voetbaldagen zijn bedoeld, zoals ik net al zei, voor jongens en meisjes van 6 tot en met 13 jaar. Nogmaals, je hoeft geen lid te zijn van de SV het harde en deelname is helemaal gratis. Wat is de bedoeling? Nou, de SV het harde wil daarmee zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid bieden om samen te sporten, plezier te maken en kennis te maken met de SV het harde. Afgelopen edities waren zo populair dat er een maximum aantal deelnemers moest worden ingesteld. Wie verzekerd wil zijn van een plekje, wordt daarom aangeraden zich zo snel mogelijk aan te melden. En dat kan door de volgende gegevens per e-mail aan de SV het harde door te geven. Nou, de naam van de deelnemer, dat lijkt me vrij duidelijk. Ook de leeftijd en het telefoonnummer van een ouder of verzorger. De SV het harde kijkt uit naar drie mooie dagen vol voetbal, beweging, gezelligheid en plezier. Zet dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 alvast in de agenda en meld je snel aan, want ook daar geldt vol is vol.
1: De gezelligste aan het Veluweweer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: Django Wagner en dat ene moment. Daarvoor hadden we Toontje Lager en Net als in de film. Het is door de klok van 10:30. Laten we het weerbericht er eens even bijpakken. Na eventuele mist van vanochtend, en die is toch nog een beetje aanwezig als ik hier vanaf de presentatiestoel naar buiten kijk. Het is een beetje nevelig boven de huizen nog, maar op de grond valt het mee. Nou, de zon die schijnt geregeld in de loop van de dag. Maar de meeste zon is te vinden in het zuiden. En in het noorden, daar is veel bewolking met mogelijk wat lichte regen of motregen. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. Er staat nauwelijks wind. En morgen, dan volgt er na plaatselijke ochtendmist, geregeld zon. Het blijft morgen ook droog, al kan er op de Wadden een buitje vallen. Morgenavond gaat het vanuit het westen regenen. Op de Wadden wordt het 18 graden en in het zuidoosten 21. Het waait nauwelijks. Vanaf donderdag wordt het wisselvallig. Met buien, meer wind en temperaturen van 15 graden.
1: Loe FM, dat is lokale radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait. En je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Dat ruimt nog ook. René, kom mee, een vers kopje thee. Donnie was dat hier op Lou FM in het Muziekmuseum. Donnie samen met René Vroger en Bon gepakt. Jannes zong over Oma Arie. En daarvoor Jan Smit met Tranquilo. Even een politieberichtje, want een vuilniswagen heeft gisterochtend zijn lading op de grond gestort bij een tankstation aan de Nijverheidsweg in Nunspeet. Het afval in de wagen was gaan smeulen. Om te voorkomen dat het afval verder zou branden, werd de lading uit de wagen gehaald. De brandweer kwam naar het tankstation om het smeulende afval te controleren en waar nodig te blussen. Het is niet bekend waardoor het afval is gaan smeulen. Het afval dat op de grond is gestort, wordt opgeruimd en afgevoerd. En voor zover bekend raakte niemand gewond.

Zo, ik hal om jou, Belinda Kinnaar. Daarvoor Guus Meeuwis met De Weg en het Blokje van Drie. Begon met de Nederlandse uitvoering van Sweet Caroline van Mick Herren. Bijna het eind van het uurtje Poldergoud. Uurtje verstaanbare liedjes gaat er even van tussen. Maar het is er weer morgenochtend tussen 10 en 11. Zo dadelijk het journaal van 11 uur. En daarna het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Vriendelijk nog dringend verzoek. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden en liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Evergreen.
2: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

De dames van Heart and All I Wanna Do Is Make a Love to You. Daarvoor hadden we de bottenschijf voor deze week. Treintje Oosterhuis en Meisje. Het is inmiddels 10 na 11. Van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Muziek en info dus tot aan 12 uur. Kijken even naar een bericht over vrijwilligers bij de brandweer. Want 50 plaatsen zoeken tegelijk vrijwilligers voor de brandweer. En zo zit dat. Nou, van Zutphen tot Zwartsluis en van Dalfsen tot Dronten. In ruim 50 plaatsen zoekt de brandweer nieuwe vrijwilligers. Dus ook hier in Elburg. 50 plaatsen, dat klinkt als veel. Zijn er nu te weinig? Nou, het... Artikel gaat over een antwoord op zijn er te weinig, een antwoord van de veiligheidsregio. Nou, is er iets mis met de brandweer? Komt de veiligheid in het geding? Linda Steenwelle, zij is communicatiemedewerker bij de veiligheidsregio IJsseland, maar dat geldt dus ook voor hier, legt uit wat er speelt. Moeten we ons zorgen maken? Nou, nee hoor, we zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen. We kijken vooruit naar de bezetting van onze brandweerposten, want ook bij de brandweer speelt vergrijzing. We vragen aan de posten welke ontwikkelingen zij de komende jaren verwachten, bijvoorbeeld door uitstroom of veranderingen in de beschikbaarheid. Op basis daarvan bepalen we waar en wanneer nieuwe collega's nodig zijn bij de brandweer en starten we op tijd met werven. Een voorbeeldje, in Zeeuws-Vlaanderen moest onlangs een kazerne dicht doordat ze niet genoeg nieuwe vrijwilligers konden vinden. Speelt dat risico ook hier in Elburg? Nou, gelukkig niet. De campagne voor het werven van brandweerlieden is bedoeld om nieuwe mensen te vinden en ook op te leiden. Er zijn heel veel nieuwe mensen nodig, maar van kazernes sluiten is zeker geen sprake. En wordt het moeilijker om nieuwe brandweermensen te vinden? Nou, we merken wel dat het een uitdaging is om vrijwilligers te vinden. En dat is niet alleen bij de brandweer zo, maar past in een bredere ontwikkeling rondom vrijwilligerswerk in Nederland. Mensen hebben bijvoorbeeld minder tijd, wonen en werken vaker op verschillende plekken en combineren werk met allerlei andere verplichtingen. En voor de brandweer geldt ook dat vrijwillig niet vrijblijvend betekent. Je moet klaarstaan als we je nodig hebben. En we doen ons best voor alles en we doen dus ook een beroep op onze mensen. Het lukt gelukkig elk jaar weer om voldoende vrijwilligers te vinden waar we ontzettend blij mee zijn. Vrijwillig brandweerwerk, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat doe je naast je baan. Dus je kunt onder werktijd worden opgeroepen. En we merken soms dat werkgevers hiermee worstelen. Ze maken zich dan zorgen, want wat gebeurt er als een werknemer gewond raakt of de hele nacht blust en de volgende dag niet kan werken? Daarom maak je samen afspraken over hoe de medewerker het werk goed kan combineren met het vrijwilligerswerk. Het heeft trouwens ook voordelen om een vrijwilliger in dienst te hebben, zoals extra kennis op het gebied van brandveiligheid. Want een opgeleide vrijwilliger voldoet aan alle eisen van een BHV'er, oftewel een bedrijfshulpverlener. Nou, ook hier in Elburg zijn brandweerlieden nodig. Vrijwilligers dus, en kijk op de site van de brandweer Elburg en daar staat precies opgenoteerd hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Vrijwilliger bij de brandweer Elburg.

The Pretenders and Don't Get Me Wrong, Smile Baby Smile werd gezongen door de, ja, hij werd wel genoemd, Nederlandse Michael Jackson, Tony Sherman en zijn broers de Sherman Brothers en daarvoor Don McLean met Castles in the Air. Onlangs is er weer begonnen met de jaarlijkse slootschouw. Dat houdt in dat de sloten worden gecontroleerd of het water wel vrij kan doorstromen, zodat er geen wateroverlast ontstaat. Verder zal er onderhoud uitgevoerd worden, onder andere door het maaien van de taluut, het baggeren van de sloot en wanneer nodig het schoonmaken van de duikers. In deze periode zie je langs de kant van de sloot hoopjes afval liggen. Nou ja, hoopjes, soms hopen. Dit afval blijft vaak enige tijd liggen, zodat het overtollige water eruit kan lopen. Hierdoor is het gewicht van het slootafval minder en zijn de stortkosten minder hoog. Daarna wordt het slootafval opgehaald met de vrachtwagen en wordt het afgevoerd. Na de schouw ligt alles er weer netjes bij en zijn de sloten weer in goede staat om het water af te voeren. Beheer en onderhoud. Wie is er nu precies verantwoordelijk voor wat? Nou, de primaire watergangen, ook wel de A-wateren. Het waterschap Vallei en Veluwe, waar wij ook hier in Elburg onder vallen, onderhoudt deze belangrijke wateren. Dan zijn er de secundaire watergangen, oftewel de B-wateren. Dat kan een watergang zijn in beheer van de gemeente of van eigenaren van aangrenzende percelen. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en dit wordt allemaal gecontroleerd via de najaarsschouw. Dan zijn er ook nog de tertiaire watergangen, oftewel de C-wateren. En hiervoor geldt geen wettelijke onderhoudsplicht, maar deze zijn evengoed wel belangrijk voor de doorstroom. Nou, als je nou wilt weten, mijn bouwland of mijn weiland ligt aan een watertje. En wat is dat precies voor water? Nou, op de website van Waterschap Vallei en Veluwe zijn kaarten beschikbaar van de A- en de B-wateren.

0: Sailor, The Glass of Champagne en het groene deurtje, oftewel The Green Door, werd bezongen door Shaken Stevens. Door de klok van 11:30. Je luistert naar Lou FM tot 12:00 het Muziekmuseum. Straks ook van 12:00 tot 2:00. De middag matinee wordt vandaag aan elkaar gepraat door Jerry Alon. En vanmiddag ook nog GJ Top van 2:00 tot 4:00 met de topshow hier op Lou FM. Het weerbericht. Na het optrekken van de mist zou het zonnetje erdoor komen. Alleen dat heeft hier boven Elburg heel veel moeite, want het is nog steeds bewolkt. Nou, hoe komt dat? De meeste zon is te vinden in het zuiden. En in het noorden en ook hier in het midden is veel bewolking. En mogelijk ook wat lichte regen of motregen. Het wordt vandaag zo'n 20 tot 22 graden en er staat nauwelijks wind. Dus niet vliegeren. Morgen, woensdag, volgt er na plaatselijk ochtendmist geregeld zon. Het blijft droog, al kan er op de Wadden een buitje vallen. Morgenavond gaat het vanuit het westen regenen. Op de Wadden wordt het morgen zo'n 18 graden en in het zuidoosten 21 en ook dan weer weinig wind. Vanaf donderdag wordt het wisselvallig, herfstweer, met buien, meer wind en temperaturen van zo rond de 15 graden.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: The King himself, Elvis Presley en Suspicious Minds. En daarvoor Simon & Garfunkel met The Boxer. Het volgende bericht gaat over een jubileumconcert van het interkerkelijk gemengd koor Het Harde. Dat is aanstaande zaterdag 10 oktober in de Nederlands hervormde kerk Elim aan de Eperweg op Het Harde. De aanvang is zaterdagavond om 19:30. Medewerking wordt verleend door Arjan en Edith Post op de trompet. Marijn de Jong speelt de piano. Maatje de Jong fluitiste en Herman Witter bespeelt het orgel. De toegang is vrij, maar er is wel even een collecte voor de onkosten. Aanstaande zaterdag dus in de Elimkerk. 'S'avonds om 19:30 een jubileumconcert van het interkerkelijk gemengd koor Het Harde.
1: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Loe FM.

0: to go.
1: Cat Stevens, Father and Son, Just an Illusion was van de band zonder naam. En in het kader van de dag van de Duitse taal, Freddy Breck en der große Zampano. Nou, als we dan toch over Duitsland hebben. Een automobilist scheurt met bijna 300 km per uur over de autobaan. Maar dan gebeurt het, dan krijgt hij een klabband. De auto raakte totaal los doordat de bestuurder een klabband kreeg. Hij reed vlak voordat hij een paar keer over de kop sloeg met een snelheid van bijna 300 km per uur over de Duitse autobaan. De spectaculaire beelden zijn afkomstig van een camera in de betroffen auto en dat is een Tesla. Op de video is te zien hoe de auto met een snelheid van 286 km per uur over de Duitse snelweg raast. En kort daarna gaat het mis. De bestuurder verliest de controle over de elektrische auto, waarna de Tesla van de rijbaan schiet. Hij breekt door de vangrail en komt naast de snelweg terecht. Vervolgens rolt de auto meerdere keren over de kop. En de bijbehorende beelden laten zien hoe de auto uiteindelijk zwaar beschadigd tot stilstand komt. Het gebeurde allemaal op de A10 bij Berlijn. De bestuurder raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend waren zijn verwondingen niet levensbedreigend. Nou, wat is er aan de hand? Wat is misschien de oorzaak? Nou, de ellende begon bij een van de achterbanden. Het loopvlak zou daarbij zijn losgeraakt, waarna de bestuurder de controle over de Tesla verloor. Nou, dan komt er een naam van een bandenmerk en het type en de maat en dat soort dingen. Nou, laat dat type band nu toevallig extra interessant zijn, omdat er eerder dit jaar een terugroepactie speelde rondom bepaalde exemplaren van deze band. Daarbij bestond het risico dat het loopvlak zou vervormen of loslaten. Een dergelijk probleem kan bij hoge snelheid dus gevolgen hebben. En dat is nu duidelijk het geval geweest. Kijk eens aan, zo zie maar weer. De terugroepactie, hoe belangrijk die is of kan zijn.
2: De stem van Elburg. De stem.

George Baker. Samen met zijn selection en Midnight. En dit was hem weer, de dinsdag editie van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen. Maar het is er weer morgenochtend, iets na negenen. Ja, George Baker. Hij had nog wat te vertellen. Nou ja, hij had nog wat te zingen. George Baker dus met zijn Midnight. Ik zei het al, het eind van deze aflevering van het Muziekmuseum. Het programma is er weer morgenochtend tussen 9 en 12. Wat betreft de Lou, we gaan zo verder met de middag, matinee. En de lunch wordt vandaag opgediend door Jerry Alon. Hele fijne luisterdag verder met Lou FM. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Dat was Armin van Helden, Wings, I Won't Let You Down, de Street Player Edit. Jawel. Als gezegd, welkom bij Middagmatinee. Mijn naam is Jerry Alon. Ik vul vandaag in voor Jeanette Broil, alweer voor de tweede keer. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik vind het al een beetje spannend, want de techniek is weer helemaal in eigen handen. En ja, dat is nog heel erg vers, die vaardigheid. Dus het kan zijn dat er af en toe een oneffenheidje in zit. Ik hoop dat u, en ik weet eigenlijk ook wel, dat u me dat gaat vergeven. Zet vooral de radio niet uit. Ik leer ook elke uitzending weer. Ik had al gezegd, het is vandaag 6 oktober. Het is vandaag een bijzondere dag, want voor mij is het precies 5 jaar geleden dat ik mijn wederhelft ontmoette. Carlijn is mijn vrouw en wij waren vanmorgen, namen we afscheid van elkaar. En toen dacht ik bij mezelf, toen ze weg was, het is 6 oktober. Ik heb helemaal niet gezegd, gefeliciteerd dat we 5 jaar samen zijn. Dus dat gaan we vandaag straks even rechtzetten. Carlijn weet niet dat ik, ze weet wel dat ik ga bellen, maar ze weet niet waarom. Dat moet toch ook een beetje een verrassing blijven, ook na 5 jaar. Het moet een beetje spannend blijven na 5 jaar, dus we gaan het gewoon live op de radio gaan we haar feliciteren met het 5-jarige jubileum met ondergetekende Ik zei de gek. Maar zover is het nog niet. We gaan nu even luisteren naar een plaatje van Jennifer Lopez met Let's Get Loud.

0: Jennifer Lopez. Ik ga wel heel erg hard inderdaad. Sorry, ik ben nog een beetje mijn draai aan het vinden vandaag. Luister, dat was Jennifer Lopez met Let's Get Loud. Het is 15 minuten over 12, kwart over 12 hier op 6 oktober op Lou FM. Middagmatinee met mij, Jerry Alon. Vanmorgen zag ik in de krant, of eigenlijk op de website van de VRMG, onze vrienden van de VRMG, zag ik een heel mooi bericht staan over dat er een eigenaarswissel gaat plaatsvinden in een restaurant op de Knip of de Vismarkt, net wat u liever zegt. Ik keek er wel een beetje van op, want ik zie dat zolang als ik hier woon staat dat restaurant er al. Maar het gaat nu van eigenaar wisselen. We hebben het over het restaurant De Elburger en die gaat van eigenaar wisselen met de nieuwe eigenaren daarvan worden Stefan Soet en Leonie van Wezep van de Hotel de Tapperij. En ja, ik wou even met Stefan daarover kwebbelen, maar helaas, hij kon niet tijdens de uitzending inbellen. Dus hebben we even een gesprekje vooraf opgenomen. Dat is dus even iets van een andere geluidskwaliteit dan u nu gewend bent. Dus ik ga hem even aanzetten en dan. Ik ben heel nieuwsgierig wat Stefan daarover te vertellen heeft.
1: Stefan Soet, hoor je mij?
2: Jazeker.
1: Goedemiddag, Stef.
2: Ja, Stef, goedemiddag.
1: Ja, wij nemen dit gesprekje heel even op, want je bent later weer verhinderd en je hebt heel belangrijk nieuws te vertellen, dus ik wou toch even bellen. Ja, Stefan, mijn opnameapparaat is een beetje moeilijk, dus dat het geluidskwaliteit is wat minder. Sorry ook daarvoor, luisteraars. Maar om met de deur in huis te vallen, Stefan, ik las in de krant dat jullie een nieuwe zaak gaan openen.
2: Ja, dat klopt. Wij krijgen in januari krijgen wij de sleutel van de Elburger, ook wel bij heel veel bekend, het Broodjeshuis.
1: Ja.
2: Tegenwoordig heet dat natuurlijk de Elburger.
1: Ja.
2: En wij hopen daar dan in maart de opening van te hebben.
1: Van harte gefeliciteerd. Dus jullie gaan op,
2: ja,
1: de knip, jullie gaan op de knip gaan jullie een restaurant beginnen. Dat was wat mooi. En ik las dat en ik dacht bij mezelf, hoe ben je daar nou als eerste bij? Heb je dat via de tamtam vernomen dat te koop kwam? Of hoe ging dat?
2: Dat is eigenlijk, we waren er al wel wat langer mee bezig. Ja, we waren er wel even mee bezig. Ja. En uiteindelijk gaat er wat overheen en uiteindelijk met gesprekken via onze contactpersoon is dat eigenlijk zo verlopen. En we zijn eigenlijk heel blij dat we op zo'n mooie en unieke locatie een horecazaak mogen gaan beginnen.
1: Mooi, nou, van harte gefeliciteerd nogmaals. En ik las ook in het krantenbericht dat erbij hoorde van dat we straks niet alleen maar een poort hebben die helemaal om vis draait, maar ook een restaurant hebben waar vis weer de hoofdrol in speelt. Want jullie gaan vissen, jullie gaan ook vooral vis bereiden in het restaurant.
2: Klopt, dat is wel straks echt de hoofdzaak. Natuurlijk zal er ook wel een klein beetje vlees zijn, want er zijn ook altijd geen visliefhebbers.
1: Yeah.
2: Maar we willen wel, de hoofdzaak wordt vis. Dus die willen we ook echt in die zaak naar voren laten komen.
1: Yeah.
2: Dus
1: En is dan zeg maar de vis en chips of echt zeg maar visspecialiteiten die, hoe moet ik dat vormen? Wat komt er allemaal voor vis op het menu? Of zijn jullie daar nog mee bezig?
2: Ja, dat wou ik je net zeggen. Ja. In januari bestaan wij 10 jaar met de zaak, met de Hotel Elburg en Stadscafé de Tapperij.
1: Ja.
2: En dat vonden wij een mooi moment om dan de naam bekend te maken en eigenlijk het concept, maar wel wat gaan we daar nou eigenlijk doen.
1: Ja.
2: Dus we willen nu al wel een beetje vertellen dat we wat meer met vis gaan doen,
1: ja.
2: Maar ik kan je nog niet daadwerkelijk vertellen wat er op de menu komt te staan, want dan verklappen we eigenlijk al net te veel en dan komt het op het mooie moment dat wij denken dat het een mooi moment is. Ja. Dan is dat al bekend. Dus daar wachten we nog heel eventjes mee.
1: Alle begrip voor natuurlijk, Stefan. Maar je snapt natuurlijk ook dat ik van de lokale journalistiek, dat ik daar toch eventjes een vraag over moest stellen. Ik toch mijn vinger erachter
2: moet krijgen. Zeker, maar dat is dan weer aan ons om ook scherp te blijven.
1: Ja, zo is dat. Zo is dat. Dus dan, zo komen wij niet verder. Maar jij hebt nog even je kaart tegen de borst gehouden. Dat begrijp ik natuurlijk. Dat is helemaal geen enkel probleem. Stefan, jullie gaan dus in januari gaan jullie zeg maar beginnen. En dan wanneer gingen jullie open? Dan heb ik dat in maart.
2: Ja, klopt. In maart gaan we open. In januari krijgen we de sleutel en dan willen we natuurlijk even wat dingetjes naar onze eigen hand zetten.
1: Yeah.
2: Dus er moet even wat dingetjes gebeuren. Nee. En dan hopen we eigenlijk een exacte datum in maart weten we nog niet.
1: Nee.
2: Maar het zal in maart de opening zijn.
1: Ja. er komt natuurlijk wel wat bij kijken. Zijn jullie al druk bezig met plannen en organiseren? Hoeveel tijd neemt dit in beslag? Ik zou er niet aan durven beginnen. Ik zou er al hoofdpijn krijgen als ik alleen de planning op papier zou zien, bij wijze van spreken.
2: Ja, daadwerkelijk hoeveel we per dag of per week ermee bezig zijn. Wij hebben nog nooit eigenlijk dat bijgehouden. Ook niet hoeveel uren je in de zaak stopt. En dat doen denk ik heel veel ondernemers niet. Want dan kan je net zo goed weer voor een baas gaan werken. Maar met dit ook niet. Weet je, we zijn er eigenlijk, ik kan wel zeggen dag en nacht. We slapen natuurlijk gewoon. Yeah. Maar we zijn er wel veel mee bezig. Ook omdat we krijgen er heel veel energie van. We hebben er heel veel zin in. En ik denk ook wel, tenminste hoe wij erover denken met onze plannen, denk ook dat we daar iets heel leuks kunnen neerzetten. Yeah. Dus dan word je ook enthousiast. En we denken er elke dag aan en we zijn er elke dag mee bezig. Yes. En alles wat we nu al kunnen doen scheelt straks gewoon enorm. Als we de sleutel krijgen, dat we gewoon wat meer kunnen focussen op het allemaal naar onze hand zetten.
1: Ja. Hey, Stefan, het is natuurlijk ook voor Leonie, jouw vrouw, is natuurlijk, de knip of de vismarkt natuurlijk een extra bijzondere plek. Omdat haar grootvader had natuurlijk ook een zaak op de vismarkt, hè, tegenover, hè, wat nu voor is, geloof ik. Speelt dat? Hebben jullie het daarover? Speelt het een rol of is dat gewoon een bijkomstig gegeven?
2: Nee, daar hebben we natuurlijk altijd al wel over gehad. Ook sinds we eigenlijk in de horeca zitten en onze eigen zaak hadden. Yeah. Van hoe mooi zal dat zijn als we ooit misschien wel ook wat daar kunnen krijgen. Ook omdat de open oma van Leonie daar hebben gezeten. Yeah. Dus dat maakt het natuurlijk ook wel mooi dat je nu eigenlijk er tegenover zit. Waar al een stukje geschiedenis van de familie ligt, zeg maar.
1: Ja. Yeah. Ah, mooi. Ik ben heel nieuwsgierig, Stefan. Maar als ik afga op de gezelligheid in de tapperij, zal ook de nieuwe zaken vast een beleving en van gezelligheid en lekker eten worden, zoals we van jullie gewend zijn. En heel erg bedankt dat we heel even kort even mochten praten over dit mooie nieuwe nieuws. En nieuw nieuws, nieuwer dan nieuws, zou ik willen zeggen. En heel veel succes met de voorbereiding. En heel graag weer tot de volgende keer, Stefan.
2: Ja, hey, hartstikke bedankt, Thierry. En zodra er weer wat nieuws is, we houden jullie op de hoogte.
1: Zeker weten. Dan melden we ons weer.
2: Ja, is okay. Helemaal goed.
1: Hoi, hoi.

Irgendwie, irgendwo, irgendwann van Nena. Uit 1984 alweer zie ik hier in onze prachtige radiosysteem staan. 1984, dat is al even geleden weer inderdaad. Luisteraar, het is op dit moment 1 minuut over 12:30, 6 oktober. U luistert naar Lou FM, middagmatinee met mij, Jerry Alon. Ik wil even met u kijken naar het weer, want ik keek vandaag naar buiten en ik zag allemaal bewolking. En ik dacht, de herfst lijkt eraan te komen. Dat is wat ik wil zeggen. Want de bewolking is er, de zon is weg. Het is nog niet, volgens mij, niet heel erg koud. Maar ja, wat is het weer precies? Dat gaan we dus nu even doornemen. Vanmiddag komt in het midden en noorden de meeste bewolking voor. Waaruit in de noordelijke regio's plaatselijk wat lichte regen of motregen kan vallen. In het zuiden en dan vooral in het zuidoosten schijnt de zon het meest. De temperatuur loopt nog flink op. Het wordt nog steeds zo'n 20 graden. En op de stranden zelfs 20 tot 23 lokaal. In het zuidoosten van het land kan het ook warm worden. Het voelt dus ook nog wel lekker aan, want wind is er nauwelijks. Alleen aan de kust waait soms een matige westenwind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden wat meer op. En al komt er in het noorden nog wel wat meer bewolking voor. En hooguit lokaal nog een lichte bui. Er is maar weinig wind. Vannacht is het droog en zijn er brede opklaringen. Er gaat opnieuw dichte mist ontstaan. Dus pas op als je vannacht de weg op gaat. De grootste kans hierop is in het noorden, oosten en jawel rond de Veluwe. Er waait hooguit een zwakke tot aan zeematige oostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het afkoelen naar een graad of 8, bibber bibber. Aan de kust ligt de minimumtemperatuur rond de 13 graden. Morgen krijgen we na het verdwijnen van de mist voorlopig de laatste, allerlaatste nazomerdag. Vooral in het noorden kan de mist wat langer blijven hangen en mogelijk overgaan in lage bewolking. Dat is dus het weer voor vanmiddag, vanavond, vannacht en morgen. Het begint wel echt herfst te worden. Niet alleen zeg maar door de bewolking die we vandaag zien, maar morgen ook dus echt de allerlaatste nazomerdag. Geniet er nog even van, mensen. En dan is het weer, 8 maanden wachten, hè, zo ongeveer. Of wat zeg ik, 9 maanden zelfs. Vooruitlopend op het gesprek dat we straks gaan krijgen, hier een klein liefdesliedje van Nielson en Diamant.

0: Ja, dat was Nielson met Diamant. Een liefdesliedje. Speciaal, zei ik, voor het volgende gesprek. In aanloop naar het volgende gesprek. Wat wil nou het geval? Ik wil met jullie spreken over iets waar iemand bij ons thuis, om niet te zeggen mijn teerbeminde lieve Carlijn, van alles vanaf weet. En daarom heb ik haar gevraagd om even in te bellen vandaag, zodat we het daarover kunnen hebben. En we moeten ook nog even iets anders bespreken. Ik ga eerst eens even kijken of ik aan de telefoon heb. Lieve Carlijn, ben je daar?
1: Zeker, ik ben er. Hallo.
0: Goedemiddag, hè?
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt cursus op dit moment, of niet?
1: Ja, klopt. Ja, ja. Ik heb een training vandaag. Ja.
0: En wat voor training heb je?
1: Het gaat over het geven van de-escalatietraining in de zorg.
0: Dat klinkt heel belangrijk, moet ik zeggen. Maar niet zo belangrijk, zeg ik dan. Training niet zo belangrijk als dit gesprek op de radio. Want het gaat over hele belangrijke dingen. En het is natuurlijk een uitzending is natuurlijk belangrijker dan een training. Of zeg ik dat?
1: Zeker.
0: Dankjewel dat je me hier even uitredt, inderdaad. Ik was gisteren op een congres georganiseerd door Robert Pruijs. De bekende Robert Pruijs. En die heeft natuurlijk met zijn film Enkeltje Parijs heeft hij een heel mooi project neergezet dat eigenlijk jongeren aanspoort om over mentale kwetsbaarheden te spreken. En ik had dus Robert gevraagd om even vandaag om daar wat over te vertellen. Maar Robert die kon helaas niet. En ik vond het toch dat we zijn onderwerp even recht moesten doen. Dus heb ik eigenlijk de grootste GGZ mentale gezondheidsexpert die ik ken heb ik weten te bereiken. Ja. En dat ben jij, hè, Carlijn. Kun je ons uitleggen? Ik vond het heel erg mooi dat het juist jongeren, de doelgroep jongeren, wordt aangesproken met deze film. Omdat die vaak, zo feilloos en zo onkwetsbaar moeten zijn op school. Om, niet buiten de boot te vallen. Hè? Terwijl ik stel me zo voor, als je als jongere, met mentale kwetsbaarheden te maken krijgt. Dan moet volgens mij heel erg eenzaam zijn. En ja, dat moet volgens mij de schooltijd extra moeilijk maken. En Robert zegt van het is sowieso belangrijk dat je daarover spreekt met elkaar. Omdat je me daarbij kan helpen. En hoe zie jij, klopt dat, Carlijn? Hoe zie jij dat?
1: Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om twee redenen. Wat je zegt, dat het heel eenzaam kan zijn om te worstelen met psychische klachten en daar het idee in te hebben dat je daarin alleen staat.
0: Yeah.
1: En ook omdat het iets is waar je in de rest van je leven te maken mee zal hebben, dat er perioden in je leven zijn dat je minder lekker in je vel voelt. En dat het dus ook heel belangrijk is om al als jongere te leren dat je daarover kunt praten en dat dat helpt. Als je ergens mee zit, dan ben je echt lang niet de enige. Eigenlijk iedereen heeft dus wel periodes waarin het even wat minder gaat. En de een heeft dan de neiging om wat dwangmatig te worden. De ander wordt somber. De ander heeft de neiging om veel te gaan drinken of drugs te gebruiken. Nou, zo kunnen we nog talloze dingen noemen. En je kunt natuurlijk ook gewoon nare dingen meemaken in je leven die je daar kwetsbaarder voor maken. Mm-hmm. En als je daar dan ook nog in je eentje mee worstelt, ja, dan wordt het wel heel erg zwaar. Terwijl het echt helpt als je erover praat, om het een beetje uit jouw hoofd te krijgen en je te laten steunen door anderen.
0: Mm-hmm. Ja, hey, en dit klinkt logisch. Maar stel, ik ben een jongere, ik luister, of ik ben een ouder van een jongere die luistert, die weet van mijn kleine of mijn jongere, die heeft daar ook wel een beetje. Kun je daar nou met iedereen over praten? Of wat is nou de voorwaarde om daar met iemand over te kunnen praten?
1: Dat je die persoon vertrouwt. Ja. En ik denk dat het dan niet zo uitmaakt met wie je het erover hebt.
0: Nee.
1: Of dat een van je ouders is of een van je vrienden. Dat het al heel erg helpt als je praat over wat je dwars zit.
0: Mm-hmm.
1: En als je merkt dat dat voor jou onvoldoende is, dan is het goed om te kijken of je daar met een maatschappelijk werker op school of met je huisarts kunt kijken of er meer hulp nodig is en wat dan voor jou de route daar naartoe is.
0: Yeah.
1: Maar dat je erover praat met een docent, met een vriend, met je ouders, met iemand die je vertrouwt, dat is al heel echt de allerbelangrijkste eerste stap.
0: Ja, helder. Ik ga dit gesprek wat korter houden, want ik moet ook nog even wat anders bespreken, Carlijn. En dan maak je geen zorgen. Ik ga je niet voor het blok zetten. Ik ga je niet geweldig overvallen. Maar heb je gezien wat voor dag het vandaag is? Welke datum het is vandaag? 6 oktober.
1: Dat heb ik wel gezien.
0: 6 oktober, ja. Hè? Hey. En als je nou 5 jaar teruggaat, hè, op 6 oktober, weet je nog hoe dat ging die dag?
1: 6 oktober is ons jubileum.
0: Kijk. Ja. We namen vanmorgen afscheid. En ik ging deze uitzendingen voorbereiden. En toen dacht ik, 6 oktober, ik heb je helemaal vergeten te feliciteren met ons 5-jarig jubileum. Dus bij deze dan, Carlijn, van harte.
1: Nou, dank je.
0: ik wilde niet in de maat, maar ik ben echt een veel leuker, fijner en een beter mens sinds jij in mijn leven bent. Al 5 jaar lang. En ik geniet al 5 jaar heel erg van je en van je grappen en van je kookkunsten, maar ook van de manier waarop je voor onze dochters zorgt, voor Fien en Kay. Dat doe je fantastisch. En eigenlijk om zeg maar die dank heel erg veel kracht bij te zetten en ook zeg maar te onderstrepen nog een keer, beste luisteraar, gaan we een liedje draaien die normaal gesproken nooit op de loe wordt gedraaid. Hè? Dus beste Carlijn, deze is speciaal voor jou. Normaal gesproken niet op de loe, maar vandaag wel. Jean-Paul met Got to Love You.

Jawel, dat was Pink met Raise Your Glass. Pink, de fantastische veelzijdige zangeres die echt heel veel verschillende soorten nummers gemaakt heeft. En altijd ooit begonnen werd als echt en gelanceerd werd als echte popartiest, als de volgende Britney Spears. En die toen zeg maar met haar platenlabel brak om als zichzelf helemaal terug te komen met heel veel succes, denk ik. In ieder geval wel in mijn oren beleefd. Goed, dat was dus Pink. En daarvoor hoorde u volgens mij, ik ben het een beetje kwijt. Oh ja, daarvoor hoorde u dat Got to Love You van Jean-Paul voor mijn lieve teerbeminde Carlijn, die het fantastisch deed net hier op de radio. En daarvoor hadden we Nielsen met Diamant als zo'n heel mooi liefdesliedje, ook een beetje als aanloop naar het gesprek met Carlijn. Ik wil nog even, voordat we straks naar het echte nieuws gaan en de onderbrekingen met alle reclames, want de schoorsteen moet toch een beetje roken, wil ik het even met u hebben over een artikel dat ik vandaag zag staan op Omroep Gelderland. Want wat zag ik nou? Ik zag Italiaanse honden moeten wolven afschrikken op de heide in Ermelo. Dat ga ik aan. Schapen ga ik aan. Want het is natuurlijk ook voor onze regio heel erg actueel en heel erg relevant. Dus ik heb eventjes naar het... Ik ben dat artikel eens gaan lezen. En wat staat er nou? Schapen op de Ermeloze heide hebben sinds deze zomer lijfwachten in de vorm van twee Italiaanse honden. De witte berghonden moeten de kudde beschermen tegen wolven. Door hun aanwezigheid moet de wolf denken, vandaag maar even niet, zegt herder Marion Derks, dus tegen Omroep Gelderland. De stichting Schapendrift Ermelo had de kudde al achter wolfwerende hekken met stroomdraad geplaatst. Maar als we op pad gingen, waren onze dieren niet beschermd. De stichting besloot daarom twee honden vanuit Italië naar Ermelo te halen om de kudde ten alle tijde te beschermen. We hadden namelijk steeds meer dreiging van de wolf en hier liepen er ook een paar rond die interesse hadden in de schapen, zegt Derks. Het ras, de berghond van de Maremmen en de Abruzzen genaamd, wordt al eeuwen gebruikt om vee te beschermen. Zodra de honden gevaar zien, dan zie je hun houding veranderen en gaan ze in de beschermingsmodus. Ze maken zich groter en forser en ze gaan heel hard blaffen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de wolf en de honden in gevecht raken, maar door de aanwezigheid moet de wolf niet in de buurt van de schapen komen. Zou dat werken? De wolf pakt de makkelijke prooi en als hij denkt dat het te lastig wordt, bijvoorbeeld door de honden, dan gaat hij het ergens anders zoeken. Ik hoop echt dat het werkt, want laten we eerlijk zijn, in onze streek is het toch ook een enorm hoofdpijndossier. Je wordt geen schapenhouder om voortdurend dode schapen van je land af te halen, dus laten we hopen dat dit een oplossing is, ook voor die prachtige schapenboeren in onze streek, waar we uiteraard heel erg trots op zijn. Vlak voor het nieuws nog even wat muziek. Persoonlijk favoriet van mij. Misschien dat ik nog kan vertellen later waarom dat zo is. Maar laten we eerst maar gaan luisteren. Dit is Three Doors Down met Kryptonite.

0: Ja, Ricky Martin met Maria. En we hebben nog 4 seconden, 3 seconden, 2 seconden voordat we naar het nieuws en de reclame gaan. Tot zo!
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3de luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Jawel, dat was Rihanna met Only Girl in the World van haar album Loud. Ja, Rihanna, ik vind Rihanna geweldig. Ik hoop dat u daar ook van genoten heeft, net zoveel als ik, beste luisteraar. Het is op dit moment 11 minuten over 1 op dinsdag 6 oktober 2026. De dag waarop mijn teerbeminde en liefste Carlijn en ik 5 jaar samen zijn. Ik zeg het toch nog maar een keer, want ja, het is voor mij een grote dag. 5 jaar, dat is niet niks, dat is niet niks. Over jubilea gesproken, of eigenlijk en over tijdperken dat niet niks is gesproken. Maak ik even een bruggetje naar de sport. Want het eerste bericht in het kader van de sporten vandaag gaat over niemand minder dan Lionel Messi. Jawel, Lionel Messi neemt na 21 jaar afscheid als international van Argentinië. In de nacht van dinsdag op woensdag, dus aankomende nacht, speelt de 39-jarige stervoetballer zijn laatste interland tegen Benin. Dat wordt vast een kraker. Daarmee komt een einde aan een indrukwekkende carrière die begon op een manier die bijna niemand had kunnen bedenken. Want op 17 augustus 2005 debuteerde Messi tegen Hongarije. Hij was pas 18 jaar oud en viel in als een groot talent. Lang duurde zijn optreden niet, want na slechts 47 seconden kreeg hij al de rode kaart. Met zijn arm raakte hij een tegenstander in het gezicht, waarna scheidsrechter Marcus Merck hem direct van het veld stuurde. Messi bleef ontroostbaar achter in de kleedkamer en vreesde dat hij nooit meer voor Argentinië zou spelen. Op dat moment twijfelden zelfs Argentijnse voetbalfans aan zijn kwaliteiten. Messi speelde immers al jaren bij Barcelona en was in eigen land nog relatief onbekend. Een jaar eerder had Spanje bovendien geprobeerd Messi voor het nationale elftal te strikken. Messi koos voor Argentinië. Gelukkig voor Argentinië en de rest werd voetbalgeschiedenis. Hij kwam uiteindelijk tot 207 interlands en maakte daarin niet minder dan 125 doelpunten. Het absolute hoogtepunt volgde natuurlijk in 2022 toen hij Argentinië naar de wereldtitel leidde. Daarnaast won hij ook nog tweemaal de Copa America en bereikte hij nog een keer de WK-finale. Afscheid is daarmee meer dan het einde van een indrukwekkende sportcarrière. Het is ook het slotstuk van een bijzondere relatie met zijn vaderland, waarin aanvankelijke twijfel plaatsmaken voor nationale trots. De jongen die ooit na 47 seconden het veld moest verlaten, groeide uit tot een van de grootste voetballers aller tijden. Ik denk dat alles zegt, dit bericht. Het volgende bericht gaat ook over voetbal en dat gaat over het land waar we wat meer mee hebben dan alle landen. Dat is Suriname, want Suriname heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinales van de Nations League in het andere deel van de wereld uiteraard. Want de ploeg van Henk Fraser verloor in Guatemala met 1-0... nadat Matthew Evans in de 6e minuut van de blessuretijd toesloeg. Suriname had aan een gelijkspel genoeg om door te gaan, maar helaas, net als bij de plaatsing voor het WK die niet doorging, eindigde ook dit doorgaan naar de volgende ronde niet door een nederlaag als derde in de groep. Maar de uitschakeling is echt niet het enige waar de Surinaamse ploeg mee naar huis gaat. Want volgens aanvoerder Mienty Abena en algemeen directeur Brian Tevreden werden spelers gedurende de hele wedstrijd racistisch bejegend door het thuispubliek. Supporters zouden onder meer apengeluiden hebben gemaakt. Ja, het is verschrikkelijk. De situatie escaleerde toen Richonel Margaret, aanvaller van Go Ahead Eagles, in de tweede helft reageerde op vermeende racistische uitingen. Hij kreeg daarvoor een rode kaart. Volgens de Surinaamse voetbalbond werd de wedstrijd niet stilgelegd en trad het antidiscriminatieprotocol, lekker voor Scrabble, van de CONCACAF niet in werking. Een verschrikkelijke zuur en zonde dat het naast de nederlaag ook nog zo moet aflopen. Erg onnodig. En ja, wat doe je er tegen? In de zin van, ja, wat je wordt een beetje wezenloos en een beetje hopeloos van, persoonlijk zeg ik dan. Ik ga maar gewoon weer een vrolijk muziekje instarten. Want we moeten toch verder ook op deze dinsdag 6 oktober 2026 om 1:15. Op Lou FM met Middag Matinee en Jerry Alon. We gaan luisteren naar Jewel met Intuition.

Jenny Lopez met If I Had a Hammer uit 1963. Ja, een beetje. Ja, ik had gewoon. Ik hoorde dit nummer ineens in mijn hoofd. Ik ga hem eens even opzoeken. En Waar Rempel, hij staat ook nog in dat allesomvattende, alles afdekkende muzikale systeem hier bij de lokale omroep Elburg. Of ik moet zeggen bij Lou FM, want dat is natuurlijk veel professioneel. Dat heeft u. Ik hoor het u zeggen en ik steek hem bij deze weer eens een keertje in mijn zak. Dat advies. Lou FM, middagmatinee, 6 oktober, 7 minuten voor 2:30. U luistert naar mij, Jerry Alon, hier op middagmatinee. Ik wil nog even met u naar een stukje nieuws. Een stukje. Het is groot. Het is groot en ernstig nieuws. We hebben het al eventjes net tijdens het korte NOS-journaal ook al gehoord. Dat de voormalig chef Duitse inlichtingen is opgepakt wegens spionage. Voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Want volgens meerdere Duitse media zou Hanning onder meer worden verdacht van spionage, hoogverraad en het openbaar maken van staatsgeheimen, alsjeblieft. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Bundesnachrichtendienst en BND dus. En hij zou onder meer tot 2022 geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Deze informatie zou hij hebben gebruikt om een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Voor welk land is niet bekend, maar volgens Duitse media zou het dus niet gaan om Rusland. Het zou dus niet gaan om Rusland. Daarnaast zou hij interne informatie hebben gedeeld met een buitenlandse agent. Ja. Ja, ik vraag me af, is dat voor geld? Is dat om, zeg maar, interessant? Ik vind, ja, bijzonder. Heel bijzonder verhaal. Dat verwacht je misschien. Er zijn wel landen waar je dat misschien zou verwachten, maar bij de Duitse buren zou je dat niet verwachten, denk ik. Maar misschien is dat ook weer een beetje naïef van mij om dat te veronderstellen. Een grote Oekraïense droneaanval op de regio Moskou en ook weer een Oekraïense brug bestookt. Kortom, we gaan gewoon verder helaas met de conflict en de schermutselingen en de oorlogvoering in Oekraïne. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou sinds gisteravond zeker 650 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad en de omliggende doelen. De gouverneur van Moskou meldt op Telegram dat hij bij de aanvallen zeker 2 doden zijn gevallen en 9 mensen gewond zijn geraakt. Volgens de gouverneur Andrei Vorobyov, als ik dat goed uitspreek, vonden er aanvallen plaats in 16 gemeenten in de regio Moskou. 185 drones konden worden vernietigd of uitgeschakeld. De drones die niet konden worden neergehaald zouden voornamelijk huizen hebben geraakt. Er is volgens de gouverneur schade aan 47 woningen. Russische staatsmedia spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. Het Oekraïense nieuwsmedium Kiev Independent schrijft dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Het zou gaan om een raffinaderij bij Konstantinivo op zo'n 40 kilometer van Moskou. Het medium kon de berichten verder niet verifiëren. Nou. Nieuwe dag, zelfde berichten zou ik bijna willen zeggen. Wanneer komt dat nou eens ten einde? We kunnen niks anders doen dan het met afschuw gade slaan. Een beetje mineur misschien, dat ook een nummer in mineur een beetje erbij past. Eentje dan deze middagmatinee om toch ook wel een beetje balans te houden in de stemming emoties. Als het over emoties gaat, dan hebben we natuurlijk aan Amy Winehouse wel een fantastische, want die heeft wat emoties doorleefd in haar veel te korte leven. 27 jaar geleefd, zo. Maar wel prachtige muziek gemaakt en niet alleen voor jong, maar ook voor oud. Want ik weet nog dat mijn opa, toen hij nog onder ons was, niet veel van moderne muziek wist, maar Amy Winehouse vond die fantastisch en zeker het volgende nummer. Dus een beetje ook voor mijn opa, die hopelijk hierboven zit. Amy Winehouse met You Know I'm No Good. It's...

Ja, dat was Why Tell Me Why van Anita Meijer uit 1981. Het staat er allemaal netjes bij hier in ons prachtige systeem van lokale omroep Elburg. Hier op Loe FM op 6 oktober om 4 minuten over 2:30. Hier in middag met diner met mij, Jerry Alon, als vervanger voor eigenlijk bijna de onvervangbare Jeanette Brewer, zou ik willen zeggen. We gaan nog eventjes wat kort heel lokaal nieuws doornemen. Want ik las op onze eigen website, loewebmedia.nl, dat voetbalvereniging DSV een nieuwe sponsor heeft. Uitzendbureau Get Work is officieel partner geworden van de club uit Doornspijk. De prachtige club uit Doornspijk waar ze zulke passievolle supporters hebben. De samenwerking wordt zichtbaar langs de velden op de Sportpark de Haren, waar verschillende reclameborden zijn geplaatst inmiddels. En de sponsorcommissie is uiteraard heel erg blij met de nieuwe samenwerking. Want de financiële ondersteuning draagt bij aan het realiseren en de plannen en de ambities van de vereniging. Om de samenwerking te markeren worden vertegenwoordigers van de sponsor onlangs ontvangen op het sportpark. Goed, dat gezegd hebbende, er is ook nog, dat zie ik hier gewoon in de studio staan. Ik denk dat er staat hier een A4'tje voor mij vlak achter de tijdklok. Ik zal hem even bijpakken. Ja, ik heb hem te pakken inderdaad. Ik denk dat het gewoon goed is om eventjes een melding van te maken, want anders zal het hier niet zonder reden staan. Op 10 oktober 2026 in de Nederlands Hervormde Kerk Elim op de Eperweg 35. Op het harde zeggen we dan, Arie van Dijk, niet in het harde. Interkerkelijk gemengd koor het harde geeft dan een concert. Dat is natuurlijk zeer de moeite waard om te gaan kijken als u daarvan houdt. Met medewerking van Arjan en Edith Post op trompet, Marijn de Jong op piano, Maartje de Jong op fluit, Herman Witte op de orgel. En de toegang is helemaal vrij, dus wees erbij. Er is wel een collecte voor de onkosten, dus geef genereus, want het is allemaal heel erg met heel veel passie en heel veel toewijding gedaan. En als je er vrij bij mag zijn, dan mag je best even wat geven voor alle energie die erin is gestoken. En er worden fantastische dingen mee gedaan. Daar ben ik van overtuigd. Ik wil nog even met u kijken naar de rest van de programmering

Vandaag op Lou FM. We zijn natuurlijk nu aangekomen vlakbij bij het laatste stukje van middagmatinee. Hierna tussen 2 en 6 topdag met Gerrit Top. Ik zag hem net binnenkomen. Ik heb hem een handje gegeven. Ik had hem zelf nog nooit gezien. Maar hij zag er gedreven en enthousiast uit. Dus ik denk dat dat een topuitzending wordt. Weet ik wel zeker. Van 4 tot 6 is er dan muziekcarousel. En om 6 uur is een van mijn favoriete programma's op Lou FM. Namelijk Ellen versus Rob. Dan zitten ze hier met z'n tweeën in de regiekamer. Daar zitten ze mooie muziek te draaien. En een beetje elkaar een beetje te bestrijden met wat smaak is en wat geen smaak is. En wat goed is en wat niet goed is. En ik vind het mooi om te horen dat het een beetje schuurt. En ik weet dat ze achter de schermen prima met elkaar om kunnen gaan. Maar dus ook de scherpte kunnen opzoeken in dat prachtige programma van ze. Om 8 uur, tussen 8 en 9, is Stemloos met Ben Ransdorp. En Ben gaat gewoon nog door een uurtje daarna met Love Songs van 9 tot 10. En om 10 uur van 10 tot 11 voor de mensen die het gisteren gemist hebben. WWWW. De herhaling daarvan van gisteren met Rob en Egbert. Rob Takonis en Egbert Bossen wel te verstaan. Voor al het spraakmakende in onze gemeente. En waar deze twee mannen die bovenop het nieuws en de actualiteit en ook heel goed ingevoerd zijn. Met elkaar gaan kwebbelen over wat speelt er nou en wat betekent dat nou precies. Om 11 uur is er dan nog tot 12 uur muziekcarousel. En dan is de dag, deze 6 deze oktober, alweer voorbij. De dag, had ik al gezegd, waarop mijn vrouw en ik 5 jaar bij elkaar zijn. We gaan weer over naar de muziek. Gisteren heb ik al verteld, daar hebben we ook een gesprek over gevoerd. Al was ik op een congres in Utrecht dat georganiseerd is door de jongerenwerker uit Elburg, Robert Pruis. Dat ging over, was een congres voor docenten vooral, op de middelbare scholen. Om meer gevoel en ook meer gemak en meer comfort te krijgen bij het onderwerp mentale gezondheid onder jongeren. Want het is een belangrijk onderwerp, juist voor jongeren. En het is soms wel moeilijk en ook wel een drempel om daarover in gesprekken te gaan. En daar was dit congres voor. Gisteren was daar ook bij een oude bekende hier uit de gemeente, Typhoon. Dat wist ik dus niet. Ik hoorde dat dus gisteren, dat Typhoon ook eigenlijk uit onze gemeente komt. Dat een heel groot deel van zijn jeugd hier ligt. En die zei ook iets heel treffends. Die zei, je kunt, als het gaat over mentale gezondheid, kun je beter ongemakkelijk vragen stellen dan de vraag niet stellen. Want als de vraag niet gesteld wordt en iemand voelt zich wel een beetje rot, of die wil daar toch een beetje over praten, dan kan het toch ook wel een beetje een beetje pijnlijk zijn als het niet wordt gevraagd. Dus waar wil ik naartoe? Ik wilde naartoe dat dat hele project ook een titelsong heeft, namelijk dat hoort natuurlijk bij de film Enkeltje Parijs. En de titelsong heet Zelfs tot aan Parijs, is uitgevoerd door Eefje. Eefje heb ik zelf ook meerdere malen voor de verslagmicrofoon gehad bij allemaal evenementen van Robert. En zij heeft een prachtig nummer geschreven. De titelsong van de film Enkeltje Parijs, die dus bij dat project hoort waar ik net over had. Ik stel voor dat we er even naar gaan luisteren. Het is een prachtig nummer. Dit is Eefje met Zelfs tot aan Parijs.

door de storm. Door een open wond, je slaat dicht als je wil praten.

Jawel, dat was ZZ Top met Sharp Dressed Man. Ja, uit, hij staat er weer bij. 1979, dat is het nummer. Dat is een anders. Het volgende nummer dat ik ga draaien komt uit 1979. Dit nummer, Sharp Dressed Man van ZZ Top, komt uit 1985. Goeie oude klassiekers. Dat hopen we hier toch ook wel een beetje te brengen bij middagmatinee. Goeie moderne nummers, maar ook oude klassiekers. En dat we dat allemaal een beetje door elkaar mixen. Dan komt er in ieder geval muzikaal een prachtige muzikale middagmatinee tevoorschijn. Beste luisteraar, het is 9 minuten voor 2 alweer. Het is echt het laatste stukje middagmatinee met mij, Jerry Alon. Vandaag invallend voor Jeanette Broyle. Ik wil even een klein resume doen van deze uitzending. Want we gaan nadat ik klaar ben met spreken, ga ik nog twee muzikale nummers draaien. Dan is het voor mij alweer voorbij. En kunt u gaan genieten van wat meneer Top in zijn hoge hoed of in zijn mouw heeft zitten. En dat komt helemaal goed. Het was de tweede keer vandaag voor mij dat ik middagmatinee deed. En ik wil u allereerst heel erg danken dat u hebt geluisterd. En ook dat u zeker door Jeanette Broyle mij de kans heeft gegeven om ook eens verder te wennen aan het zelfstandige maken van live middagradio. Want dat is toch wel een vak apart, hoor, durf ik bijna wel te stellen. Het is de tweede keer. Het is niet helemaal vlekkeloos gegaan vandaag. Dat heeft u waarschijnlijk ook gehoord. Maar het is ook heel erg fijn om te doen en ook goed om te leren. Dus elke uitzending zal beter en beter worden. Daar ben ik van overtuigd. We hebben het natuurlijk gehad met Stefan Zoet over de opening van het nieuwe restaurant op de Knip, op de Vismarkt. Leonie en Stefan gaan overnemen van de familie Haas, van de broodjeszaak, dat nu de Elburger heet, die daar jarenlang heel erg veel mensen blij hebben gemaakt met alle dingen die zij gemaakt hebben. Maar ze gaan nu het stokje overdragen aan Stefan en Leonie voor een nieuw restaurant waar vis de hoofdrol gaat spelen. Nou, dat is toch wel bemoedigend om te horen. Verder hebben we het gehad natuurlijk, hebben we gesproken met mijn vrouw Carlijn Mol over hoe belangrijk het is om zeker voor tieners om een gesprek te gaan over mentale gezondheid. Omdat dit natuurlijk niet alleen goed is en heel het is voor de persoon zelf, maar ook omdat het dan normaliseert en dat het zo normaal wordt dat we elkaar vaker kunnen helpen om mentaal beter te voelen. We hebben natuurlijk heel veel muziek gedraaid. We hebben veel nieuws en sporten behandeld. Het was een prachtige uitzending. Ik wil u heel erg bedanken voor deze kans. Dat had ik al gedaan. En we gaan nu maar naar de laatste muziek van het programma. Ik ga afscheid van u nemen. Dank dat ik u in uw zendtijd, op uw zender, deze zendtijd mocht vullen. Heel erg bedankt. We gaan nu luisteren naar Born to be Alive van Patrick Hernandez.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken is de linkerrijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. De vertraging is meer dan een half uur tussen Voorthuis en Hoevelaken in de 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
4: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

Goedemiddag, loesteraars. Het is dinsdag, het is 6 oktober 2026. Het is 11 minuten over 2. Het is vanmiddag af en toe een zonnetje. Lekker hoor. Het wordt een graad of 20. Wat zeg ik? Het is een graad of 20. Er is een zwakke westenwind. Nou, geniet ervan. Want het is een mooie dag. Voor een mooie dag. Het is een topdag. En vandaag hebben we weer de hits. Tophits van toen en van nu. En van hier en van ginder. En af en toe een berichtje uit huis en huis. De Stentor of weet ik veel waar vandaan. We gaan heel vrolijk verder met Despacito.

Mick Jagger en Peter Tosh met Walk and Don't Look Back. Kijk ik even te back, hè? Kijk ik even terug. Dan hadden we daarvoor Ich will de lachen, wenn du gehst van Andrea Berg. Lachen, wenn du gehst. Dat heeft ze vastgeschreven in de tijd dat ze nog verpleegster was. We zitten natuurlijk weer bomvol. We zitten ramvol. Dus we gaan heel snel door met Ingrid Twist for Two.

Albert West met Sunday. Daarvoor hadden we Tutti do Nono van Situ. Tutti do Nono. Heleboel nee. Nee. Neem een kleindochter van twee. Ik ben twee en ik zeg nee. We hebben een berichtje. Ouderen in Elburg hebben de afgelopen 5 jaar 875 keer botbreuken of hersenletsel opgelopen na een valpartij. Van al die ernstige valpartijen bij ouderen waren er 95 in het afgelopen jaar. En dat zijn er weer evenveel als in 2024, blijkt uit cijfers van de zorgverzekeraars die dataverwerker Vectis naar buiten heeft gebracht. De meeste 65-jarigen in Elburg die ernstig gewond raakten bij een valpartij braken daarbij één of meerdere botten. Heupen uitgezonderd, 60 in totaal. De afgelopen jaren is er flink wat aandacht geweest voor het voorkomen van valpartijen. Sinds 2024 zitten een risicobeoordeling en oefeningen om aan je evenwicht te werken zelfs in het basispakket. 65-plussers met een door de arts vastgesteld hoog valrisico komen daarvoor in aanmerking. Ook gemeenten bieden antivaltrainingen aan. Aldus de Stentor. Nou, ik raad de mensen dus aan om heel bescheiden te blijven. Heel erg bescheiden. Want iedereen weet het. Hoogmoed komt voor de val. We hebben Telodeen klaarstaan. Met Can't Get Enough of Your Love.

van Lips Inc. uit 1979 alweer. Man, toen sprong ik nog in de disco in die tijd. Man, waar is die tijd gebleven? Funky Town, ja, het was de enige hit ook van, Lips Inc. Verder hebben ze nooit weer een andere hit gehad. Daarvoor hadden we Vasco Rossi met Vita Spericolata, wat zoveel betekent als levendige chocola. Nee, geintje. Roekeloos leven, dat betekent het. En we gaan nu heel snel verder. Met Dai Dai van, hoe heet ze? Christina Aguilera.

Man met Cheap Trick, I Want You to Want Me, is het 3:05 geworden alweer. Wat vliegt de tijd, wat vliegt de tijd. We gaan eruit met de Arabian Affair van de Abdul Hassan Orchestra.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

De Flintstones van de BC52's. Wie nou nog niet wakker is, die blijft slapen. Daarmee zijn we begonnen met het tweede uur van Toptijd, van de topdag. We gaan zijn dus, ja, goed. We gaan snel verder, jongens. Nothing Rhymed van Gilbert O'Sullivan.

0: Van de zandverstuiving tot aan de Strekdam en ver daarbuiten. Loe FM, niet meer te stuiten.
1: Loe FM, niet meer te stuiten.

Sweeter About Me. Van Gabriele Climi. Daarvoor hadden we Andreas Burani met Auf Uns. Een nummer uit 2014. Sweet About Me was trouwens van 2007. We hebben een nieuwtje van onze eigen website, de website van de Loe. Een vuilniswagen heeft maandagochtend zijn lading op de grond gestort bij een tankstation aan de Nijverheidsweg in Nunspeet. Het afval in de wagen was gaan smeulen. Om te voorkomen dat het afval verder zou branden, werd de lading uit de wagen gehaald. De brandweer kwam naar het tankstation om het smeulende afval te controleren en waar nodig te blussen. Het is niet bekend waardoor het afval is gaan smeulen. Het afval dat op de grond is gestort, wordt opgeruimd en afgevoerd. En voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Daarop even aanhakend vond ik een berichtje in de Stentor dat 50 plaatsen ongeveer tegelijk vrijwilligers zoeken voor de brandweer. Van Zutphen tot Zwartsluis en van Dalfsen tot Dronten. In ruim 50 plaatsen zoekt de brandweer nieuwe vrijwilligers. Dat klinkt als veel. Zijn er nu te weinig? Ze hebben het voorgelegd aan de veiligheidsregio. Al deze plaatsen hebben dus hetzelfde probleem. Hè? Ze zoeken nieuwe vrijwilligers. En is er iets mis met de brandweer? Komt de veiligheid in het geding? Nee, zegt Linda Steenwelle, de communicatiemedewerker bij de veiligheidsregio IJsseland. Ze legt uit wat er speelt. Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen. Ze kijken vooruit naar de bezetting van de brandweerposten. We vragen de posten welke ontwikkelingen zij de komende jaren verwachten, bijvoorbeeld door uitstroom of veranderingen in de beschikbaarheid. En op basis daarvan betalen we waar en wanneer nieuwe collega's nodig zijn en starten tijdig met werven. Kijk, dat is vooruitzien. Daar word ik vrolijk van zo'n verhaal. Een belle histoire van Michel Fugain.

Sara Perche, ti amo. Het zal zijn omdat ik van je hou, is de vertaling van dit nummer van Richie en Poveri. Daarvoor hadden we Bonnie Sinclair en José Hué. Zoals vrienden doen. En daarmee is het 3:30 geworden alweer. Het gaat lekker, het gaat lekker. Wat hebben we klaarstaan? Anita Baker, Sweet Love.

Beautiful People van Melanie. Uit 1969 alweer dat nummer. Wow, wat een tijd geleden, wat een tijd geleden. Beautiful People waren er niet in Hulshorst. Afgelopen zaterdagmiddag waren meerdere politieauto's, motoragenten en twee ambulances aanwezig in het bos aan de Hierderweg nabij Hulshorst. De politie kreeg rond 3:45 verschillende meldingen van mensen die daar zouden zijn belaagd door een man. Dat vertelt politiewoordvoerder Linda Bouwman. Volgens haar was de man erg aan het schreeuwen. Twee fietsers zijn aangevallen. Het gaat om een 57-jarige vrouw uit Elspeet en een man van 79 uit Harderwijk. Ook een wandelaar, een 30-jarige man uit Nijmegen, was het slachtoffer van een plotselinge aanval. Drie mensen raakten gewond. De politie hield uiteindelijk twee verdachten aan. Een 29-jarige man uit Warnsveld en een 29-jarige man uit Zeist. Het is niet bekend wat hun rol precies is. Eén verdachte verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. Volgens Bouwman ging de arrestatie gepaard met een worsteling en viel er niet te communiceren. Ja, met een gummiknuppel communiceer ik uitstekend. De beide verdachten waren mogelijk onder invloed van drugs. De verdachte uit Warnsveld zit nog vast. De 29-jarige man uit Zeist is weer op vrije voeten. En het onderzoek naar de incidenten loopt nog. Aldus de Stentor. Ja, ik zei het wel een beetje rebels, hè? Net, ja, met die gummiknuppel. Ja, nou goed. David Bowie, Rebel.

Mr. Know-it-all van Terry Swims. En daarmee is het 7 minuten voor 4 geworden alweer. En daarmee zijn we dus aan het einde van het programma. Jawel. We zaten bomvol. We hebben een hele hoop muziek gedraaid. Ja, de tijd die vloog. Zometeen gaat de muziekcarousel 2 uur achtereen aan. Ja, dus de muziekcomputer. Daarna hebben we 2 uur Ellen versus Rob. En vanaf 8 tot 9 hebben we Stemloos met Ben Ransdorp. Van 9 tot 10 hebben we Love Songs van Ben Ransdorp. En van 10 tot 11 hebben we WWWW, een herhaling van Rob Takonis en Egbert Vos. En om 11 uur is de muziekcarousel er weer. De computer. Wij gaan eruit met One Step Beyond van Cash Cale.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Arnhem richting Os. Voor Heteren is de vertraging 5 minuten. De A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ongeveer 80 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knopend Maandenbroek en Afrit Oosterbeek 10 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. De N225 Renen richting Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 10 minuten. De A325 Arnhem richting Nijmegen tussen Knopend Velperbroek en Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Ja, nou een microfoon nog. Ik heb er niet. Jij mag er niet praten.
1: Het is weer een grote chaos.
2: Ja, goedenavond, luisteraars.
1: En als ik zeg van druk even op de knop, dan is het nou, doe niet zo zenuwachtig.
2: Ja, daarom. Hè.
1: Nou, ik dacht, laat je even begaan.
2: En nou is mijn microfoon weg. Maar ik zie een hele gezellige meneer te kijken die over Tom de Nooijs praat. We gaan ze denk ik wel even luisteren.
1: Ja.
2: Maar goed, vertel eens.
1: Wat moet ik vertellen?
2: Helmut versus Rob.
1: Ja. Hoeveelste aflevering?
2: Jaargang 2 is het, geloof ik, hè? Of jaargang 1. Editie.
1: Waar is onze collega Naomi als je er nodig hebt? Ja, die weet dat allemaal uit haar hoofd.
2: Die houdt er perfect bij. Nou, misschien dat ze straks wel even gaan appen in jou toe.
1: Ja, ze blijft aan de gang. We moeten dat zelf eens even gaan bijhouden, hè? Ik heb nog wel oude agenda's. Ik moet namelijk ook mijn kilometers bijhouden.
2: Oh ja, is dat zo? Waarom dat?
1: Ja, dat heb je met een eigen bedrijf, hè?
2: Kun je daarbij? Oh, je rijdt ook privé met die auto?
1: Ik heb die auto privé. Dus als ik er zakelijk mee rijd, dan moet ik dat. Maar je moet een aaneengesloten kilometeradministratie hebben. En als ze voor die 5000 kilometers me later bij de taas rijden, dan moet ik dat.
2: Ja, moet bijbetalen.
1: Laten zien. Goed zo. Dus die agenda's heb ik wel. Dus ik kan dat nog wel vertellen, denk ik.
2: Kijk zo. We gaan het meemaken.
1: Nou.
2: Ga jij ze vertellen dan als je wil? Of nee, mijn Naomi houdt het ook perfect bij volgens mij hoor.
1: Oh ja.
2: We weten al luisteraars wie Naomi is eigenlijk.
1: Naomi is onze collega.
2: Ja. Die niet of wel in de redactiecommissie zit.
1: Nee, daar gaat het niet om. Naomi is op zondag te beluisteren, toch? Ja, hoe laat zendt zij uit? Weet je dat?
2: Volgens mij gaat ze om 10 uur iets morgen zitten.
1: En dan gaat ze niet meer weg.
2: 2, 3 gaat ze weer naar huis toe. Maar ze heeft gewoon een geweldige mooie stem. Ik kan ze vragen, wil je eens een keer een programmaatje voor ons doen? Maar dat doet ze niet. Ze wil alleen maar op de zondag zitten.
1: Maar dat vind ik ook terecht.
2: Ze hebben echt een hele goede stem, heeft ze.
1: Ja.
2: Geloof ze zelf niet, maar goed. We gaan beginnen met Ellen versus Rob.
1: Ja, en we weten dus niet welke de hoeveelste, maar dat geeft niet.
2: Dat maakt er niks uit. Krijgen we misschien zelf wat te horen.
1: Ja.
2: Ja, maar beginnen met het nieuws. Of heb je het nieuws al?
1: Nou, nee, ik wou even aftrappen met de Libreien.
2: Inderdaad.
1: Heb jij dat meegekregen?
2: Ja, die hebben. Er is niks veranderd daar. Alleen dat Johnny dood is, maar voor de rest is niks veranderd daar.
1: Nee, maar goed, het is natuurlijk wel heel bijzonder dat je die 3 sterren houdt. En dat is nu gebeurd. En wat ik wel mooi vind, is dat Therese zegt dat de geest van Johnny daar dag en nacht aanwezig is.
2: Dat
1: raakte mij.
2: Dat kan ik me wat voorstellen, ja.
1: En er zijn een heleboel restaurants die hun sterren verliezen.
2: Is dat? Ja, dat heb ik niet gevolgd.
1: Ja,
2: Maar ik ken ook een aantal restaurants. Gisteren op de een of andere programma. Die willen gewoon geen ster meer hebben.
1: Ik kan me ook wat bij voorstellen. Wat gaan die doen? Pannenkoeken bakken?
2: Nee, maar die, nou goed, het zijn helemaal goede restaurants die geen ster hebben.
1: Nee, het is best wel een verhaal. Maar goed, het was voor ze een beetje het jaar van de waarheid. En uiteindelijk fixen ze het. Dus dat is wel heel mooi. Maar ik dacht, ik zoek nog even wat anders op. Wat denk jij dat het kost om te eten bij de Libreien? Nou, ik was daar namelijk nieuwsgierig naar.
2: Nou, ik denk dat je gewoon een minuutje van rond 70-80 euro is.
1: En wat wou je dan hebben? Een 3-gangen diner of zo?
2: Nee, gewoon een
1: hoofdgerecht.
2: Ja, een hoofdgerecht, ja.
1: Nee, je eet daar in 8 gangen om te beginnen.
2: Ja, maar dat is de reden. Dat hoorde ik gisteren ook, dat een aantal restaurants ermee stoppen.
1: Want?
2: Nou, ik wil helemaal geen 8 gangen.
1: Ja, kijk, als je nu gewoon als een, ik noem het woord niet, maar een schnitzel van hier tot Tokio wegwerkt, dan kan je maar 1 gerecht natuurlijk. Als je dat aanpast en je maakt daar mooie verschillende gerechtjes van. Overigens, je kan ook kiezen voor een groentemenu, wou ik even zeggen.
2: Ja.
1: Ik vind het woord een beetje lullig, maar ik snap hem wel. Nee, ik zou je even uit de brand helpen. 8-gangen menu. Ik weet niet of er andere menus zijn, maar dat is wat het is. €319 per persoon. Er staat niet bij of dat in of ex btw is. Maar ik denk in.
2: Moet je dan een fooi ook betalen?
1: Een wijnarrangement met 5 wijnen. Nee. Het is niet een Chinees, schat. Een wijnarrangement €155,50. Je hebt ook een high-end wijnarrangement. Dat is €335. En als jij nou denkt, ik ga voor een compleet verzorgd menu. Inclusief 8 gangen, champagne aperitief, wijnarrangement, tafelwater, koffie en thee. Dan moet je gewoon €529 per persoon aftikken. Dan heb je ook wel een waanzinnige avond. Maar dit is wel wat het is.
2: Ik heb zondag heb ik bij een restaurant gegeten hier in Elburg, waar eigenlijk nooit zou toe zou gaan, maar het is verrassend. En ik heb een geweldige avond gehad. En ik was, wat waren we kwijt per persoon? 60 euro.
1: Ja.
2: Geweldig. Bier, wijn, alles toestanden. En ik hou niet van Italiaans. Althans, ik hou niet zo van Italiaans. Ik heb inderdaad een Italiaans restaurant heb ik gegeten hier in de haven. En die hebben een menuutje. En dan krijg je met z'n allen krijg je een aantal soorten menu's. Soort noem je dat. En ik moet zeggen, het was perfect. Dus was jij perfect. Zal me nooit in Zwolle bij de Libreien zien zitten.
1: Nou ja, het
2: of
1: is
2: moet
1: toch...
2: uitgenodigd worden door jou. Dat zou ook kunnen natuurlijk.
1: Ik heb ook nog nooit bij de Libreien gegeten. Maar ik was wel even benieuwd.
2: Ja,
1: dus je moet gewoon rekenen als je daar met z'n tweeën eet. Nou, je doet een beetje leuk. Dan ben je over de 1000 euro kwijt.
2: Ja, dat is niet leuk meer.
1: Nee, nou ja, goed. Het is misschien voor de happy few. Maar zij zitten altijd vol, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is een ander verhaal. Dat ze naam hebben en al dat soort dingen meer. Maar heel Nederland komt daarop af.
1: Ja. Nou ja, goed. Ik dacht, ik zoek het even
2: leuk.
1: Op. Dus voor het geval
2: leuk.
1: Iemand bedenkt, ik ga daar lekker eten. Vooral doen. Mijn hart gaat naar ze uit.
2: Naar ze uit? Wat is ze
1: naar
2: uit?
1: Naar ze uit.
2: Oh, naar ze uit.
1: Naar ze uit. Gewoon omdat ik weet het niet. Ik voel het voor Therese.
2: Ja.
1: Kan niet helpen. Ook goed, voor zo. De kinderen trouwens.
2: Waar ga je er niet eten dan?
1: Ja, hallo... Ik ben een halfbakken kunstenares en ik zit hier ook voor niks.
2: Oh, maar je verdient goud.
1: Kom op, verdien er maar
2: met
1: goud.
2: Al je fotootjes en dat soort toestanden.
1: Nee joh, hou op.
2: Maar dat maakt toch niks uit joh. Het is het leven is toch gezellig?
1: Het leven is heel gezellig. Nou, maar dit wou ik gewoon even vertellen.
2: Ja. Iedereen is inmiddels slaapgevallen. We zijn een soort,
1: nee, niemand is in slaap gevallen. Iedereen is aan het kijken op zijn spaarrekening of hij lekker kan gaan eten bij de Libreien.
2: Oké, okay, gaan we broeken?
1: Ik ben vrijdag bij een tribute band geweest van Fleetwood Mac. Ik ga 2 liedjes vandaag van Fleetwood Mac draaien. Ik ga er straks wat over vertellen. We beginnen gewoon even met Rhiannon.

0: Nou, dat was... je bent na een...
1: Fleetwood Mac. Maar daar ga ik straks even wat over vertellen.
0: Een namaakband geweest.
1: Hè?
0: Een namaakband.
1: Een nepband. Yeah. Nou, dit is wel leuk. Zij zaten afgelopen seizoen in de Tribute Battle of the Bands.
0: Ja.
1: En nou, ik had al een Tribute Band gezien. Maar een vriendin van mij die zei, nou, ik regel kaartjes. En ik ben fan van Fleetwood Mac, dus dat is altijd nou, leuk. Maar ik heb er wel wat over te vertellen zometeen. Maar ik laat me nog niet verleiden. Er komt straks nog een liedje.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Wat voor nieuws heb jij nog meer? Of nee, zal ik jij, eens even beginnen? Ja, ik heb iets. Ik vind het echt... Je moet er gewoon... Ken je de comedian Devin Helenius?
1: Nee, nooit van gehoord.
0: Helenius. Nou, dat is een upcoming comedian. Dus we gaan hem even de gaten houden. Meestal als dat gezegd wordt, dan schiet ze alle kanten op. Die is erachter, die woont in Haarlem. Mijn haast geboortestad. En die heeft het verhaal van Oldenbroek meegemaakt. Althans opgevangen. De satirische, de regenboogvlaggen. Dat ze stoppen met het hele beleid ten aanzien van het LHBTQ.
1: Iedereen weet dit onderhand, denk ik. Hè?
0: Nee, want, niet waar. Want het is vandaag. Het is bekend
1: nee, voor... ja, maar vertel dan even hoe het zit. Regenboogvlag. Nee,
0: dat gaat hij vertellen.
1: Oh, hij maar, vertelt
0: ja,
1: het
0: Ja, hij
1: zo.
0: Gaat het gewoon vertellen. Ik heb hem eventjes opgezocht. Het is en het leuke van het hele verhaal is... Nee, dat ga ik achteraf vertellen. We gaan nog gewoon even luisteren. En moet ik al even kijken. Ja, kijk, hier is hij. En daar komt hij dan. Let maar op. Gewoon even luisteren met z'n allen. En hij zou die moeten gaan doen, ja.
1: Hij
0: en
1: dan moet hij...
2: Oldenbroek is de eerste Nederlandse gemeente... Eigenlijk had ik een vrije dag, maar dit maakt me te boos. Oldenbroek is de eerste Nederlandse gemeente die de regenboogvlag... Verband. Mona Keizer, wie was nou ook weer schuldig aan die dalende homo-acceptatie? Gisteren is dit besloten door het gemeentebestuur. Dit is trouwens het gemeentebestuur van Oldenbroek. Het is een soort van christelijk E-team. Het G-team. En daarmee doe ik heel veel G-teams tekort. De Guardians of the Evangelie. De grootste idioot is Tom de Nooy. Hij is helemaal loco burgemeester en hij is christen en conservatief. Christen denkt toch altijd van, dat moet toch moeilijk zijn. Geen seks voor het huwelijk. Als ik Tom zo zie en hoor, denk ik van, volgens mij is dat voor hem best makkelijk. Tijdens de vergadering gisteren, die voor sommigen best emotioneel was, tweette hij dit. Een week naar de dalende homo-acceptatie. Hoe kan je zo zielig zijn? Dat wist ik helemaal niet. De Bijbel heeft blijkbaar ook voetnoten. Matthäus 22, 39. Heb uw naaste lief zoals uzelf. Voetnoot, maar alleen als die naaste precies zo denken en doen als je. Anders mag je ze discrimineren. Nou, wie is Tom de Nooy? Hij was een tijdje presentator bij Ongehoord Nederland.
3: Continu het belichten van alleen maar de negatieve kanten van de zaken die ons samen binden.
2: Zoals bijvoorbeeld de acceptatie van LHBTI-personen van Nederland. Hij houdt dus van fascistische omroepen. Hij houdt verder ook van trans of pride of transnisterie. Of de Buit-Nostrovische Republiek Moldavië. Daar was hij een tijdje geleden vakantie. Mooi geschoten deze foto. Super leuk normaal vakantieland, toch? Ja, zonnetje, super lekker weer. Oh, en hij houdt erg van Thierry Baudet. Nee, echt heel erg. Kijk maar.
4: Thierry, kijk niet vooral naar dat hij naakt voor een zwembad ligt. Maar kijk naar de grotere visie die hij vertegenwoordigt.
2: Ah ja, Tom, het gaat jou om die grote visie van Thierry Baudet. Volgens mij ben jij gewoon een beetje verliefd. En ben jij gefrustreerd dat Thierry niet verliefd is op jou. En daarom ben je nu zo boos. Maar weet je, Tom, het kan altijd nog. Zeg nooit. Tom zit bij het christelijk verbond Oldenbroek. Zijn zij tegen LHBTI-recht? Wel, ik denk, wat moet het hun nou, wat er in iemands anders Oldenbroekje zit? En Tom, Temu, Thierry. Doe je dit nou allemaal omdat je een klootzak bent, of omdat je in de hemel moet komen? Want als je denkt dat de mensen van jouw partij in de hemel gaan komen, dan gaat die hemelpoort er ongeveer zo uitzien. Leuke foto op jullie site. Als ik dit zo zie, snap ik die obsessie met kruisen wel. Waarom moeten anderen een minder leuk leven hebben omdat jij gefrustreerd bent? Nog even één belangrijk punt. Mocht je deze video nog kijken, thanks voor de support. En iedereen kan een klacht indienen bij de gemeente Oldenbroek. Ik heb dat ook gedaan. Lijkt mij heel erg leuk om de gemeente Oldenbroek te bombarderen met regenboogvlaggen. Zodat de mensen daar weten dat ze er niet alleen voor staan.
0: Was de upcoming comedian. Hoe heet die ook weer? Die jongen, ik heb nooit van hem gehoord. Devin Helenius. Maar goed, hij heeft wel een punt. En dat is eigenlijk daarvoor. Inmiddels zijn ik zei 500. Sinds gisteren zijn er 1500 officiële klachten bij de gemeente Oldenbroek binnengekomen over dit hele verhaal. En elke klacht moet de gemeente behandelen. Dus die zijn gewoon een paar jaar bezig om die klachten te behandelen.
1: Nou, hebben ze misschien lekker wat
0: die,
1: te doen.
0: Misschien dat die vlag vanzelf weer terugkomt. Maar goed, dat was eigenlijk mijn verhaaltje.
1: Wat wel grappig is. Ontketend. Nee, ik dacht even ontkend.
0: Nee.
1: Ja, oké. Dus we gaan het zien.
0: Ja, goed. Het heel simpel, het verhaal is dat de nieuwe gemeenteraad van Oldebroek eigenlijk de wensen van de oude gemeenteraad heeft getorpedeerd. Dan komt er een beetje op neer. Maar goed, het zei ze. We gaan verder leuk. Ik vond die trouwens al, die jongen doet het heel leuk. Voor degene die het toch nog eens een keer willen nahoren, even op Instagram. En hij heet, ik ben nu Devin, D-E-V-I-N, Helenius. En dan zie ik hem zelf
1: goed. Nou ja, als je er even gemeente Oldebroek bij typt, dan heb je hem zo goed te pakken. Ja, ik denk dat hij sky high gaat, of niet?
0: Wat ik zeg, ja, dat zover kan ik niet zien op Instagram. Maar goed, dat gaat wel goed. Hij doet in ieder geval leuk.
1: Nou,
0: toch?
1: Ik kan zo wel even kijken hoe hij het doet, want ik zit daar wel op.
0: En ik moet zeggen, dat hele verhaal, want ik heb helemaal niks met de LHBTQ gemeente. Dat is niks. Ik vind het allemaal prima. Iedereen moet laten leveren. Maar het wordt voor mij een beetje een obsessie, net zoals dat Israël. Dat is ook een obsessie. Dus ik blijf terugkomen op de zender.
1: Oké. Okay.
0: Met het hele verhaal. Nou, jij.
1: Nou, het is maar goed dat jij het niet vertelt. Hè? Je laat het hem vertellen. Ja, dus dat zijn weer wat punten voor hem. Ja, dan hoef je je geen zorgen te maken. Ja, ik ga zo meteen een heleboel vertellen over paarden. Er kwam van alles binnen over paarden. Onder andere een ongeluk. En toen vond ik nog een ongeluk.
0: Een paardenongeluk.
1: En toen vond ik een racepaard die een rare naam had. En toen gingen de Hanslers. Ken je die nog?
0: Ja, die draaien.
1: Die gingen paardrijden.
0: Dat heb ik toevallig van de middag gezien. Tussen de middag toen ik zat te ontbijten.
1: Jongen.
0: Zij ging niet paardrijden.
1: Nee, dat is maar goed ook.
0: En die haar man.
1: Zij is sowieso ook te zwaar om op een paard te zitten.
0: Haar man zei van, die heeft het hele leven heeft die paard gereden. Hij ging op een paard zitten. Nou, ik denk, die heeft nooit op een paard gezeten.
1: Nee, hij was niet heel handig erin. Nee. Hij stortte erop. Dat vond dat paard ook niet zo leuk.
0: Tijdens mijn lunch keek ik er even naar. Ik vind haar stem vreselijk.
1: Ja, wat zeurt die vrouw, hè?
0: Ja, nee, dacht maar, het is gewoon haar stem. Dat is het probleem. Ik mag voor mijn liedje doen. Nee,
1: ze zeurt ook. Ja, dan gaan we het even hebben over miljoenenjacht. En, nou, miljoenenjacht.
0: Gaan we even luisteren. Jacht. Bring it to life. Me to life. Van Brooklyn.

0: Nou, dit was Brooklyn, voor degene die het niet weten, die in American Got Talent gezongen heeft. Ja, nou goed.
1: Nou, ja. Even naar Miljoenenjacht, afgelopen zaterdag, zondag.
0: Heb ik niet gezien, maar vertel.
1: Nou, wat ik wel grappig vind, is het gaat de laatste tijd echt elke keer hartstikke verkeerd. Het lijkt wat, maar dan gaat die 5 miljoen eruit en dan die 2,5 miljoen enzovoort.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, dus het is geen Miljoenenjacht.
0: Is dat hier gestuurd?
1: Het is meer Tonnenjacht.
0: Oké, maar is het niet gestuurd?
1: Nou, deze keer was het bedrag 145.000. Maar wat ik ontzettend leuk vond, dat de thuiswinnaar, dat is iemand die het echt nodig had. Zij is alleenstaande moeder en ze had net een nieuw huurhuis toegewezen gekregen voor over een paar maanden. En ze was zo blij dat ze dan een nieuwe vloer kon kopen.
0: Oké, leuk.
1: Dat ik denk, weet je, het is met zoveel mensen daar. Ja, waar wil je naartoe? Ja, wil naar Afrika. Ja. Ik wil dit en ik wil dat. En deze vrouw, die had gedacht van nou, die kreeg al een hartaanval bij het idee dat ze 25.000 euro misschien wel zou winnen.
0: Ja.
1: En toen kreeg ze 145. Dat krijg je ook niet, hè? De belasting moet er ook nog vanaf, hè?
0: Nee, belastingvrij is dat.
1: Weet zeker?
0: Ja, een miljoen jas belastingvrij, ja.
1: Oh, ik heb wel eens gehoord dat dat niet zo is, maar goed, ja, even dat terzijde.
0: Dat vertellen ze ook elke keer bij de uitzending.
1: Zij had het echt verdiend. En ik hoop altijd dat het bij mensen zoals bij haar terechtkomt.
0: Ja,
1: daar werd ik gewoon even heel blij van.
0: Meestal zijn het al mensen in een redelijk huis, et cetera, et cetera, et cetera. En denk van ja, het is leuk die genomen hebben, die hebben die nodig.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, klopt. Ja. Dat is hartstikke leuk.
1: Nou, dat wou ik even vertellen.
0: Maar dat komt ook natuurlijk. De meeste mensen doen niet aan die postcode loterij en de miljoenenjacht mee vanwege het feit dat ze die loten moeten kopen. En dat zijn er wat arme mensen.
1: Moet je daar ook... Nee, je bent toch gewoon lid van de postcode loterij. Dan hoef je geen loten voor te kopen.
0: Daar moet je toch betalen voor.
1: Ja, dat kunnen zij vaak niet betalen. Nee,
0: dat is het verhaal. Dus daardoor heb je meer wat rijkere mensen. Althans, goed gestelde mensen op die prijzen krijgen dan de mensen die het echt nodig hebben.
1: Ja, maar daarom is het zo leuk dat de notaris een willekeurig iemand uit de straat trekt.
0: Ja, dat begrijp ik. Dat blijft nog steeds hetzelfde. Vooral als je één straat pakt, dan heb je 8 mensen die het goed hebben. En 1 of 2 mensen hebben het hard nodig. En die kunnen geen loten kopen. Dus dat is...
1: Nee, ik snap het wel. Maar goed, deze keer komt het gewoon goed terecht.
0: Ja, perfect.
1: Dus dat is fijn. Toch?
0: Ja, hartstikke. Ja, nee, zonder meer. Begun het ze zeker.
1: Ja.
0: Hey, even, ik heb toch elke avond ook wat moeite mee, hoor. Als ik op televisie kijk, en dan kom ik toch elke keer weer Paulien Cornelissen tegen.
1: Voor het programma De Slimste Mens.
0: Ja, dat is toch een heel raar gevoel.
1: Ik vind het wel een eerbetoon.
0: Nee, maar er wordt niks bij verteld ook. Degene die verleden week onder steen hebben geleefd, die weet helemaal, die zien haar daar gewoon zitten.
1: Jawel, de presentator heeft er uitgebreid iets over gezegd.
0: Eén keer van tevoren. Maar
1: ja, maar moet je dat dan elke dag weer herhalen?
0: Even, ik zou even een bandje eronder laten lopen van miljoen horen sowieso.
1: Nou, bij deze de tip.
0: Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ik blijf een raar gevoel. Het is hartstikke leuk, prima allemaal. Maar ik blijf een rare situatie vinden.
1: Ik wou zometeen ook nog wat over haar vertellen. Want zelfs Joep van het Hek heeft iets aan haar opgedragen. Dus toch wel heel bijzonder.
0: Hoe leeft hij ook nog dan?
1: Ja, die leeft ook
0: die
1: nog.
0: Werkt, die treedt er niet meer op, Joep van het Hek?
1: Nou, niet meer in theater, maar hij schrijft wel columns.
0: Oh, oké. En wat heeft hij geschreven? Vertel.
1: Nou, dat gaan we straks doen.
0: Waarom straks?
1: Ik ga niet gelijk allemaal kruid verschieten.
0: Oké.
1: Ik wist dat jij over Paulien begon.
0: Ja, tuurlijk. Dat zie ik gewoon staan. Dan ga ik over Paulien praten natuurlijk.
1: Ja. Nee, dat gaan we zo meteen even doen.
0: Oké. We gaan niet over die 1000 katten praten. Die 2700 katten die gestolen zijn in Ho Chi Minh.
1: Nee, daar weet ik niks van. Vertel eens.
0: Nou, de Vietnamese politie heeft 12 verdachten opgepakt met diefstal van ongeveer 2700 katten in Ho Chi Minh stad. En de katten waren bedoeld voor doorverkoop en vermoedelijk voor consumptie.
1: Oh, eten ze daar katten? Je weet wat Ho Chi Minh City is, hè?
0: Dat is toch
1: Saigon?
0: Zoiets al.
1: Vroeger eten dat Saigon en nu... ik wist niet dat ze daar katten aten.
0: Nou, schijnbaar wel, want anders ga je niet 2700 katten bij elkaar zoeken.
1: Gadverdamme, wat is er nu met die katten gebeurd?
0: Ze hebben in ieder geval geen last meer van zwerfkatten dan.
1: Nee. Ik heb een programma over katten aanstaande donderdag.
0: Oké, okay, nou, dan kan je
1: het
0: meenemen.
1: Ik vind dit toch wel weer triest.
0: Ja, kan je het meenemen. Ik moet zeggen, ik zag... ik zei net eventjes buiten de uitzending. Meis, hij, zo heet die jongen ook weer. Reismeis, Reiswijs. Dat programma.
1: Tom Waas bedoel
0: Tom
1: je?
0: Tom Waas, ja, oké. Okay. En daar zat inderdaad... gisteravond zag ik dat, ik weet het, in herhaling was of zo. Dat weet ik niet, maar goed. Die zat in Noord-Korea. Voor het eerst sinds 3 jaar dat hij... zijn 3 jaar bezig geweest in Noord-Korea te komen. En die werd in een plaatselijk restaurant en die kreeg hond voor.
1: Hij had het ook op?
0: Nee, hij had het niet op.
1: Nee.
0: Maar hij wou het niet eten. Hij heeft wel de soep genomen. Maar ook volgens mij met vlees van die hond erin natuurlijk. Van die hond erin. Maar hij nam niet het hond mee. Dat zag er wel, dat moet eerlijk zeggen. Ik zou het niet eten ook. Ik zou ook weggelopen zijn. Maar het zag er wel smakelijk uit.
1: Ja, weet je waar ik altijd nog wel een beetje moeite mee heb? Dan is die hond ook nog eens een keer een verschrikkelijk lijden gehad.
0: Ja.
1: Dood gegaan. En dan wordt hij ook nog weggegooid.
0: Ja, klopt. Ben je eens.
1: Ja, weet je. Elke vegan zal zeggen van, hallo, wat zeg je nu? Maar ik vind dat wel. Dan ben je ook nog een keer helemaal voor niks gestorven.
0: Ja.
1: Verschrikkelijk.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Ja, maar goed, we eten wel varkens. Hè? En we eten wel koeien. En dan een hond. Ja. Als je naar Clarkson's Farm, daar zal ik zo nog wat over vertellen. Dat is echt ontzettend grappig. Dat is op zaterdagavond op Veronica, seizoen 3. Er zijn nog meer seizoenen. Nou, die hebben van die rooie varkentjes gefokt. Wat zijn dat leuke dingen, zeg. Ja, die zijn echt te leuk.
0: Ook om te eten.
1: Ja, uiteindelijk worden ze ook allemaal geslacht. Ja, gadver. Nou, doe maar.
0: Oké. Okay. Wat heb jij? Ik
1: ga een liedje draaien. Ik ga gewoon een liedje draaien. Daarna gaan we het even over paarden hebben. Want wat mij opviel is dat het ene nieuws naar het ander over paarden binnenkwam. En dat heeft niks te maken met mij, maar gewoon wat er gebeurde. Dus dat gaan we hierna even doen.

0: ben wel heel erg benieuwd hoe, wat, waarom en hoe ze dat bepalen.
1: Ja,
0: want er zijn nogal wat leraren.
1: Ik hoor iets over. Zullen we even een klein stukje luisteren?
0: Ja, dat is een goed idee. Doe maar.
1: Ja, goed zo. Dan gaan we even deze aanzetten.
0: Doe maar ietsje terug dan.
1: Ja, dan moet ik hier zitten. Zo, we zitten een beetje in de uitzending waar het was gekozen wordt.
0: Oké.
2: Ik wil een feest te maken. En kinderen die worden bij mij echt gezien.
3: Hij legt de les ook wel goed uit, maar ja, is ook gewoon heel leuk.
4: Wat nou als hij niet wint?
3: Dan gaan we alsnog juichen voor hem.
5: De leraar van het jaarverkiezing wordt al meer dan 20 jaar gehouden. Voor de basisschool, de middelbare school en het speciaal onderwijs. Scholen kunnen leraren opgeven en een jury kiest uiteindelijk de winnaar. En wat opvalt, bij de basisschool won de afgelopen 3 jaar altijd een juf.
4: Is het niet ook tijd voor een meester om te winnen?
6: Ja, natuurlijk is het gewoon tijd voor een meester om te winnen.
7: Ik hoop natuurlijk wel dat het een juf wordt dit jaar. Ja.
5: En dan is het tijd voor de uitreiking.
8: De leraar van het jaar 2026 voor het primair onderwijs is Tessie Sterke.
4: Juf Tessie, hoe voelt dit?
7: Wauw, ik ben heel erg trots, heel vereerd, maar ook heel erg verrast.
5: Tessie krijgt een beeldje en ze gaat komend jaar proberen om meer mensen enthousiast te maken voor het leraar zijn.
7: Mogen laten zien wat voor mooie dingen we allemaal doen in het onderwijs, daar heb ik heel veel zin in.
9: Ja, heel leuk. Het is gewoon echt heel leuk.
4: Jouw geheimpje, dat is gelukt. De hele vloer ligt vol.
9: Gelukt. Het geheimpje is gelukt, ja.
1: Dat is juf Sterken, Tessie.
0: Ja.
1: Vond dat niet leuk. Leuk.
0: Nou.
1: En het kleine Elburgje weer, hè. Met 20.000 inwoners, nou 25.000 inwoners.
0: Ja.
1: Wat heb jij nog meer?
0: Nou, ik dacht ik moet even een blokje wijden aan paarden. Ik moest naar Wageningen afgelopen vrijdag. En toen ineens kwam het nieuws dat er een ongeluk was gebeurd. En een vriendin van mij die reed over de A12. En ik weet het niet, maar als ik haar aan de lijn heb, is er altijd iets met dieren. Of er liggen kippen over de weg of weet ik wat voor ramp. Dus ik zei, je rijdt daar langs. Ik zei, wat is er gebeurd? Oh, zegt ze, er ligt een paard op de weg.
1: Oh, bingo.
0: Dus met zo'n trailer en één brok ellende.
1: Een paard is wel uitgekomen?
0: Nou, dat leek eerst van niet. Want nou ja, ik ga het niet herhalen, want ik word er zelf helemaal misselijk van. Maar uiteindelijk heeft hij het dus wel overleefd.
1: Mm-hmm.
0: Toen vond ik een tweede bericht, waar ook een ongeluk was, ook ergens in de buurt van Arnhem. Daar waren 4 paarden. En die hebben ze er ook uit gekregen. En de ellende is dan, want mensen denken dan wel eens, hè, van waarom is die hele weg afgesloten? Nou, als die paarden on the run gaan, dan ja, vaak dan overleven ze dat niet. Omdat ze ook knetter worden en maar doorrennen. En je hebt natuurlijk het risico dat ze over die vangrail heen springen en aan de andere kant. Maar goed, een paard na een ongeluk wil ook niet meer in een andere trailer.
1: Nee,
0: dus
1: dat
0: je
1: zo?
0: Zult dat. Nee, dat weten zij donders goed. Dus je zult heel goed moeten managen dat je die dieren kan overhevelen met een dierenarts en de eigenaar enzovoort. Nou, dat was verhaal 1. Toen stuitte ik op een racepaard met een naam die verwijst naar Hitler. Dat was een Amerikaans racepaard. Ja, ik weet niet of jij dat weet, maar zijn naam is een verwijzing naar Hitler. Het paard heette Austrian Painter.
1: Ja,
0: Oostenrijkse schilder.
1: Voorbij zich aan, ja.
0: Nou, die naam wordt online gebruikt als synoniem voor Hitler. Bijvoorbeeld om filters te omzeilen. En Hitler is natuurlijk in Oostenrijk geboren. En die wilde in zijn jonge jaren schilder worden. Dus ja, dikke toestand. Nu had ik net op een ander ding. Want ik denk, ik wil dan even weten hoe die dan nu heet.
1: Ja.
0: Merrylegs.
1: Ja,
0: Merrylegs. Nou, lekker dan. Dus dat is voor elkaar. Nou, en toen hadden we alles gehad. Ja, ik durf bijna niet te zeggen dat ik af en toe naar de Hansers kijk. Maar ik weet het niet. Overdag gebeurt er nog alles wat. En dan neem ik blijkbaar erg veel informatie tot me. Of is het weer te druk of verzin het allemaal. En dan moet ik 's avonds iets doms. Dus ik ben, ja, sorry voor de lieve Hanslers, dom, maar een beetje gereutel en gedoe en niet te moeilijk en weet ik het allemaal. Nou, de Hanslers vind ik zo'n serie. Eigenlijk erger je nog ook nog een keer kapot, maar goed, doe maar. En die gingen ook paardrijden. Nou, dan die Monique, die schreeuwt me wat. En dan denk ik, ja, ik vind het eigenlijk gewoon zielig als zij op een paard gaat zitten. Ze is totaal met haar kop er niet bij. Ik denk ook dat ze te veel weegt.
1: Nee, maar ze had het in de rug, hè? Ze ging
0: ja, nee, maar joh, hou op. Al die smoes.

0: Maar goed, die man die zegt dan dat hij heel goed kan rijden. Ja. En dat hij vroeger door de branding galoppeerde. Nou, die zie ik op dat paard stampen. Nou, dat paard heeft denk ik nu 3 jaar een hernia.
1: Nou, maar goed, buiten dat. En ik heb toevallig een stukje gezien tussen de middag. En hij kon nog ineens op het paard komen.
0: Nee,
1: hij
0: dat bedoel ik. Dat ging al mis. Ja. Dus nou ja, goed. Dat was even... Ik denk, nou, ik moet het ene nieuwtje naar het andere over een paard. Ik denk, nou, ik moet even een blokje van... Ja. Van maken.
1: Oké.
0: Dus nou, dat wat betreft de paarden.
1: Goed, wat hadden we nog meer? Ik ga het gewoon eventjes muziek draaien. Ik bouw een huis. Ken je die?
0: Nee.
1: Nou, komt-ie.

0: Ik was nog even een antwoord schuldig over Devin. Ik hoop dat ik het goed...
1: Helenius.
0: Helenius schuldig. Ik heb natuurlijk ook een account op Instagram. Dus ik denk, ga even kijken. Maar dit filmpje is 17.000 ruim keer bekeken. Dus ik...
1: In één dag, hè?
0: Verwacht nogal wat in Oldebroek. Vroeger kreeg je dan van die postzakken. Nu gaat dat natuurlijk... Ik denk dat de mail ontploft.
1: Ja, maar het is echt officieel zo. Als een gemeente één klacht krijgt, dan moeten ze die officieel beantwoorden.
0: Ja.
1: De tijdslimiet, ja, daar kunnen ze niet meer binnenlopen doen. Maar ze nu al wat 1500 klachten hebben in een week. In een
0: ja, maar goed, als ik dan zie hoe vaak die mensen dat bekeken hebben. Die zijn misschien allemaal nog bezig met een briefje.
1: Ja,
0: je weet
1: een
0: het
1: briefje,
0: niet.
1: Inderdaad.
0: Oké. Okay. Nou, dus we gaan even de ziektes in, hè?
1: Ja, zullen we met Rusland beginnen?
0: Ja.
1: Daar hebben we de pest begrepen. Maar is er eentje overleden.
0: Nou ja, er hoeft er maar één dood te gaan aan de pest. Dan zijn we een heel eind verder.
1: Ja,
0: of niet? Of
1: ja,
0: heeft Poetin een heleboel mensen om zich heen gebouwd dat het gewoon doorgaat?
1: Er hoeft maar één dood te gaan. Je mag niet zeggen. Poetin zou eigenlijk de pest moeten krijgen.
0: Ja, we kunnen ook zeggen dat hij de pest kan krijgen.
1: Dat lost niet een hoop op. Want dan heb je weer een aantal allemaal van dat soort Poetin.
0: Nou, ik kan me herinneren. Kijk, ik was er niet natuurlijk in de middeleeuwen. Maar de pest is zo besmettelijk als de pest, zullen we maar zeggen.
1: De builenpest.
0: De builenpest. Ja. Dus als daar nou... hoe kan het eigenlijk trouwens dat daar de pest is uitgebroken?
1: Denken hygiëne.
0: Dat is toch klaar met die pest?
1: Ja, ja, hoe kan er in Amerika de... hoe heet de maas uitgelopen?
0: Ja, weet ik niet. Wij krijgen allemaal een injectie.
1: New York is hoe noemen we dat? Een toestand ontstaan waardoor zijn... ik weet niet precies hoe dat heet. Maar goed, in New York is hij gigantisch op mazelen.
0: Een epidemie bedoel je?
1: Nee, niet een epidemie, maar een... Nou, hangt je vaak ook straks wel op. Maar ja, daar gaan heel veel mensen dood aan de mazelen. Dood, maar in ieder geval... half New York heeft mazelen.
0: Oké, volgens mij heb ik daar een prik voor gehad. Ik heb het ook gehad trouwens. Van die kleine rode vlekjes had
1: ik
0: je dan.
1: Ik weet het niet. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar goed, daar kan je knap ziek van worden. En ik weet niet of ze daar een prik van gekregen hebben. Amerika is natuurlijk, loopt daar een hele bekende Amerikaan. Die loopt te kreten. En al die injecties is niet nodig. Hè. Dat heeft tijdens de coronacrisis liepen een of andere Trump ook te schreeuwen. Dus ja, dus steeds minder gaan mensen gaan er een prikje nemen. Maar dat heb je ook toch hier in Nederland. Rondom de Bijbelbelt. Dat dan toch heel lang te weinig mensen die prik halen.
0: Ja, ik weet niet hoe dat allemaal zit. Maar goed, ik heb het even opgezocht. De pest breekt uit door de bacterie. Dat is de... Oh, weer zo'n moeilijk woord. Yersinia pestis.
1: Oké. Okay.
0: Die van nature voorkomt bij knaagdieren. Dus ratten en grondeekhoorns. Wordt overgedragen op mensen of andere dieren. Dus, nou ja, de ziekte verspreidt zich op 3 hoofdmanieren. Vlooienbeten. Dan krijg je dus de builenpest. Direct contact via wondjes, inademing of laboratoriumongelukken. Dat gebeurt soms ook, hè? Dat mensen iets laten vallen en dan ben je ook helemaal klaar.
1: Dat hebben ze altijd gedacht ook van de corona, hè? Want te ontstaan dat er ergens in, waar was het? China of zo, een ongeluk in een laboratorium was.
0: Ja,
1: dat hebben ze nooit kunnen bewijzen.
0: Maar jij roept nu builenpest, maar je hebt er 3. Je hebt de builenpest,
1: ja,
0: je hebt de longpest.
1: Ja.
0: En de septische pest, dat is bloedvergiftiging.
1: Okay.
0: Dus dit kan nog leuk worden.
1: Maar goed, oké, maar dat geloof ik wel. Dat krijgen we wel in de klauwen. Die pest en die mazelen in Amerika krijgen we wel in de klauwen. Maar waar ik me veel meer grote zorgen over maak, is ebola.
0: Ja, is dat al in Nederland?
1: Nee, nog niet. Nee, volgens mij niet. Maar er zijn in Congo zijn er inmiddels al meer dan 4000 mensen doodgegaan.
0: Ja, ja.
1: Aan die ebola.
0: Ken jij die film nog? Ik heb er al eerder over gehad. Outbreak heet die film. Nee. Daar, nou ja, dat begint ook ergens daar. En daar ligt iemand te lijden en gaat dood. Nou, iemand vindt diegene, die heeft dus de pest. En er is een aapje, die is ook besmet met de pest.
1: Oh ja, dat kan ik wel.
0: En volgens mij gaat het aapje mee in het vliegtuig en die krapt iemand. Nou, en dan gaat het heel snel. Dat is echt doodeng. En dat is ook een hele nare ziekte. En nog een veel ergere dood.
1: Ik hoorde vandaag op zo, ik weet niet welk verhaal, maar was inderdaad in een vliegtuig zat er iemand met die uiteindelijk ebola had. Dus die is ook het ziekenhuis opgenomen. Volgens mij is hij overleden. En iedereen die in het vliegtuig zat, ja, die is ook apart gezet en al dat soort dingen. Moet je hebben wel goed loopt. Dus dat was niet in Nederland hoor, maar het was een vliegtuig ergens vanuit, in ieder geval vanuit de Congo.
0: Nou, ik dacht dat er al iets was gebeurd met dat ebola. Oké, nou, het is begonnen in Congo. Ja, ik moet snel werken nu, hè, dus ik weet niet of het allemaal super waar is. Maar het heeft zich dus al verspreid naar buurlanden, Oeganda en Kenia. Dus daar zit de angst, denk ik.
1: Ja, uiteraard. Dat is...
0: Nou, goed, dan gaan we. Dus, dat is altijd leuk, hè? Niemand wil je bang maken. Dan staat er: is er kans op ebola in Nederland? De kans op een grote ebola-uitbraak in Nederland is heel klein.
1: Ja.
0: Maar het kan wel.
1: Dat hadden we ook toen met corona, hè? In het begin.
0: Ja, precies.
1: Zou in China blijven en uiteindelijk is het toch. Maar goed, we gaan iets positiefs doen. Gisteren hadden wij WWWW. Ja. En toen hebben we gepraat, Egbert en ik, met Evert. Van het Broodjeshuis op de Knip.
0: Okay.
1: En inmiddels is voor heel Elburg wel bekend. Het Broodjeshuis is verkocht. Evert en zijn dochter en alles. En die hebben het verkocht aan het hotelletje in Elburg.
0: Okay,
1: dus per 4 januari. Nou, ik weet niet of het leuk is. Maar in ieder geval. Evert was heel blij. 4 januari is de laatste dag voor hem. En daarna gaat het Broodjeshuis beginnen. En die gaat. Het is wel een leuk verhaal. Die komt waarschijnlijk volgende week in de uitzending.
0: Nemen ze dan een broodje mee?
1: Die gaan iets anders. Want we hebben geen ijs, geen visboer meer in de stad. Hè?
0: Dus nee, gaan, die staan bij ons. De visboer.
1: U gaan zoiets creëren weer op de knippen met vis en alles soort dingen meer onderhand. Dus ik vond het heel leuk gesprek trouwens.
0: Oké.
1: Dus goed, we gaan het meemaken.
0: Oké, ik heb nog even een bericht binnengekregen. De pest is dus inderdaad niet uitgebroken, maar er is inderdaad iemand in het lab die een reageerbuis met het pestvirus per ongeluk heeft gebroken. Dankjewel.
1: Wie zegt dat nu weer?
0: Ja, zegt jouw partner.
1: Mijn partner.
0: Die weet
1: zo,
0: alles van.
1: Die houdt echt goed bij, hè?
0: Ja.
1: Oké. Jij mag muziek draaien.
0: Ja, Shut Your Eyes. Snow Patrol.

0: Ja.
1: Ja.
0: Wat, ik zit hier iets te lezen, dat kan ik me helemaal niet meer voorstellen, zeg hij.
1: Daar geloof je ogen niet.
0: Nou ja, we gaan inderdaad nog steeds over de huppelepup, een heleboel letters bijeenkomst. En er wordt inderdaad, naar schatting voelen, 442.000 B-plus mensen in Nederland zich psychisch ongezond.
1: Wacht even, ik kan het even niet volgen. Er zijn een heleboel mensen die zich psychisch niet gezond voelen in Nederland.
0: 442.000 B+. B+, hè, dus dat is...
1: wat is B+?
0: Nou, B en nog wat.
1: Dan ben je homo of...
0: Ja, uiteraard.
1: Waarom noem je dat nou weer B+?
0: Ja, dat verzinnen ze allemaal. Ja. Dus omrekeningen... Nou, het zal allemaal wel. Ik vind het heel zot voor woorden allemaal aan het lopen. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Daar kunnen andere mensen weer overheen houden.
1: Ja, ik begrijp het nooit zo, weet je. Volgens mij is het de bedoeling dat we van elkaar houden. En ja, weet je, of wie dat nou is, wat maakt dat nou uit?
0: Nee, inderdaad.
1: Maar goed, ja, ik denk zo en niet iedereen denkt zo.
0: Nou, ik denk jij bij Tom de Nooier een keer op visite moet.
1: Tom de Nooier van die geweren? Dat durf ik niet naartoe.
0: Oké.
1: Okay. Kom goed. Ik nooit meer helemaal heel eruit.
0: Oké. Okay. We gaan niet meer over Tom de Nooier praten. We gaan straks in de tweede helft gaan we over Israël praten.
1: Oh, jij zegt het. En over Fleetwood Mac.
0: Fleetwood, oké. Okay, zo prima. Hoe ver zijn we? Zijn nog wel even bezig natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat heb jij nog meer op nieuws staan?
1: Eens even kijken. Wat zal ik nog even verklappen?
0: De drie recreatieparken van... die blaaskikker, die hebben 27 miljoen opgeleverd.
1: Ja, Peter Hillis, hoe is het daar? Maar wat is het nu? Want het is klaar met die parken. Nee, wanneer gaat hij de bak in? Dat willen wij weten.
0: Nee, goed, het is een ander verhaal. Het ging nu over drie parken die gesloten waren. Die zijn verkocht en die zijn uiteindelijk voor 27 miljoen verkocht.
1: Ja, dat is veel te weinig, denk ik, of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, dat weet ik niet. Als ik die oude troep zag staan, ook in de televisie, vond ik het ook een oude bende.
1: Oké. Okay.
0: Daar word je niet echt enthousiast over, denk ik. Maar goed.
1: Nee, maar er is al een paar jaar niks meer gebeurd, hè, op die parken. Dus dan onderhoud je het ook niet. Dus dan schiet het ook niet heel erg op.
0: Nee, ik kan je afvragen of het überhaupt onderhouden werd op de juiste manier. Maar goed, het is een ander verhaal. Maar goed, inderdaad, ja.
1: Ja, maar ik denk dat onderhoud, als je die dingen niet verhuurt, dan gebeurde niks daar.
0: Nee, je weet ook niet in hoeverre het eigen grond is en weet ik wat allemaal voor gepacht is. Dus ik weet al, maar ik interesseer me niet zo gek veel. Ik zou nooit op zo'n park. Alhoewel, heel veel mensen hebben er wel altijd op genoten. Hier in Elburg had je ook.
1: Leuk op zo'n
0: binnenhuis
1: park.
0: Had je er ook, ja, is dat zo?
1: Lekker overzichtelijk. Zo'n lekkere caravan. En dan ze hebben allemaal dezelfde kippenleren bank. En dan ga je naar dat centrale gebeuren. De kinderen kunnen lekker zwemmen en jij bestelt een patatje.
0: Nou, dat is, kijk,
1: hoe overzichtelijk kan het zijn?
0: Dat is wel het meest ideaal natuurlijk. Als je een gezinnetje hebt met kinderen, dan is zo'n park perfect.
1: Ja.
0: Want die kinderen zie je gewoon niet meer.
1: Nee.
0: Dat is, en je hoopt dat er voldoende toezicht bij de zwembaden is en alles soort dingen. Dus dat kan ik wel voorstellen, ja.
1: Ja, nou ja, goed.
0: Maar goed, we gaan er denk ik uit. Hè, met,
1: ja, we gaan er even uit. Ik zal het even overnemen. Moon met het nummer van Sting. Heb jij geluk, hoef je er niet zo lang naar te luisteren. En dan zijn we zo weer terug.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
2: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
1: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist. Daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.

0: Ja, we zijn weer terug. Het tweede uurtje van Ellen versus Rob. Wat jij?
1: Ja.
0: En wat heb ik meer te zeggen? Ik weet het eigenlijk niet. Ik zit eventjes... ik wou eigenlijk wat over Israël zeggen. Maar toen schoot ik eigenlijk te binnen van... Goh, ik ga niks over Israël zeggen. De Gaza, het is schandalen voor woorden. Maar toen denk ik van ja, goh, waarom is het eigenlijk ontstaan? Dan ben ik ze op internet gaan zoeken. En daar wordt nooit meer over gepraat. Maar in 7 oktober is dan... door die Hamasenen, hoe heet die mensen? Die mensen
1: de Hamas.
0: Hamas, ja. Die ze hebben een inval gepleegd in vanuit de Gazastrook Israël in. En toen zijn er in een paar uur tijd, zijn er 1195 Israëli's gedood. En dat vergeten we, dat is de aanrijding door het hele gebeuren en alles zit. Ik sta er niet achter wat er nu gebeurt allemaal. Want gelijk moet ik je stoppen met het hele verhaal. Maar goed, ik vind ook dat er wel eens een keer gezegd mag worden. Van ja, de reden waarom Israël zo vreselijk kwaad is. Dat er 1200 mensen dood waren. Van nog eens 255 mensen gevangen genomen waren. Als gijzelaar naar Gaza. Dus wat dat betreft.
1: Ja, maar het is natuurlijk al.
0: Dat zijn we vergeten, hè?
1: Ja, maar. Het is natuurlijk al eindeloos aan de gang, hè?
0: Ja oké.
1: Dat was een vreselijk ding. Maar daarvoor, het is nooit rustig daar geweest, nee, volgens mij.
0: Klopt, ja.
1: En nu is het helemaal verschrikkelijk. Weet je dat ik vaak niet meer kijk?
0: Trek het
1: niet gewoon.
0: Ja, oké, goed. Maar dan, hoe noem je dat? Steek je zand in de... Nee, maakt er niet zo
1: ja,
0: uit.
1: Ja, maar ik help er toch niemand mee door ernaar te kijken. Ik word er helemaal verdrietig van.
0: Heb jij een idee hoe... Nee, laat ik het anders zeggen. Ik zat even te kijken van wat er nou allemaal... vandaag een aantal jaren geleden teruggekomen. Toen kwam ik Elisabeth Taylor tegen. Ja. 6 oktober 1991. Weet je hoe vaak die getrouwd is?
1: Ja, een keer of 9.
0: Ja, is dat zo?
1: En ook een paar keer met Richard Burton, volgens mij.
0: Oké, nou, in ieder geval 6 oktober 1991 trouwden ze voor de 8e keer met Larry Fornteschi of zo, een bouwvakker.
1: Nou, hoe vaak is ze getrouwd geweest dan?
0: Dit was 6 oktober 1991 was de 8e keer.
1: Nou, zat ik er aardig
0: dus,
1: in de buurt,
0: dus,
1: hè?
0: Dus daarna zal ze nog een paar keer getrouwd zijn geweest. Dus dat leeft hij nog? Nee, die leeft niet meer, hè? Ofwel, ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, dat was inderdaad wel een leuk weetje eigenlijk. Ik ben eventjes verder gezocht.
1: Ja, ik heb ook nog wat te vertellen vandaag. Nou, mijn hond is jarig.
0: Ja, hond is jarig.
1: Ja, we hebben helemaal niks gedaan met Dierendag. Omdat
0: 6 oktober,
1: dat natuurlijk eerst gisteren viel.
0: Eergisteren, ja.
1: Ja, dus dat werd hem niet. Ook
0: waarom
1: voor de
0: niet?
1: Uitzending niet.
0: Waarom niet?
1: Omdat ik een uitzending had over alpaca's. En ik heb aanstaande donderdag over gehandicapte katten.
0: Oké.
1: Dus dat was hem niet zo. Maar vandaag
0: je hebt
1: is
0: thuis
1: mijn...
0: toch wel iets voor de beestje gedaan?
1: Hè?
0: Je hebt thuis toch wel iets voor de beestje gedaan?
1: Dat is
0: veel
1: elke dag dierendag.
0: Oké.
1: Het is... ik heb wel voor de gezongen. Terwijl ik niet kan zingen.
0: Nou, dat vind ik
1: aan zich
0: best
1: blij
0: wel weer
1: leuk.
0: Geweest. Dat zal ze blij
1: die
0: mee
1: zat,
0: geweest
1: zat
0: zijn.
1: Met haar oren zo. hou op.
0: Hey, we hebben een hele tijd al niks meer van Annemarie gehoord.
1: Ja.
0: En toen zat ik van de week zat ik in de auto, verleden week in de auto. En toen hoorde ik, hey, dit is Annemarie.
1: Ja.
0: En dat was gewoon een nieuw liedje wat ze uitgegeven. Ik vond hem wat minder, maar goed, dat maakt niks uit. Zullen we even luisteren?
1: Ja, ik ga straks Demon draaien.
0: Daar komt hij dan.
1: Dus Annemarie dan we doen van... twee keer Annemarie dit uur.
0: Perfect. Perfect.

0: Ja, ik zat
1: ik
0: even.
1: Vind het wel een mooi liedje.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Oké, okay. Ik vind, kijk, Demon en zo, er zit wat, maar ga je straks draaien. Er zit wat,
1: straks even Demon voor je draaien. Jawel, maar goed, weet je, als jij een concert brengt met je nummers, kan je niet alles in up-tempo.
0: Nee, dat komt
1: zul je een beetje
0: eens
1: moeten wisselen tussen een ballad en een demon, zou ik maar zeggen.
0: Nou goed, prima, ik ben het met je eens.
1: Nou.
0: Ik geef het toe. Ik zat even te lezen, een stuk te lezen over de IPO-voorzitter Adema. Vergoeding provinciale politici moeten omhoog. Wat is dit allemaal weer, zeg? Het gaat allemaal slecht en we gaan de mensen aan de regering gaan we weer meer geld geven. Nou, het zal aan mij liggen. Ik zie dat allemaal een beetje verkeerd. Het is in ieder geval nee, ga ik niet over vertellen, want daar gaan alle mensen over praten. Dat doen we niet.
1: Oké, okay, nou dan ga ik vertellen over de tribute van Fleetwood Mac afgelopen vrijdag. De Cosmic Carnival, zo heette zij. Dat is best een behoorlijke band die tot finale hebben geschopt bij de Tribute Battle of the Bands. En die zijn een tour begonnen. En ik heb al meer tribute bands gezien, maar zij doen het wel op een hele gave manier.
0: Mm-hmm.
1: Zij hebben het album Rumors. Ik denk niet dat jij daar ooit van gehoord hebt. Nee. Maar dat is echt een, ja, eigenlijk hoort dat bij je algemene ontwikkeling.
0: Is dat zo?
1: Je dat moet weten. Ja, okay. Eigenlijk wel. Als uitgangspunt voor hun tour. Zij gaan nog iets verder. Ze spelen ook nog wel wat andere nummers. Maar wat zij proberen is zo dicht mogelijk bij de band te komen. Zoals ze live speelden.
0: Ja.
1: En daar zijn ze. Ze hadden één nummer echt niet normaal. Dat ik dacht van ga door. Maar goed, toen was het pauze. Jammer.
0: tijdens de pauze bedoel je?
1: Nee, het nummer voor de pauze. Echt waanzinnig. En wat wel leuk is, zij hebben steeds een stukje film van een van de bandleden. En wat foto's. En nou, die laten ze dus wat vertellen. Dus dat hebben ze op een, ja, echt op een goede manier gedaan. En toen dacht ik van nou, zij zijn net hun tour begonnen. Dus kijk even als je fan bent van Fleetwood Mac. Want een vriendin van mij die zei laatst, ja lekker dan ga je naar zo'n fake band kijken. Ik zei, nee, weet je, zij treden niet meer op. Dus ja, als je fan bent, dan is het natuurlijk toch wel heel leuk. Dus Cosmic Carnival, die scoort hoog. Er zijn nog drie tribute bands. En dat is Mirage en de Fleetwood Mac Affair. Die ken ik niet. Zelf heb ik hier in Veluvine Goldust Woman gezien. Die brengen een eerbetoon aan de twee zangeressen. Ja, en er schijnt een internationale band te zijn. Rumors of Fleetwood Mac. En de drummer van de band die heeft zelfs gezegd dat zij fantastisch zijn. Maar goed, die treden niet op in Nederland. Aanrader. Het is echt leuk. Ja. Als je kaartjes voor kan krijgen, doen. Bijzonder.
0: Gewoon even internet inkloppen en dan komt vanzelf.
1: Ja, ze zullen ook hier in Zwolle komen. Ik was even in Wageningen omdat ik met een stel vriendinnen die eigenlijk uit het gebied komen waar, tenminste nog steeds wonen, waar ik vandaan kom. Ja. Maar echt een aanrader. Heerlijk. Even lekker ouderwetse muziek. Dus dat.
0: Oké. Okay. Wat hebben we nog meer?
1: Nou, niks. Ik ga even een nummer draaien van Fleetwood Mac. En dan niet van het album Rumors. En ja, daarna heb ik nog veel meer te vertellen. Wist je dat familiediner stopt? Kijk je daar wel eens naar?
0: Familie? Nee, daar kijk ik niet naar. Nee,
1: ik ben verschrikkelijk afgelopen zondag maar naar mijn familie gegaan die ik 30 jaar niet heb gezien. Ik denk, Bert gaat mij niet meer redden, dus dan moet ik het toch maar zelf doen.
0: Oké,
1: ik vind dat een wereldding. Even een tribute, kleine tribute van mij aan Fleetwood Mac. Family Man.
0: Oké. Okay.

0: Family Man. Dat is de tweede keer Fleetwood Mac, hè?
1: Ja, dat heb ik speciaal gedaan, omdat ik natuurlijk naar de tribute ben.
0: Om een beetje mee te blazen. Oké, goed. Hey, ja. Hoe zit het met de beste zangers? Volg je dat nog een beetje?
1: Nee.
0: Hoe moet dat
1: erg,
0: dan?
1: Hè? Hoe ja, moet het dan? Ik weet het niet. Ik heb het niet. Ik voel het niet.
0: Oké. Maar
1: ik kijk naar Clarkson's Farm.
0: Wat is dat alweer?
1: Nou, dat ga ik zo vertellen.
0: Oké, nou begin daar dan maar even over.
1: Nee, ik wil eerst even wat vertellen over... Dit vind ik wel mooi. Dat Facebook je leven kan redden. Jij niet gedacht? Een Britse vrouw is gered nadat ze een nier heeft gekregen van iemand die ze niet kende. Ze had een wanhopige oproep op Facebook geplaatst en kreeg een reactie van een onbekende man die een perfecte match bleek. Dat is namelijk het punt. Ze had 10 jaar geleden een harttransplantatie ondergaan. Ja. En daar moest ze medicijnen voor slikken om ontstekingen te remmen en weet ik het allemaal. Maar die medicijnen bleken schadelijk voor haar nieren.
0: Ja.
1: En dan ga je eerst bij je familie kijken. En ja, dan moet er wel een match zijn, anders heeft dat geen zin. En die was er niet. Dus zij heeft een echt een paniekboodschap de wereld ingestuurd. En dan denk ik, er is nog hoop, hè?
0: Ja, zeker.
1: Mooi, hè?
0: Het is toevallig een onderwerp wat ook bij goede tijden, slechte tijden op dit moment loopt.
1: Vertel. Met een, daar kijk jij naar, hè?
0: Met de lever. Die waar niemand had eigenlijk een match. En toen kwam er wel een match. Maar degene die een lever moet hebben, die kan haar wel dooien. En andersom, dus ik weet hoe het allemaal af gaat lopen. Maar in ieder geval is het wel ook inderdaad het verhaal van ja, het moet een 100% match wezen. Anders kan het gewoon niet.
1: Nou, weet je wat ik ook een beetje de boodschap vind? Als jij in nood zit, hè, en je houdt dat voor jezelf, dan weet ook niemand hoe die je helpen kan.
0: Ja, klopt.
1: En het mooie is, als je nou zo'n bericht eruit knalt. Ja, ik weet niet of dat de gelukkigste plek is, Facebook. Maar goed, wat maakt het uit?
0: Nou ja, goed, dus de hele wereld het lezen is prima.
1: Ja, en je krijgt uiteindelijk daardoor een donor. Vind ik dat dus prachtig.
0: Ja.
1: Ik zal ook nog even iets vertellen over een familie die wat minder fortuinlijk waren. In de Amerikaanse stad Fort Lauderdale. En ik zie dat helemaal voor me, hè. Is in korte tijd 2 keer een kraan op een huis gevallen. Nou, er was een kraanwagen die was daar nodig. En die was gekanteld en op het gebouw beland. Nou, daarna gingen ze dus dat bergen, dat voertuig. Dat eerste ongeluk moet ik even uitleggen. Dat gebeurde aan het begin van de ochtend toen ongedierte bestrijders een tent over het huis wilden plaatsen om termieten uit te roeien.
0: Ja.
1: Nou, en die stempels van die kraanwagen, die begraven het. Dus daardoor viel die hele arm op het dak. Nou, om de kraan te bergen ging het weer mis. Dit keer was het waarschijnlijk dat de last te zwaar was. En die draagarm van die nieuwe kraan, die boog door. Dus die kwam ook terecht op het dak van het huis.
0: Maar staat het huis nog?
1: Ik weet het niet. Ik weet ook niet. Ik hoop dat ik volgende week krijg. Derde kraan ligt erin. Ik weet het niet.
0: Dat doet me denken aan een paar jaar geleden. Die brughelp die op het water gehezen is in. Volgens mij was dat in een Alphen of zo. Die ook omviel op een gegeven moment.
1: Ja, vreselijk.
0: Ja,
1: hoe stom is dat? Ja, je baalt wel natuurlijk, hè?
0: Nee, was juist Alphen aan de Rijn volgens mij, ja. Of in ieder geval daar in een van die plaatsen.
1: Maar weet je wat natuurlijk ook een keer een ding? Wie is verantwoordelijk dat jouw halve huis gesloopt is?
0: Ja, degene die erop laat vallen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, maar daarmee is je huis nog niet zo snel gemaakt.
0: Nee, klopt. Ja, er staat een ezelbruggetje, of een weet ik hoe je het noemt. Maar goed, er staat in Elbrug, staat er in de B-straat, is er in volgens mij 7 jaar geleden een brand geweest op Koningsdag. Nee, op Koningsdag, oud opnieuw. En dat huis is helemaal verbrand. Dat is gesloopt ook.
1: Ja.
0: En inmiddels gebeurt er helemaal niets. Gewoon een kale plek, midden in de stad.
1: Ja.
0: En dat duurt 7, 8 jaar. En ja, er is wat er nou precies aan de hand is, weet niemand. Het zal iets met verzekering of weet ik wat te maken hebben. Of
1: ja, dat zou kunnen, ja.
0: Dat is, dus je moet echt niet blij te wezen dat je dat je verzekerd bent, prima. Maar dat het dan 5, 6, 7 jaar duurt voor het huis weer gebouwd is, dat is natuurlijk heel end.
1: Laat die termieten dan maar zitten, eet dat, hè?
0: Daarom.
1: Nou, dan hebben we nog Christa, waar we het vorige week over had.
0: Christa
1: Pike, die de doodstraf kreeg.
0: Die is,
1: nou, die ligt nog steeds op de intensive care. Zij overleefde dus die doodstraf. En nou, ze is zwaar verwond aan haar armen. Dat zei ze ook, hè, dat ze daar pijn had.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. En het verhaal is nu, als ze herstelt, gebeurt dat misschien niet volledig. Het zou heel goed kunnen zijn dat er ja, dat ze geestelijk onbekwaam is als ze hier uitkomt. Ja, nou, dat is dan helemaal lekker, of ja, niet dan?
0: Het verhaal ging wel dat als zij er toch uitkwam, dat ze toch weer de doodstraf zou krijgen. Want dat, ja, daar gaat weer een aantal jaren overheen. Maar, en ja, maar als zo'n vrouw geestelijk niet meer, dan kunnen ze mij ook nooit meer. Kunnen
1: nee,
0: ze
1: volgens mij ook niet.
0: Dan houdt het gewoon op. En
1: want,
0: dan,
1: want als jij nou nog zegt dat je dood wil, dan zeggen ze, nou, dat kun jij niet meer beslissen. Nee, dus klopt, dat wordt hem niet.
0: Ja,
1: nee.
0: Ja, dus het wordt een heel, heel interessant verhaal. Maar daar heeft waarschijnlijk die schreeuwlelijk in Amerika wat over te vertellen.
1: Wie?
0: Hoe heet die? Hoe heet die man ook weer? De president.
1: Oh, gaat die het bepalen, denk
0: nou,
1: je?
0: Nou, die bepaalt toch alles?
1: Nou, die heeft ook al bepaald dat iemand voor een vuurpeloton komt. Die een aantal Amerikanen. Dus dan kan zij er wel even bij gaan staan.
0: Moet ik erbij zeggen, oké, ik ben geen voorstander van de doodstraf. Maar als ik toch doodga, dan zou ik liefst voor een vuurpeloton komen dan een dingetje in mijn arm. Want je weet nooit dat het goed gaat.
1: Nee, dat
0: en
1: blijkt dan
0: vuur, vuurpeloton, er staan er 5 of 6 mensen voor je. En garandeert er eentje kan raakschiet.
1: Nou, ik weet ook niet of dat allemaal goed gaat.
0: Ja, goed, dan is dat beter dan al die chemisch toestel in je lichaam.
1: Nee, nou, dan hebben we nog het gevalletje van die Fly Dubai. Of Fly Nooit Meer Dubai piloot. Het idee was, maar dat schijnt wel bekend te zijn nu, hè, dat hij die vlucht wilde laten neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Nou, daar heb ik gestaan. Dus ik weet hoe dat er daar uitziet. En nou ja, hij beraamde dus die aanslag al voordat hij startte bij die luchtvaartmaatschappij. Dus hij is hier al heel lang mee bezig.
0: Ja, maar goed, we hebben het de vorige keer ook over gehad volgens mij. Je kan je afvragen waar die screening van die piloten zijn.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Een tijdje geleden is ook geneuzel geweest dat piloten te veel dronken, of sommige piloten dronken achter het stuurtje zaten. Nou, daar hebben ze dan op gehaar. Maar goed, psychisch moet je natuurlijk ook. Ik zou me niet meer lekker voelen in zo'n vliegtuig. Maar als je dat weet, dat kan gebeuren.
1: Nee, maar
0: en ik
1: ja.
0: nog mazzel dat die andere piloot die het stoel heeft nog kunnen die deur nog kunnen openen, want anders was spul naar beneden gegaan.
1: Ja, en dat was natuurlijk ook zijn bedoeling.
0: Ja.
1: Dat had hij bedacht. Ben Gurion heet dat die luchthaven in Tel Aviv.
0: Oké. Okay.
1: Jongen. Nou goed, dus daar slaan. Maar die captain is alweer te aanspreekbaar.
0: Ja,
1: hè?
0: Die is aanspreekbaar.
1: Die heeft ook iets gezegd.
0: Die heeft het een en ander gezegd, ja.
1: Ja, onvoorstelbaar.
0: We gaan even luisteren naar mijn nieuwe vriendin. En dat is Zoe van de Beste Zangers.
1: Oh ja, jij kijkt wel gelukkig.
0: Ja, ik af en toe kijk. Nou, ik gooi in herhaling. En dan wat ik niet mooi vind, dat verdwijnt gewoon.
1: Oké. Okay.

0: Zoe Livee.
1: Nou goed, ik kan dus niet met de beste, over de beste zangers met jou praten, want je kijkt niet meer.
2: Ja, maar jij kunt toch gewoon er zelf over praten?
1: Ja,
2: je bent toch ook niet mee geweest naar het concert van Fleetwood Mac?
1: Nee, gelukkig niet.
2: Dan kun jij gewoon wat vertellen en dan zeg ik wel van leuk, jammer dat ik het gemist heb. Kan ik nog nakijken?
1: Ik ga woensdag naar Delicio.
2: En wat is dat? Oh ja, je gaat koken. Ja,
1: nee, dat is pas met de kerst. Oh. We gaan alle nieuwe hapjes van hem proeven.
2: Oh, wat heerlijk.
1: Dus morgen is dat trouwens. Dus dat is wel best wel lekker. We zijn uitgenodigd. Dus ja. En ik weet nog niet eens meer wanneer. Volgens mij ga ik ook nog naar een musical toe ergens in deze dagen. Maar goed, gaan we zelf van mee.
2: Zullen we maar weer. Nou, we zouden het nog heel even over Paulien hebben. Hè? Paulien Cornelissen. Joep van 't Hek, die stond op het internet. Toen dacht ik, nou, als Joep iets aan je opdraagt, dan heb je het toch wel gedaan. In het televisieprogramma Eva, dat heb ik dus gemist, trok hij een zelfgeschreven videografische column aan haar op. Nou ja, wat wel even leuk is, een paar dingetjes eruit halen. Hij deelde onder andere dat zij zijn favoriete columnist is. Van 't Hek noemde Paulien zijn absolute favoriet, omdat ze altijd schrijft over iets wat ik niet verwacht. In klare of juist onklare taal. In woorden die soms nog een paar dagen blijven hangen. En dan heeft hij het over een onverdraaglijk gevoel. Toen hij de ochtend na haar overlijden haar foto op de voorpagina van de krant zag staan, raakte hem dat hard. Ik wist dat dit het was. Ze komt nooit meer terug. Een onverdraaglijk gevoel. Vond mooi.
1: Ja, zeker.
2: Dat zelfs Frits Spits heeft ook een soort ode gemaakt. Het is toch wel heel bijzonder. Vind het eigenlijk wel mooi. Weet je, ik herken me natuurlijk niet in Paulien, want wat zij deed, daar kom ik niet in de buurt. Maar ik heb het wel vaak met woorden.
1: Ja, en is dat
2: Frits Spits had dat natuurlijk ook, hè? Taalstraat, waar komt een woord vandaan? Hoe zit dat? Ja, vind ik ook interessant. En ik vond haar geweldig. Dus ja, jij vindt het lastig om er te zien dus.
1: Nou, lastig. Maar nee, dat maakt me niet zo. Ik stream te huilen achter de tv. Maar het blijft mij een beetje een raar situatie. Dat je die me ziet. Oké, prima. Dat je wel ziet, duidelijk. Maar laat er even in de eerste begin even een tekstje eronder lopen. Van goh, bla, bla, bla. Maar daar wordt helemaal niks meer, geen aandacht aan besteed. En ik denk dat lastig is.
2: Ja, ik ga er een beetje vanuit dat iedereen het onderhand wel weet.
1: Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Er zijn heel veel mensen die onder een steen lopen wonen, zoals jij en ik.
2: Jawel, maar goed. Ik weet wel dat Paulien is overleden. En ik vond het juist wel een mooi eerbetoon aan haar.
1: Ja, nee, ik zeg niet dat het niet zo. Maar ik zou altijd even wat onderzetten van jongens. Deze uitzending is eerder opgenomen nadat Paulien is overleden of iets dergelijks. Zou ik er altijd bij zijn. Maar ja, wie ben ik?
2: Ja,
1: ken jij nog Poetsenmond?
2: Hè?
1: Ken jij nog Poetsenmond?
2: Poets je mond.
1: Ja, het
2: poets
1: heet
2: je tanden.
1: Nee, poets je mond. Die Catalaanse separatistenleider. Nee. Die is 10 jaar is die veroordeeld. En nu mag je weer Spanje in. Maar keer poets je mond niet.
2: Nee?
1: Hier is zo geschreven. Poets je mond.
2: Oh, dit is een poets je mond. Spreek je het zo uit?
1: Nou ja, het klinkt wel zo. Dus daarom kan
2: dat
1: een beetje...
2: Dat is mama appelsap heet dat, hè? Ken je dat?
1: Nee.
2: Dat je... Dan worden er liedjes gedraaid.
1: Ja?
2: Bijvoorbeeld een nummer van Michael Jackson. En dan lijkt het net of hij zegt... Het is nu even onzin, maar eet een stukje appel. En als je eenmaal dat weet... Dan hoor je niet meer wat hij origineel zingt. Dat is heel erg grappig. En dat is volgens mij in een van de radioprogramma's... Wordt daar altijd naar gezocht. Naar bepaalde stukken. Dat je denkt, oh ja, dat kan je ook nog verzinnen. Dat hij dat zingt.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Okay.
1: Maar goed, ik ben zo goed. Ik denk, hoe kan ik die naam uitspreken? Zodat iedereen iemand op een praatprogramma zegt. Hij heet gewoon Poets je mond.
2: Poets je mond.
1: Poets je mond.
2: Vet een goeie.
1: Maar goed, hij mag weer terug naar Spanje toe.
2: Oké. Okay.
1: En wat de achtergrond is, maakt allemaal niet zo gek van uit. Maar goed, de regering van Spanje was kwaad om.
2: Oké.
1: Okay. En toen heeft
2: hij. 10 jaar geduurd.
1: Ja, heeft 10 jaar geduurd, ja. Of zoiets dergelijks.
2: Dat en nu gaat het weer goed.
1: Oké.
2: Nou, laatste berichtje over Paulien. Ik zag een. Dat vond ik trouwens wel heel erg leuk. Een tekening op het strand van haar. En die worden gemaakt door de strandharker. Ik denk, hoe bedenk je dit? Die maakt grootschalige tekeningen op het strand door patronen en beelden direct in het zand te harken.

0: erg origineel. Ik vind het ook best wel knap. En als je dat portret van Paulien, dan heeft hij dus zo'n hark. En dan heeft hij precies dat haar zo te pakken. Ja, ja. Dus ja, het is heel leuk om eens even op zijn website te kijken.
1: Dat is een echte kunstenaar.
0: Ja, de strandharker. En ook wel mooi, daar moet ik altijd wel om lachen. Ik ben natuurlijk fotograaf en ik vind het eigenlijk wel eens prima dat bij mij alles digitaal wordt opgeslagen. Het gevaar is natuurlijk, als je dat niet dubbel doet en de boel crasht, dan heb je niks meer. Maar als je schildert, dan heb je op een gegeven moment een hok vol met
1: rotzooi.
0: Ja, oh nee, nou ja, dat. Staan.
1: Ja, je kan geen kant op.
0: Daar heeft hij geen last van. Nee. Dus op een gegeven moment, ik denk dat hij een foto maakt en daarna wist het getij het allemaal weer uit.
1: Ja, leuk.
0: Nou, voelt wel mooi.
1: Wat voor muziek gaan we draaien?
0: Nou, Dua Lipa dacht ik
1: een
0: keer.
1: Oh, dat is een goeie.
0: Be the one, Richard Ellen.

0: Ik heb nog even een oproepje voor iedereen die ruzie heeft in zijn familie.
1: Ja.
0: Bert, die dat al 25 jaar doet.
1: Bert?
0: Bert van Leeuwen.
1: Oh, Bert van Leeuwen, ja.
0: 25 jaar heeft hij het familiediner gepresenteerd. En weet je wat erg is? Ik kijk daar altijd naar.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, ik vind het verwonderlijk. En dat meen ik echt serieus. Dat je ruzie kunt krijgen om een kroket. Er zijn echt dingen dat je denkt, waar gaat het eigenlijk over? En zo boos bent. En dan uiteindelijk toch 's avonds in die limousine stapt.
1: Ja. Ja, maar dan is misschien net op dat moment, nou oké, dan ben je over die drempel heen.
0: Ja, ik weet niet wat het is. Maar goed, ik had mijn familie ook al heel lang niet gezien.
1: Heb jij nooit met iemand ruzie gehad?
0: Tuurlijk wel.
1: Ja.
0: Maar niet...

0: En die ontwijk je dan helemaal? Of
1: nou, stel dat ik ontzettende... En ik ben het... Ik vind dat ik daar gelijk aan heb. Dan hoeft het voor mij niet meer. Maar dan maakt me er ook niet meer boos om. Dat is dan wat het nee, is. Dat heeft zelf, even tijd nodig natuurlijk.
0: Dat heb ik zelf ook wel. Als ik gemelijk ergens niet over eens ben. En denk nou, stik maar. Maar daar doe ik er ook geen moeite meer voor. Maar als er dan een... Edelmeter weer naar me toe komen, zal ik niet zeggen van ik wil niks met jou te maken hebben.
1: Dus als ze met de sorry limo komen, dan stap jij er wel in.
0: Dat vind ik zo. Nee, ik ga natuurlijk ga niet in een sorry limo zitten. Nee, natuurlijk niet. Dan moet ze naar mij toe komen. Ik zal niet.
1: Ja, maar dat vind ik altijd zo grappig. Weet je, dat is precies wat er aan de hand is. Hè, het is, ik heb het niet gedaan, dus laat die ander maar bellen. Ik hoor mensen ook zeggen, ik ben de moeder, dus het kind moet eerst stap maar zetten.
0: Dat maakt allemaal niks uit.
1: Nee, maar dat gebeurt allemaal. En dan denk ik, wat een geouwe hoor, joh. Het is best wel erg dat je het zo ver laat komen dat Bert met een cadeautje bij je op visite moet komen om het weer te...
0: Het kan raar lopen. Mijn broer had ik volgens mij 15 jaar niet gezien. En de beste keer dat ik hem weer zag, hebben we nooit ruzie gehad. Absoluut niet. Hij was 10 jaar ouder dan mij. En de eerste keer dat ik hem zag was op zijn begrafenis.
1: Ah ja, dat vind ik ook best wel erg. Ja, nou ja, weet je, mijn ouders leven niet meer. En mijn moeder had een broer. Mijn vader was alleen. Dus ik heb heel weinig familie. En nou was er iets in de familie waar ik wat opheldering over wilde. Laat ik het maar even zo zeggen.
0: Je bent te nieuwsgierig.
1: Ja, dat ga ik toch niet zeggen. En hoe heet het? Toen heb ik mijn nichtje gebeld. En toen kwamen we eigenlijk zondag, was ik daar, tot de conclusie. Ik zei, wanneer ben ik voor het laatst hier geweest? En toen zei ze, nou, toen wij trouwden. En dat is 34 jaar geleden. Ik zei, wow, dat is best wel erg.
0: Je herkent haar wel.
1: Ja, ik volgde er ook best op Facebook. En de rest van de familie ook. Het erge is dat mijn neef, want ik heb één neef, één nichtje. We hebben allemaal geen kinderen. Alleen mijn broer heeft kinderen. Dat loopt dan soms. Maar mijn neef woont in Zalk. Dus dat is, daar kan ik fluitend naartoe.
0: Ja, daar loop ik naartoe.
1: Ja, maar die zie ik eigenlijk ook niet. Dus dat is best wel...
0: Ben ik in het hele leven nooit familiegebonden geweest. Hoor. Neven en nichten, ja, goed, leuk, maar voor de rest... Ik zal niet op visite gaan. Nu hou ik überhaupt niet verjaardagen en zo. Dat vind ik al ellende.
1: Ja, ik ben ook niet van de verjaardagen. Maar goed, weet je merkt wat wel grappig is als je toch je familie weer ziet... is dat er allerlei herinneringen naar boven komen.
0: Ja, oké, natuurlijk.
1: Maar dat is best wel grappig. Weet je wel, mijn nichtje die zei van... als je nou in de deur stond en je keek naar links, wat zag je dan? Weet je wel? En dat ging over een trommeltje dropjes. En toen zei ze van, ja, daar zaten altijd dropjes in. En soms was die leeg. Ik zei, dat klopt, want dan had ik ze allemaal opgegeten. Nou ja, dat soort gekke dingen. Ja. Of dat we ergens uit eten gingen of weet ik veel wat. Dus het is toch wel heel erg leuk. Ja. Maar goed... Ik heb dus geen ruzie meer. Nou, ik had ook geen ruzie. Maar dat, als je gedoe hebt in de familie... En ik heb zoiets van, doe het alsjeblieft. Want dat koppige gedoe met ja maar hij, ja maar zij en weet ik het allemaal. Het leven is zo kort. En als je het dan niet zelf kan, nog één jaartje bij Bert. Dus doe dan even een oproep.
0: Oh, hij gaat nog een jaar.
1: Ja, hij doet één laatste seizoen, komt er. Oh, ik weet niet of ze al begonnen zijn, maar ik heb dit net van het internet... Dus,
0: In mijn ogen, deze programma's moeten op een hoogtepunt moeten stoppen. En niet
1: ik geloof dat er ook minder animo was. Maar de ruzies waren er nog voldoende. Nou, dan heb ik nog even een nieuwtje over Montana Meiland. Die gaat met zijn winkel stoppen.
0: Ja, dat is een paar weken geleden al bekend geworden.
1: Eind 2017. Ja, je hebt er niks over gezegd. Nee, dus ik zal er even wat over zeggen.
0: En waarom gaat ze stoppen?
1: Nou, ze is er een beetje klaar mee, denk ik ook. Ja, misschien moet zij dan het familiediner gaan presenteren. Dat kan dan ook nog.
0: Het gaat gewoon slecht.
1: Nee, dat denk ik niet. Zij wilde... daar gaat dan wel... Door de bekendheid van de familie Meiland... Die willen dan continu met haar op de foto. Ik kan me wel voorstellen dat je daar op een gegeven moment... wel een keer spuug genoeg van krijgt.
0: Oh, het is een bijouteriewinkeltje met allemaal rotsen erin. Op het duurste plekje van Noordwijk.
1: Ja.
0: Het gaat gewoon niet goed. Ze hebben overal zijn dat soort winkeltjes. Dus op die manier is het voor de rest geen probleem. Maar wees nou gewoon eerlijk in dat hele verhaal.
1: Montana, kan je ons even bellen?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dan kan je het misschien even
0: vertellen. We hebben in Elburg ook weer een winkel die gestopt is.
1: Oké.
0: Die is toen hier geweest. De stroopwafelwinkel.
1: Oh, ja. Dat vond ik zo'n leuk idee.
0: Ja, is dat, ja ik weet niet waarom ze gestopt zijn hoor. Ik heb wat geruchten gehoord, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar ja, is het een leuk idee. Ik weet het niet, voor de zomermaanden is het een hartstikke leuk idee. Maar dan gaat geen Elburger gaat er in de winter stroopwagens kopen in de stroopwagenverwinkels.
1: Tuurlijk ga je wel stroopwafels kopen in de winter. Als, je als die stroop nog warm is, zalig man. Heerlijk.
0: Nou ja, goed zo. Maar er gaat geen Elburg gaat het stroopwafeltje kopen. Daar ben ik van overtuigd.
1: Nou, ik vind het jammer. Maar hij deed toch nog veel meer dingen?
0: Hij heeft lief.
1: De barber
0: de winkeltje,
1: was
0: die? De barber. Nou, ja, dat is een ander probleem natuurlijk. Want hij was de barber ook. Maar goed, daar had hij een hele goede kapper in zitten. Die heet Kane. Zo heette die kapper.
1: En oh, Kane, maar Kane is voor zichzelf begonnen.
0: Is bij
1: zat
0: mij
1: hij
0: achter,
1: daar?
0: Ja, ik vuur het hokje, het winkel, het plaatje.
1: Oh, zo is de bal weer rond.
0: Dus hij is denk ik redelijk leggelopen. Dus ja, het verhaal is een beetje balletje een beetje rond, denk ik. Ja.
1: Oké, okay, als het weer kerst is, moeten wij een liedje voor hem draaien. Kan je nog herinneren dat hij dat zei?
0: Ja.
1: Dat hij met kerst de hele dag, weet ik veel, niet driving home for Christmas, maar ja. Weet ik veel wat. En toen mocht hij een liedje uitzoeken. Toen zei ik, we hebben alleen dat liedje voor kerst. Dat was een leuk grapje.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou goed, nog even iets. En dan, wie gaat er een liedje draaien? Jij,
0: ik ben aan de beurt, ja.
1: Ik zag even iets over Egyptische koningen. Als jij vroeger een Egyptische koning was, dan had je blijkbaar je bediendes in de hemel of in de hel. Ik weet niet waar het terecht komt. Dan nodig. Dus je hele gevolg.
0: Moet ook mee.
1: Ja, ik weet niet of ze die mensen vermoorden of gewoon opsloten.
0: Voor mij gingen ze gewoon, het lijkt mij dus gewoon met z'n allen de piramide ingaan en de piramide dichter met z'n wordt.
1: Nou, ik vind het toch doodeng. Dat gebeurde bij dat soort koningen of farao's met hun vrouw ook, hè?
0: Is dat zo?
1: Ja, je werd gewoon bij je man erin gejast als je nog leefde. Ja. Dat wil je niet weten.
0: Kan je ook geen discussie meer achteraf hebben.
1: Nou ja, je wordt toch helemaal knetter, jongen. Je wordt gewoon letterlijk vermoord. Maar het idee was nou, dus gewoon dat je...
0: Ik neem aan, ik weet niet of ze vermoord werden. Maar als er gewoon dat heb ik ook gehoord. Die piramide ingestopt wordt. En het wordt dichtgemetseld. Dan is het pikken donker daar. En dan sterf je gewoon van de honger en de dorst.
1: Ja,
0: en
1: nou, dat, maar dat kan wel
0: dat
1: even duren.
0: Dat is heel iets anders dan vermoorden.
1: Nee. Ik kan me voorstellen dat het een idee was om die mensen eerst te vermoorden. En ze dan dood bij hem brengen. Want dat maakt niet uit. Je hoeft pas in de hemel weer in actie te komen.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Nou ja, goed. Dat doen ze dus niet meer. Ja, nu sowieso niet meer. Maar even kijken. Voor Christus, wat was dat nog? Werden de mensen vervangen voor beeldjes.
0: Ja, dat is in ieder geval humaner.
1: En er werden de grafgiften meegegeven en afbeeldingen van bedienden gemaakt op de wanden van het graf. Nu zou je gewoon een fotogalerij erbij doen.
0: Nou ja, maar goed, daarom zijn die piramides allemaal opengebroken. Door die grafcensus allerlei dure spullen eruit halen.
1: Ja, nee, dat weet ik.
0: Lijken,
1: maar het idee
0: aan
1: dat jij ergens werkt. Ja. En dat je dan weet van nou, mijn directeur die doet het om en ik moet mee.
0: Goed, zo'n piramide, hoe lang duurt zo'n piramide voor die gebouwd is? Dan ben je ook al 40, 50 jaar verder, hè?
1: Daar was een programma over, hè? Dat het eigenlijk best onmogelijk is in die tijd om die piramides te bouwen.
0: Ja, klopt.
1: Hoe deden ze dat?
0: Veel mensen.
1: Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Dat kon helemaal niet.
0: Nee, wie doet het dan? Onze nou, lieve boven?
1: Nou ja, bijvoorbeeld.
0: Hey, we hebben een probleem in Frankrijk.
1: En dat is, oh ja, iemand met een hand eraf, hè?
0: Nee. Het een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld. De wat staat er nou? L'Apocalypse. Nou, in ieder geval Clipse.
1: Apocalypse,
0: ja. Alleen niet anders.
1: Wat een moeilijk woord.
0: En is gestolen weer in een Frans museum.
1: Ja,
0: en weet je hoeveel
1: daar moet je niks meer neerleggen.
0: 210 kilo woog het ding is een kunstboek. En hij is gemaakt door 14 kunstenaars. Waar onder andere ook, hoe heet die er? Goed, maakt niet zoveel uit. Maar goed, weg.
1: Ja, maar het komt allemaal weer terug. Want wat moeten ze met dat boek? Dat kunnen ze ook niet verkopen.
0: Ja, dat weet ik niet meer. Ik vind het weer opvallend dat er in alhoewel wij in Nederland hebben natuurlijk in Assen hebben toen ook die gouden dingen gestolen. Dus wat dat betreft is het de kaf is gemaakt door Salvador Dali.
1: Ja, dat is niet verkeerd.
0: Ik mag eerst een muziekje draaien, geloof ik. She, ja. Nee, niet de boxer. Nee, She Knows. Nee, Bennett. Daar komt hij.
2: I guess a sailor is a sailor.

0: Over cruises en dat soort dingen meer. Maar er is weer een boot vastgevaren in Zeeland op de zandbank.
1: Hij is niet omgekieperd.
0: Nee, die staat gewoon op de zandbank.
1: Ja.
0: Met 75 man erin, waarvan één iemand in een rolstoel. En die boot is 100 jaar oud. Waarschijnlijk heeft hij geen loods bij zich gehad.
1: Maar nee, want daar zijn toch heel veel zandbanken. Dat moet je toch een beetje weten.
0: Nou, dat weet ik niet. Maar goed, ik denk dat je gewoon daar loods voor moet hebben. Ook als je zeker met 75 man aan het varen bent.
1: Maar is dit een passagiersschip van A naar B? Dus een soort pont? Een pont voor grote mensen?
0: Ik denk dat het gewoon een rondvaartje is geweest. Zou die foto's zien, dan is het een rondvaartje geweest met een aantal mensen.
1: Het is ook een rondvaartje geweest. Het is voorbij.
0: Het is, is eindelijk vast. Ja.
1: Komt dat ding nog een keer los?
0: Ja, dat heet eb en vloed.
1: Oh ja.
0: Toch?
1: Nou, dan hadden die mensen best even, want dat heb je toch twee keer per dag. Dus dan kunnen ze nog even zitten.
0: Die knap nou in de nauw zit, hoor. Als je daar zit in de mist, dan weet ik wat allemaal.
1: Ja, ik kom net ook weer van zo'n boot af. Dus ik vind het helemaal goed.
0: Nou goed, maar het komt altijd wel weer goed, denk ik.
1: Ik vond nog weer een berichtje over een ijsbaan. Ik ga Clarkson's Farm ga ik volgende week maar even doen. Daar hebben we geen tijd meer voor. Dus niet dat je denkt dat ik het vergeten ben.
0: Wat is dat dan?
1: Doen volgende week. Maar ik heb nog even een berichtje. Er is een ijsbaan in Tilburg. Die heet Irene Wüst. Die kan niet open. En het ijs is gesmolten. Nou ja, voorlopig blijft dat dicht. Wat ik eigenlijk wel bizar vind, hè. Dat ik denk, het is nog zo warm. En nou zitten we al door met
0: Maar is dat de ijsbaan in Heerenveen?
1: Nee, in Tilburg.
0: Oh, Tilburg.
1: De ijsbaan in Heerenveen heet geen... Die heet Tialf. Dit is de Irene Wüstbaan.
0: Oké.
1: Nee, maar dan denk ik, waarom willen wij nu schaatsen? Dat is hetzelfde als we het hele jaar skiwis willen eten. Doe toch eens iets wat met het seizoen is.
0: Ik zat in Brunei.
1: Kost dit weer?
0: Ik zat in Brunei 2 weekjes. Dat is de hele dag is het 38, 39 graden. En er was gewoon ijsbaan.
1: Ja, maar dat vind ik niet goed.
0: Dat vinden me niet mensen.
1: Zitten we weer over die CO2-uitstoot.
0: Die mensen willen gewoon. Hey, ik heb één korte mededeling nog. Dan ga ik eruit wat dat betreft. Heb ik al eerder over gehad. Ik zoek nog steeds een monteur. Decorette Elburg.
1: Nou,
0: een handige Harry.
1: Roep
0: of
1: het.
0: Een handige Harriette. Maakt niet zoveel uit. Even een telefoon of een e-mail te sturen naar info@decorette-elburg.nl. En we gaan eens kijken of we wat voor jou kunnen betekenen.
1: Nou, hartstikke goed. Ik wou eruit met Annemarie Diemen.
0: Ja,
1: en dan geven wij Ben alle tijd om zich te installeren.
0: Is die lang genoeg?
1: Ja, het nummer is lang genoeg.
0: Oké, okay, nou, een van de eerste liedjes is van haar. Hè?
1: Dit vind ik echt een goed nummer. Tot volgende week.
0: Dat ga je niet werken, hoor. Dan valt hij dood.

0: Kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havekade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: QFM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. Rustig weer buiten in Elburg, lekker donker. En het is droog. Wat willen we nog meer? We blijven een beetje de manier doen wat we vorige week deden. En dat betekent gitaar, een orkest, gitaar in een orkest. Maar natuurlijk met andere nummers. Goed, we beginnen met The Boys, Bésame Mucho. Dat is van een Mexicaanse componist uit 1940. Maar gelukkig zeer actueel ingevuld door The Boys.

Dat is wel heel snel weer afgelopen, maar dat was zo in vroegere tijden. Heel kort allemaal die nummertjes. We gaan dus, zoals afgesproken, naar een heel bekend orkest. We gaan in 1968 met een mooie uitvoering van het nummer Rain and Tears van Aphrodite Child. Maar dan door het orkest van Paul Mariatt.

Ja, we gaan weer naar de gitaar. De Classics, volgens mij, is dat een groep die in het oosten van Nederland vertolkte. En we gaan naar een Spaanse componist. Die heeft ooit eens een keer in 1920 Amapola gemaakt, zeg maar, gecomponeerd. Maar ja, dat is natuurlijk door verschillende gitaarclubjes, groepen vertolkt. Dit zijn dan de Classics met Amapola. Dat was de fout.

En waar we al eerder beginnen, die volgende nummer van Percy Faced uit 1959-1960. Team from a Summer Place. Ik heb dat al een tijdje geleden gedraaid, maar ja, het is nu een stukje om en om, hè, orkest, gitaar.

Team from a Summer Place. Dus 1959-60. Bij het volgende nummer moet ik even denken aan een filmpje van Elvis Presley. Dat is een soort filmpje met een poppenkast. Dan zie je een paar poppenkasten en dan zie je ook Elvis Presley gewoon daarbij zingen. En die zingt woedenhard. Maar in dit geval gaan we Elvis natuurlijk niet draaien. Maar een prima vertolking door onze gitarist Hank Burns. Die heeft het ook speciaal voor Theo gemaakt, denk ik.

Duits was het natuurlijk Moosey Den, hè, van Elvis Presley. Maar goed, we gaan naar een orkest die ja, een nummer gaat vertolken van Shirley Bassey. Nou heb ik dat originele nummer uit 1958 even beluisterd van Shirley Bassey. Nou, er zit helemaal geen tempo in. Nou, proficiat vind ik voor James Last, want die heeft tenminste een beetje tempo ingezet. Kiss me, honey, honey, kiss me.

James lastig. Hij is wat mij betreft helemaal niet lastig. We gaan naar een nummer die eigenlijk oorspronkelijk was door Floyd Kramer met de piano uit 1960. Maar de Sputniks, ja, met de gitaar, die hebben er weer het heel wat moois van gemaakt. Dit is helemaal Last Date.

Sputnik is ook weer zo'n echt zo'n gitaarbandje die allemaal in de jaren 60 en 70 allemaal ontstonden. We gaan naar een nummer, dat is me toch bijgebleven, want ik zie het eigenlijk nog steeds voor me. Het is een reclame van een jonge vrouw met lichtblond haar, die loopt door een prachtige omgeving. En dat gaat over een shampoo reclame, dus het is The Girl with a Sun in Her Hair. En dit nummer van Johnny Pearson, Sleepy Shores, werd dus gebruikt.

De reclame duurde natuurlijk niet zo lang hoor, met als dit nummer met Johnny Pearson met Sleepy Shores. Maar het nummer die wel iets langer duurt is van The Shadows. Die hebben natuurlijk een prachtige vertolking van het nummer van Chris de Burgh, Lady in Red. Hier komt-ie.

Ja, dat was ook een hele mooie uitvoering van de Lady in Red van de Shadows. We gaan nu naar een orkest die een nummer vertolkt van onder andere Andy Williams, Love Story. En als ik het goed begrepen heb, en ik heb het helemaal juist van ditzelfde orkest die dit speelt, kun je hierbij ook een rumba dansen. Het is alleen de vraag, willen de mensen dat wel thuis?

0: helemaal ineens afgelopen. Dat is niet helemaal afgesproken volgens mij. Goed.
1: Fijn dat je luistert. Dit is Blue FM.
0: We gaan van de orkest weer over naar een gitaar. Het is Robert Michael met Sunset Samba. Het is 1994.

0: Dit is Ben Ransdorp met Stemloos op Lou FM.
1: We gaan naar een jaartal waar ik nog niet geboren was. Dit is 1950. Het is een prachtige uitvoering van Leroy Anderson, de Waltzing Cat. Nou, je zult zo'n kat hebben.

Nu kun je wel zeggen dat die kat weg is, want er was een hondje te horen op het einde, helaas. Goed, we gaan naar een groep die een nummer vertolkte van een zangeres uit het verre verleden. Patsy Cline. Maar goed, dat was toen in de jaren zo 60, 70, waar vocale nummers soms heel mooi vertolkt. In dit geval de Jumping Jewels.

Tot zover dan weer de Jumping Jewels met St. Antonio Rose. We gaan nu naar een orkest die ooit eens een keer volgens mij de jeugdserie Kapitein Seppos het begintitel gebruikte. Maar niet dit nummer, maar dit is uit 62 en dat is The Happy Feeling.

gaan we door met een gitaar. We gaan naar een nummer die ooit wel, volgens mij was die de originele, Apache van The Shadows. Maar er waren dus veel meer groepen die dit ooit een keer op hun manier vertolkt hebben. We hebben het hier over de Surfaris. Dit is ook weer zo'n aparte uitvoering van Apache.

Het is alweer 10 voor 9, oftewel 10 voor 11 als je zaterdagavond zou luisteren. Goed, we gaan naar een Jan van Veen, zo was er geen één. Hij heeft een gedicht waarvan je steeds maar weer zal zwichten. Nou, we gaan door en ik laat hem maar horen.

Helaas, Jan van Veen die ging ook heen. Dus hij leeft helaas niet meer. Goed, even een beetje. We hebben nog een kleine 6 minuten. We gaan verder nog met de Ventures. Die hebben ook een mooie nummer van de Champs uit 1958. Tequila.

Tot zover dan de nummertjes, ja, van Stemloos. Ik hoop dat hij het leuk gevonden heeft. We maken ons weer op voor de Love Songs, net na 9 uur.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Lou FM.
0: Lou FM met de mooiste love songs. Presentatie Ben Ransdorp.

Welkom in het tweede uur met Love Songs. We begonnen met een mooi nummer uit 1972. Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Een speciale plaat denk ik ook wel een beetje voor luisteraar Theo. All My Love, die heb ik een keer gedraaid natuurlijk van Cliff Richard. Maar Cheryl Black, dat is haar vertolking van Solo 2 uit 1968.

Normaal draaien we een beetje zangeres, maar natuurlijk ook wel eens aandacht voor een groep, 10cc. 1975, volgens mij stond die inderdaad heel hoog in de top 40 met I'm Not

0: Maar eerst Tennessee en nu weer Dionne Warwick. Allemaal uit 1982. All the Love in the World. Tijd voor wat Nederlandstalig. We hebben natuurlijk wel een prachtig nummer inderdaad van Frans Halsema. Een van de beste volgens mij. Wat inderdaad wel een beetje over liefde gaat. Want dat is uiteindelijk natuurlijk wel de bedoeling voor haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Wonder uit 1977 met Frans Halsema. Van die wonder gaan we naar een drie zomers lang, maar dat gaan we twee jaartjes terug bij 1975. We blijven natuurlijk even in Nederlandstalig. Connie van der Bos.

0: Loe FM met de avondspecial. Presentatie Ben Ransdorp.
1: De avondspecial hebben het over Engelbert Humperdinck, geboren als Arnold George Dorsey op 2 mei 1936 in Madras, Brits-Indië, is een wereldberoemde Britse pop- en easy listening zanger. Met zijn kenmerkende krachtige bariton- en tenorstem en romantische ballads verkocht hij wereldwijd meer dan 140 tot 150 miljoen platen. De naam Engelbert Humperdinck deelt de popartiest met een andere historische figuur. Hij brak internationaal door in 1967 met de megahit Release Me, waarmee hij destijds zelfs de Beatles van de eerste plaats in de Britse hitlijsten hield. Andere grote successen van hem zijn A Man Without Love, The Last Waltz, Quando, Quando, Quando. In 2012 vertegenwoordigde hij Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival. Inmiddels is hij 90 jaar oud en brengt nog altijd muziek uit, zoals zijn album Faithfully uit 2026. De klassieke componist Arnold George Dorsey leende zijn artiestennaam op advies van zijn manager van de Duitse operacomponist Engelbert Humperdinck.

Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.

Tot zover dan de love songs van Engelbert Humperdinck. En er was er wel eentje bij waar je zeker natuurlijk op kan dansen. The Last Waltz en Please Release Me. Ik denk dat het ook een wals is. Goed, we sluiten Engelbert Humperdinck af. We gaan naar een zangeres die een liedje heeft geleend van Harry Nielsen uit 1971. En zij heeft er wat van gemaakt in 1994. Without You.

Hoor je het koortje op de achtergrond, inderdaad. Heel mooi van Mariah Carey uit 1994. Nu gaan we naar een heel ander album. We gaan naar het album Het Eiland in de Verte van Boudewijn de Groot. Het is nogal een lelijk lang nummer. Maar ook dat mag wel een keer gehoord gaan worden, want het is ook natuurlijk over de liefde. Op weg naar mijn lief.

0: 2004, hè, Boudewijn de Groot met Op weg naar mijn lief. Album dus weer Het eiland in de verte. Nog voor even voor de duidelijkheid. Hij heeft toch wel hele mooie teksten gemaakt. Diegene die vorige keer in belangstelling stond, dat was natuurlijk door het overlijden van Dolly Parton. Maar Whitney Houston heeft daar datzelfde nummer ook gemaakt. Of in ieder geval gezongen. I will always love you.
1: If I should stay.

0: Het is bijna 4 minuten voor 10, oftewel 4 minuten voor 12. We starten de laatste plaat in. We gaan naar Smokey, If You Think You Know How To Love Me.
1: Breathless stride.

0: Tot zover dan de love songs. En natuurlijk stemloos het vorige uur. Wat vanavond betreft, nog een prettige avond. Mocht je zaterdagavond luisteren, nou slaap lekker.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
2: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Loe FM.
1: Ja, luisteraars, inderdaad, goedenavond, WWWW. Ik ben 2 weken dus uit geweest. Egbert heeft het 2 weken volgehouden zonder mij. Dat ging ook wel goed, Egbert?
2: Ja, ging prima.
1: Oké, we hebben er vandaag 1 gast en dat is Evert van het Broodjeshuis. En we gaan even praten inderdaad over de overname. Want dat is niet de overname van het Broodjeshuis, maar de veranderingen op de knip met betrekking tot het Broodjeshuis. En we gaan nog even kort kijken naar Anees en Radijs. Wat daar gebeurd is allemaal. Egbert, wat heb jij voor muziek staan?
2: Nou, we gaan even naar de muziek, de achternaam van Evert. Ha ha.

0: Ja, luisteraars. Ja, we hebben het over de Haas. En Evert zit hier. Egbert, vertel eens even. Dag Evert. Evert trouwens, ik had je nog niet gezegd. Maar Evert zit hier. Die heet de Haas. We hebben een restaurant de Haas wat niks met Evert te maken heeft.
1: Nee,
0: die heeft in het restaurant de Haas hebben we de familie Vos zitten.
1: Ja, en Evert ging ook weer met Gerrit Vos om. Dus het was ook Vos en de Haas. En, maar ja, dat weet Evert natuurlijk zelf als geen beste. Maar ja, Evert in de uitzending. Ik heb een tijdje geleden Evert ook al een keer tegengekomen. Natuurlijk waren er ook al wat berichten dat de Elburger... Nou, ik moet eerlijk zeggen, misschien dat Evert zelf beter kan vertellen... dat het ook al een tijdje te koop stond. Of tenminste, hij was ermee bezig. En uiteindelijk is het gelukt. En ja, en daar gaan we vanavond over hebben. Maar ik vind de man achter de broodjeszaak net zo belangrijk... wat Evert is voor mij wel een bijzondere man. Ik ken hem al heel lang. Misschien al vanaf onze 16 of zo, weet ik veel. Hij floot zelfs mij nog in voetbalwedstrijd in de zaal.
0: Heb je gevoetbald dan?
1: Ja, hij moest fluiten. Ja, ik heb gevoetbald, ja. En zijn moeder was ook scheidsrechter trouwens. En zodoende hebben we een gesprek. En ik denk dat dat mooi is, ook voor de luisteraars... om eens even te kijken waar die Evert nu vandaan komt. Want buiten dat hij kwalitatief goed product neerzet... is het ook interessant hoe hij in die horeca en met zijn ouder. Dus vandaar, Rob, dat we dat op deze manier... en we hopen dat we dat in een uur voor elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, dat moet toch wel lukken.
1: Dus Evert, welkom.
2: Ja, dank je. Goedenavond.
1: Ja, eerst kunnen we zeggen gefeliciteerd, denk ik, met de overname.
2: Ja, absoluut.
1: Voor jou ook wel een soort opluchting niet, maar blij dat het allemaal goed geregeld wordt.
2: We zijn blij dat het overgaat en dat we weer ons eigen leven een beetje kunnen gaan door.
1: Oppakken.
0: Dat is wel heftig geweest de laatste jaren, denk ik.
2: Nou, niet alleen de laatste jaren. We zitten er 25 jaar inmiddels.
0: Ja.
2: Als we teruggaan, dan hebben we geloof ik in januari 2002... hebben we contact gekregen met de vorige eigenaar.
0: Wie was dat?
2: Dat was Henry Bogers. Henry en Gerrit.
1: Oh ja, Henry, ja. Ja.
2: Ja. En toen was het eigenlijk vlot gebeurd. Toen was het 1 februari erin en 1 maart open.
1: Ja.
0: En stampen.
1: En gas geven.
2: Ja.
0: Maar even voordat jullie helemaal de diepte in gaan. Als ik even de knip zie, heb ik 4 restaurants op de knip. En ik denk dat jij de oudste, hoe noemen we dat, eigenaar bent.
2: Alles is al verkocht. De langzittende.
0: Ja, bedoel ik. Maar alles is al verkocht op de knip overal.
1: Ja. Ja, op de knip wel, want hij is niet te lang zitten.
2: Verkocht.
1: Want dat is meneer van de herberg natuurlijk, Alex.
0: Nee, maar kijk even naar de...
1: Die vier
0: restaurants die er zitten inmiddels. Dan is dat allemaal een keer verkocht geweest.
2: Ja, ja. Alex heeft in de Zilverzoen gezeten.
1: Ja, klopt.
2: En die is een poosje uit Elburg geweest.
1: Ja. Ja.
2: En die heeft toen de herberg weer teruggenomen, omdat die vorige eigenaar daar...
1: Niet helemaal goed ging.
2: Dat ging niet helemaal
0: goed. Alles goed,
1: nee. Nee, nou, dat kan gebeuren. Even voordat we verder gaan in het proces van nu. Toch graag even naar de geschiedenis. Want dat vond ik heel interessant. En misschien kun je er zelf het beste even over beginnen. Want je bent in Amsterdam geboren, heb ik begrepen. Maar ook uit een horecafamilie, toch?
2: Ja, in Amsterdam hadden we een snackbar. En daarna een petit restaurant, zoals dat heette. Dat heette hier dan een cafetaria. En van daaruit is het allemaal een beetje begonnen en gebleven. En horeca is het en de horeca is het gebleven.
1: Ja.
2: Eigenlijk.
1: Maar nog even dan terug. Je ouders die hadden dus een horecazaak. En je opa of zo zat ook al in de horeca of was je vader moeder?
2: Nee, dat niet. Nee, nee.
1: Die zijn ermee begonnen daar?
2: In Amsterdam. Ja, klopt. Ja. En door ziekte moest dat rustiger aan gaan doen. Dus in Amsterdam alles verkocht. En toen liepen ze tegen rechterschot aan.
1: Ja.
2: Ik weet niet of die naam je iets zegt.
1: Ja, mij wel, maar misschien voor de luisteraars even uitleggen. Want we praten over dan het verhuizen naar het Harde.
2: Dat was 1978.
0: Vanuit Amsterdam naar het Harde?
2: Ja.
0: Dat was een hele beleving dan.
2: We hadden altijd op een scheepsbel al een staakcaravan staan.
1: Okay. Dus was wel bekend een beetje in de buurt.
2: Maar het Harde was niet bekend.
1: Nee, maar wel de Veluwe dus.
2: Ja, de Veluwe wel. Daar gingen we dan regelmatig naartoe. En zodoende dus in het Harde terechtgekomen. Net over het spoor, café Rechterschot. En daar stond toen de tijd nog een houten cafetaria naast. Daar zat geloof ik een Reezicht in.
1: Ja.
2: En dat was los verhuurd. En dat hebben wij toen overgenomen. Dus daar zijn we gewoon vanuit Amsterdam.
0: Ja. Is dat het restaurant wat over wat er nog staat ook?
1: Nee, dat ja, is ja, staat. Ja, maar het is volgens mij op het locatie van de Breek, toch?
2: Ja.
1: Maar dan eentje verder heb je ook nog een ding. Of voor me was dat de discotheek Hubble de Pubble.
2: Ja, dat was de Mistroba.
1: Mistroba. Even, jij zegt net, ze hebben het verkocht, ze moesten wat rustiger aan doen. Dan gaan ze hier weer een horeca beginnen. Dat is toch niet rustig aan doen?
2: Nou, vergeleken met Amsterdam was hier wel heel rustig.
1: Oh, was relaxen. Ja, en de hele gezin erin?
2: Ja, alles en iedereen mee. En nou goed, dat heeft ook, even kijken, in 1980 is geloof ik de oude bovenbouw toen eraf gegaan. Dus is een nieuwe bovenbouw opgezet in 1980. En daar konden we met z'n allen wonen.
1: Ja, en toen werd het ook een disco.
2: Nou, dat,
1: later
2: dat liep iets anders, want de Mistrumba die ging... Kijk, we hadden toen een hele goede combinatie. Hè? Volle kazernes, Amerikanen zaten aan de overkant, ook bomvol. Op de Knobbel zat het bomvol. Hè? Dus die Mistrumba deed het goed en wij deden het eten. Dus dat was eigenlijk een goede combinatie. Totdat, ik geloof de Mistrumba die ging een cafetaria bouwen en toen... hebben ze bij ons gezegd van nou, dan gaan wij een discotheek bouwen.
1: Ja, een beetje het plagerij.
2: Maar iets, iets groter.
0: Dat is de Breek geworden.
2: Ja. En die stond er en die zat 7 dagen in de week vol.
1: Ja, ook vooral met die militaire Amerikanen. Ja.
2: Ja,
1: dat was wel hooibouw dan.
2: Ja, inderdaad.
1: En voor jou elke dag patatbakken en je broer achter de disco.
2: Zo was
1: het. In grote lijnen, zeg maar.
2: Ja. Maar ja, goed, hij stond niet vanzelf natuurlijk, want... dat moest natuurlijk ook zoveel mogelijk door onszelf gebeuren.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat was na school en uit school was het stenen sjouwen. En ja, zo is de Breek opgebouwd.
1: Ja. En je ouders zaten toen nog weer in? Of zijn er op een gegeven moment uitgegaan? Hoe is het verder?
2: Nou ja, die zijn op een gegeven moment eruit gegaan. De familie deed de rest eigenlijk. En... die vonden het klimaat in Spanje wat beter. Dus die zijn daarheen gegaan. En Henk die is dat toen verder gaan doen.
1: Ja, dat met over de disco, zeg maar.
2: Ja eigenlijk en, het hele complex.
1: Een cafetaria ook.
2: Ja.
1: En jij zegt wij, buiten Henk en jou, was er nog meer familie?
2: Ja, er waren nog wat zusters en een zusje. Maar goed, dat is allemaal een beetje uit elkaar gevallen. Dus,
1: ja, uiteindelijk zijn je ouders ook gescheiden, toch?
2: Nee.
1: Oh, ik dacht dat hier. Nee. Maar in ieder geval, die zijn verhuisd naar Spanje. Jullie gingen door en toen op een gegeven moment heb je denk ik zelf afscheid genomen om voor jezelf te beginnen.
2: Daar is nog iets aan vooraf gegaan. Ik heb voor mijn dienstplicht heb ik in Harderwijk gezeten. En daarna ben ik wat anders gaan doen. Dat paste allemaal niet zo goed meer.
1: Nee, oké. Dus Henk die ging de Breek doen en jij ging op tournee.
2: Ja.
1: En we hebben het net over de Haas. Je hebt ook nog bij de Haas gewerkt, denk ik.
2: Of? Ja, ik heb nog bij de Haas gewerkt. Ik heb in Nunspeet op partyboerderij Het Hoog gewerkt.
1: Ja.
2: Ik heb nog een jaar op het anker gezeten op de horeca. Maar allemaal horeca. Ik heb afgewassen, ik heb glazen gehaald. Noem het maar op. Ik ben dan achter de bar.
1: Ja, ik ben dan nog achter de bar. Die horeca is natuurlijk... heel groot, zeg maar. Net wat je zegt. Je kunt betaald bakken, je kunt horeca achter de bar, disco. Er zijn heel veel faciliteiten in die horeca. Die heb je dus allemaal meegemaakt. Maar wat. Uiteindelijk voel je dan dat werken met het eten klaarmaken het mooiste. Dat denk ik, want anders kun je daar niet zo lang volhouden, natuurlijk.
2: Wat ik nu de afgelopen 25 jaar heb gedaan.
1: Ja.
2: Ja. Kijk, weet je, in de tijd dat het broodjes... wat was het? Amsterdams Broodjeshuis?
1: Ja.
2: Heette dat zo toen?
1: Ja, volgens mij.
2: Nee, wel. Klein Amsterdam.
1: Wel Klein Amsterdam.
2: Ja.
0: Toen je het overnam?
2: Toen ik het overnam, ja. Nou ja, dat was... dat pand, het was in elkaar geplakt met muurtjes en plafonnetjes en van alles. Ja, dus eigenlijk wat mijn ambitie was om er een... echt eetgelegenheid van te maken. Dat kon niet in die ruimte. En dus we moesten een muurtje eruit halen, plafonnetje eruit, ruimte creëren. En dat is achteraf allemaal gelukt. Niet zonder slag of stoot, want we hebben nog 3 maanden dichtgezeten. een bouwstop gehad van de gemeente.
1: Ach, nou, dan ben je niet de enige in Elburg, denk ik.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Dus dat liep allemaal niet zo lekker. Maar dan krijg je daar toch wel een beetje kriebels van. En ja, wat het nu geworden is, is eigenlijk een full-service horecabedrijf.
1: Ja. Maar dan nog even terug over die ambities en hobby's en de liefde voor het vak. Je zegt zelf wel, je hebt ook nog achter de bar gestaan bij NAN. Hè? Dat is biertappen, dat is heel wat anders dan je zelf gemaakte gehaktballen maakt. En heb je dat altijd al gehad als toen je in het begin al kwam dat je het leuk vond om eten te maken, ja, of klaar te maken?
2: Ja. Ja.
3: Dat moet haast wel, anders kan je zo lang volhouden.
1: Nee.
2: Ja, dat heb ik altijd gedaan eigenlijk. Eigenlijk wel op alle plekken waar ik gewerkt heb. En dan dat was erbij. Hè, dat was zondagavond. En een keer als het nodig was dat ze
1: hulp nodig had.
2: Ja, op bepaalde dagen. Dan kon dat altijd. En dat was leuk.
3: Zullen we eens naar muziek luisteren? Hey Amsterdam.
1: Ja, we gaan het over Amsterdam hebben.

0: Ik zat gisteravond zat ik bij Luca te eten.
1: Ja.
0: En ik, nou hou ik niet zoveel van Italiaans eten. Maar uiteindelijk ben ik toch hoe noemen we dat? De dames, mijn vrouw die 70 wordt, die hebben een feestje gebouwd daar met mijn fiets waar dat. Maar goed.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, maar dat liep met mijn vrouw rond. En dat was echt een Amsterdamse.
1: Oh ja?
0: Ja, wat oudere mevrouw, die ik weet god niet hoe ze heet.
1: In de bediening?
0: In de bediening, ja. Of dat ze regelden een beetje de gebeuren. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik mag geen reclame maken, maar het was perfect.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, hebben we het niet over. We hebben het over de knip en het broodjeshuis. Toch even tussendoor, want ik heb 2 weken jou niet gesproken. Echt met als niet over de radio.
1: Ja.
0: Anijs en Radijs, weg uit de stad. Is dat een... in jouw ogen een gat in de stad weer?
1: Ja, een gat in de stad, zeker.
0: Ja, een winkel komt leeg. Dus dat is wel een verhaal, ja.
1: Nou ja, goed, weet je wat het is? Kijk, ik snap die ambities. En ik heb er ook respect voor. Hè, ook waar ze begonnen zijn aan de Beekstraat. En dat het dan iets een betere positie in de Middenstraat. En ook misschien uitgebreide ruimte. Ze deden
0: in de Juffenstraat. Dus, ja.
1: Ja, in principe deden ze ook al wat keting. Dus als zij dat wat uitbreiden, snap ik wel. Nou, en die eigenaar van het pand, die vond het ook een leuk idee. Dus die gooit er geld om de boel te verbouwen. Hun gaan erin en gas geven. En zitten. Maar, ja,
0: anderhalf jaar.
1: Ja, maar weet je wat het ook is? En dat is helemaal niet verkeerd bedoeld. Ik ben een man van, hoe zou je als consument zelf te naar kijken? En er zijn meerdere delicatessenzaken in Elburg die ook allemaal dezelfde ambities en het enthousiasme hadden. Maar toch gaan ze het niet redden. En ik denk dat het puur te maken heeft dat Elburg daar te klein voor is. En dat heeft te maken met ook de financiële verhaal. Ik heb al vaak gezegd, in Nunspeet heb je 113% van het landelijk gemiddeld te besteden. In Elburg 87, er zitten 30% in. Ze vinden het allemaal leuk en nieuwsgierig. En je hebt met toerisme te maken en een dode winter. En je blijft met overhevig spul zitten. Hè? Dus als je 10 maaltijden maakt, verkoopt er 6 niet van of 2 of weet ik veel. Kun je gewoon weggooien. Ja. Je moet met 2 gezinnen daar ook een beetje van eten. Dus... het is niet zo heel ingewikkeld dat het op een gegeven moment niet uit kan, zeg maar. En dat ze het proberen is fantastisch. Ze gaan trouwens niet helemaal stoppen, hoor. Want ze hebben ook nog cateringbedrijven. En ze zitten op het industrieterrein waar ze ook maaltijden maken. En andere producten en catering. Dus dat gaat geweldig goed en dat gaat ook lekker door. Alleen ja, dit was te proberen, maar het is niet gelukt, zeg maar. En dat, ja, dat gebeurt wel vaker natuurlijk. En ze hebben denk ik op tijd zelf ook ingegrepen om te zeggen... voordat helemaal...
0: Nou ja, dat is inderdaad wel verstandig, want anders loop je helemaal leeg.
1: Maar het is wel jammer voor Elburg. Maar ja, dat is met meerdere winkeltjes die ook dat gedaan en geprobeerd hebben. Hè. Ik hoor dat de Wafelzaak ook alweer bij de Vispoort stopt.
0: Die is al gestopt.
1: Ja, en daarvoor zat Maurice ook met delicatessen.
0: Ik heb gisteravond begrepen dat had te maken met vergunningen.
1: Oké. Okay. Nou ja, goed, maakt ook niet uit. Maar ik bedoel, Elburg is een mooie toeristische plaats. En die moeten dan ook in de zomer hebben. Dus die winter duurt vaak ook te lang voor dat soort winkels. En ik denk wat er nu ook in de stad zo'n beetje overblijft. Dat zie je ook wel een beetje. Er zelfs ook nog de kledingzaak die wat verandert. Dat de totale kledingwinkels komen naast elkaar. Ik denk dat de enige manier is om daar die winkels te kunnen runnen nog.
0: Met kleding.
1: Ja. Kijk, horeca op zich niet. Hè? Want ik bedoel, zoals bij Evert, goede locatie. En als mensen toch een... voor iets minder geld een goed hapje willen eten, ja, dan blijft dat ook wel bestaan. Ook van Elburg natuurlijk. Dus dat is in de winter misschien ook nog wel te doen. Maar goed. Maar het is nogmaals, het is jammer. Hè, want ik heb wel respect voor de dames. En dat ze het ook gedaan en geprobeerd hebben. En ook het energie erin gestopt hebben. En of ze nu zelf een stekker uittrekken of iemand anders, weet ik niet. Maar het stoppen zat er gewoon aan te komen. En het is gebeurd. Maar ja, wie komt er dan weer in? Hè?
0: Nou, het is een vrij groot pad.
1: Heel groot.
0: Ja, het is gigantisch diep is je ook.
1: Het is ook gigantisch diep, ja.
0: En aan de overkant wordt nu het verhaal gesproken dat de Wibra daar gaat komen.
1: Ja, ik denk ook dat het doorgaat. Het is inmiddels van Vertwillet. Daar zou het ook graag erbij willen hebben. Maar Vertwillet heeft het gekocht en die gaat het exporteren of verhuren.
0: Nou, ik denk wel goed. Zijn de Wieber daar komt zitten.
1: Ja, zou goed wezen, zeker.
0: Het is in ieder geval geeft het extra chalas in dat hele verhaal.
1: Maar goed, nu we het er toch over hebben, Evert. Jij hebt eigenlijk ook nog een soort switch gemaakt. Tenminste, als ik me dat herinner. Want heel vaak, of heel lang, had jij zeg maar alleen een binnen eetgelegenheid. En een mini terrasje. Hè? Of op de stoep misschien. Maar later is dat nog helemaal de bocht omgegaan. Hoe is dat ontwikkeld?
2: Je hebt in 2013 was de herziening binnenstad. Mm-hmm. En naar mijn herziening gaan ze kijken van voldoen de panden nog wel aan de invulling.
1: Ja.
2: Dus de bestemming. En nou, dat was in ons geval niet. Hè, want wij hadden een pand waar voorheen de Elburger Courant in zat. Het was een kantoorboekhandel. Het is een schoenenwinkel geweest. Dus een retailbestemming zat erop. Nou ja, toen is Bogus, die is broodjes gaan verkopen. Dus toen is het een afhaalbestemming geworden in een gedoogsituatie.
1: Ja. Oh, dat was de basis, zeg maar. Dus je kon daar toen ook niet gaan zitten eten toen bij Bogus.
2: Je mocht daar niet zitten eten, nee. Alleen afhalen.
1: Ja.
2: En nou ja, goed, dat is een touwtrekker geweest tot 2013. En toen ging de stad op slot voor het verkeer. En ja, dan had ik geen afhaal meer.
1: Nee.
0: Nee.
2: Want je mocht de stad niet meer in met de auto. En dus dat ging niet meer.
1: Of je moest gaan bezorgen.
2: Ja, nou ja, toen heb ik dus benodigde vergunningen voor horeca gekregen. Inclusief alcoholvergunning, alles erop en eraan. Ja.
0: Zonder slag of stoot?
2: Ja, dat ging toen in één. Maar dat had ook weer te maken met de politieke partij van. Wie zat daar toen op? Help is die hele lange man.
1: Oh, Rien Boukema.
2: Ja, Rien Boukema. Ja. Die heeft daar toen. Goed zijn best voor gedaan. En dat is toen de tijd is dat erop gekomen. Dus, en als je in Elburg een horecabestemming hebt, dan mag je ook een terras voeren.
1: Ja. En dat terras zoals het nu zeg maar, uitgebreid de bocht om is en alles, dat zat er toen al gelijk op? Of heb je toen in twee fases?
2: Ja, toen de tijd had je nog een eerste en een tweede ring.
1: Mm-hmm.
2: En daar kreeg je vergunning voor. En nou, dat is met een hoekpand heb je dus.
0: Beetje lastig.
2: Nee, in ons geval heb je dan een heel groot terras.
1: Ja. Ja, twee keer. Ja.
2: Dus dan heb je de Vispoortstraat en de Beekstraat. Ja. Dus dat was het. En iedereen had een binnenring en een buitenring.
1: Ja. Was je daar dan ook wel blij mee? Want kijk, ik snap wel dat je blij bent dat je de horecavergunning hebt. Dat ze daar kunnen eten en dat ze dan een biertje kunnen drinken. Maar ben je er wel blij mee als je zo'n groot terras mag bouwen? Want je moet wel niet alleen de inventaris investeren, maar ook in de personeel. Want je moet het allemaal kunnen runnen. Kijk, als je in één keer 100 gehaktballen per dag meer verkoopt, moet je ze A maken en B moet je ze ook nog wegbrengen aan tafel. Dus dat, je kunt het wel mogen, maar zit je daar ook gelijk op te wachten?
2: Nou ja, dat gaat stap voor stap. Hè. Je geeft net aan dat de winters rustig zijn en de zomers druk. Dus in de winter ga je eigenlijk een beetje kijken van wat kunnen we gaan uitbreiden. En bij ons is dat stap voor stap gegaan. Van plastic bakje naar kartonnen bordje. Plastic bestek naar stalen bestek naar een stenen bord.
1: Ja.
2: En van een flesje bier naar een
1: tappie.
0: Ja.
2: En zo hebben we dat stap voor stap hebben we steeds gekeken van nou, waar zit de mogelijkheid? Wat kunnen we aan? Wat kunnen we doen? Totdat je een giga menukaart hebt staan, omdat alles wat je maakt, dat wordt besteld.
1: Ja.
0: Ja. Maar die iteratie van terrassen, dat de grootste verandering is wel tijdens de corona-situatie geworden.
2: Ja.
0: Toen
2: kon
0: alles plotseling. Althans, alles mocht niet volgebouwd worden.
2: Niet alles kon. Maar ja, je moest die anderhalve meter ruimte tussen de tafels moest je hebben. Dus ja, dan ging je zo kijken van wat is mogelijk. En toen hebben we dus met Anthony Bosman en met de burgemeester toen de tijd. Hebben we rondjes gedaan van wat kan waar. En daar is dit uitgekomen.
1: Ja.
2: Nou ja, en nu mag het allemaal weer op elkaar. Dus ja, nu staan er meer tafeltjes op een vierkante meter.
1: Ik heb nog iets over die tijd.
3: Het is stil in de horeca. Je stamkroeg, je favoriete lunchzaak, je lievelingsrestaurant. Ze hebben het moeilijk. Maar jij kunt ze helpen. Door nu een waardebon te kopen die je kunt inwisselen als straks het licht weer aangaat. En we samen kunnen proosten op de toekomst. Doe mee en ga naar helpdehoreca.nl.
0: Oh, we zitten er ook. Je hebt een heel kort ertussen.
1: Ja, dat was even een kort dingetje. Dat had te maken met de corona. Ik was ook nieuwsgierig hoe dat bij
0: even. We waren even bij terrassen van na de coronatijd en alles. Dat was, maar ik heb begrepen dat niet alle horecaondernemers die terrassen echt waren uitbreiden. Hè? Minder op de knip. Of
2: Nou, voor corona waren we er al mee bezig.
0: Ja?
2: Om te kijken of het mogelijk was om dat middenstuk te gaan gebruiken. Want dat werd elke dag volgezet met fietsers, motoren, ja, scooters. Ja. Dus dat was geen gezicht. En ook lastig voor de wandelaars. Hè, dat allemaal fietsers en scooters daar midden op het plein. En die schaapskooi zat er nog in, hè?
1: Ja. Nou, die is er later al...
0: Schaapskooi, kan ik me niet herinneren. Wat is dat?
1: Nou, dat was zo'n boksering, zeg maar, metalen hekken. Maar die waren ook al een tijdje weg, volgens mij, hoor.
2: Ja.
1: Toen Wippen daar ook weer op de markt ging staan.
2: Maar goed, dat heeft er ook nog gezeten, dus toen kon het ook niet. Maar ja, Gerrit en ik zijn daar toen de tijd al mee bezig geweest. En Silversoen die vond dat ook wel een goed idee. Alleen het rechthuis die zei van nou nee, voor mij hoeft dat niet. Nou ja, en de gemeente zegt van ja jongens, we willen wel aan tafel gaan. We willen gaan praten, maar dan moeten jullie alle vier hetzelfde willen. Ja. En we kunnen niet de boel gaan intekenen voor drie wel en één niet. Nou, dus toen kwam corona. En toen is het eigenlijk snel gegaan allemaal.
1: Ja, ja, toen kon alles.
0: Toen hadden we het keihard nodig.
2: Ja.
1: Nou, heb jij dat beleefd, corona? Ging je bezorgen of zo? Of wat? Ze mogen toen ook niet ophalen, volgens mij.
2: Ja, ophalen, dat
1: mocht. Oh, dat mocht wel?
2: Ja, ja, ja.
1: Oh, dan was je even de enige dan dat je een voordeel had.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Zij en de plantage, dat mocht ook opgehaald worden.
2: Afhalen, dat mocht.
1: Oh.
2: En bij winkels mocht dat ook. Hè. Dat is gezette tijden, dat is van die tijdsloten.
1: Ja.
2: En dan kon je pakketje afhalen of...
1: We kunnen alleen maar nu voorstellen, Rob, hè, dat ik vergeet nooit weer die beelden van Amsterdam, dat er gewoon niemand loopt, zeg maar. Geen trein, geen tram, ik snap toch wel. In vliegtuigen, alle vliegtuigen aan de grond.
0: Omgeven. Maar voordat je inderdaad, inderdaad werd afgehaald en ik vond het heel typerend, de plantage met hun koffie, dat was ook levensbehoefte, ze mochten ook overblijven.
1: Ja, en de gangbal bij even, het was ook breed.
0: Ja, dat is ook levensbehoefte, dat is ook logisch natuurlijk een beetje, maar goed.
2: En wij waren natuurlijk al aardig bedreven in dat afhalen. Dus dat ging goed, hè. Alleen de mensen die gingen een keuze maken tussen... de Elburger op maandag en het Olde Rechthuis ging ook afhaalmaaltijden doen. Ja. En de Vismarkt ging sushi maken en Silversoen deed geloof ik niks. Maar zo nog meer restaurants die maaltijden gingen maken om af te halen. Nou, natuurlijk pizzeria, Chinees.
1: En de Haas ook,
2: dus, de Haas ook. Dus ja, op een gegeven moment dan waren je eigen klanten, die zag je niet twee keer in de week meer, maar één keer in de week of één keer in de twee weken, omdat ze dus
1: overal ging
2: de anderen wat gunden. Dus dat was hartstikke goed.
1: Ja.
2: En dat was voor iedereen goed. En het beste van corona is gewoon dat het een eye-opener geworden is voor iedereen die eigenlijk 24 uur per dag moet werken, terwijl ze dat niet meer willen.
1: Ja, inderdaad. En thuis zitten kan ook thuis werken.
2: En dus dat was voor de horeca wel even van, hé, dit is wel heel erg, maar het kan ook anders.
1: Ja, Rob, ook heel veel horecabedrijven geholpen financieel? Of was dat in andere sectoren? Was dat ook bij de horeca?
0: Nee, dat was, je had het verschillende fonds had je inderdaad. Ja.
1: Dat en dan moest je later weer terugbetalen?
0: Niet alles. Het was afhankelijk van hoe de situatie was.
1: Oh, oké. Ja, nou, dat is allemaal overleven. Voor jullie ging dat dus minder slecht. Even had ik nog wel een andere nieuwsgierige vraag. Jij houdt ook wel van vis. En volgens mij hebben jullie ook vis verkocht. En Leonie en Stefan, die gaan ook in de vissfeer weer denken. En dat is ook logisch, hè? Want er is in Elburg weinig of geen vis te koop zelfs. En dat is hun daar met de zaak. We gaan er ook een keer met Leonie en Stefan ook eens een keer hier ook over spreken, uiteraard. Die nodigen we binnenkort even uit. Jij hebt ook een beetje vis erbij gehad, toch?
2: Ja,
1: een beetje. Of
2: nog?
0: Kibbeling.
2: Wij bakken inmiddels al vanaf 2007, dus 20 jaar, staan wij kibbeling en lekkerbeekjes te bakken.
1: Ja, ja.
0: Okay. En tong.
2: En nu hebben we ook sliptong op de kaart staan, verse zalm.
1: Maar dat weten ze dat wel in Elburg. Allemaal, ik hoorde niemand over, ondanks dat ze waarschijnlijk wel kopen. Maar
2: ja, maar dat is...
1: dat past niet in het beeld, zeg maar.
2: Kibbeling en een lekker bekje, dan ga je niet bij de snack meer halen.
1: Nee, maar toch doe je dat. Ja. En dan is het te doen.
2: Kijk, we hebben er speciale apparatuur voor aangeschaft toen de tijd.
1: Ja.
2: Dus echt een A-merk bakwand met visbakpan.
1: Ja.
2: Dus dat, daar kan niks aan misgaan. Maar ja, ik sta geen haring schoon te maken. Dat heb ik wel gedaan.
1: En doet Wippen wel het ding over je. Dus. Maar ja, nu het over vis hebben. We kennen elkaar al heel lang. En we spreken altijd vaak over ook horecazaken. Nou ja, belangstelling wederzijds. Ik weet dat jij ook wel een wens had toen in die tijd. Om de viszaak dan specifiek naast je te maken. In plaats van in pandig, zeg maar.
2: Nou, niet echt een viszaak.
1: Oh, je had uitbreiding dan of zo?
2: Ja, wat... kijk... Uitbreiding voor ons is alleen als er een pand naast ons leeg komt. We kunnen niet naar boven, we kunnen niet naar beneden. Toentertijd stond het pand naast ons leeg, hè, waar later de viswinkel in is gekomen van Jan Aert van Triest. Die stond leeg. En dat was ook in de periode van de herbestemming. Dus ja, wat ga je doen? Toentertijd was het pand van Edwin de Boer. En ik met Edwin gezeten van, joh, is dat wat als ik dat erbij ga trekken? Nou, zat je net in de herbestemming. Dus we hebben een aanvraag gedaan bij de gemeente. En dan krijg je een bericht terug van de gemeente van, nou, dat is ongewenst. We willen geen horeca erbij. Dus dat kun je wel vergeten. Maar ondergeschikte horeca is misschien een idee. Nou ja. Kijk, ik kwam net 14 jaar uit die gedoogsituatie. Dat als ik een stoeltje op de stoep had staan waar
0: een bingo.
2: Oud vrouwtje een ijsje op zat te eten. Daar stond handhaving aan de deur. Ja, dat wilde ik niet meer. Dus nee. Ik had geen zin in weer dat grijze gebied. Dus daarna is de viswinkel geworden. Want... dat mag wel.
0: Want ondergeschikte horeca betekent geen tapvergunningen, dat soort dingen meer.
2: Ik weet wel wat het betekent. Het is een bakker die mag dan een kopje koffie bij zijn gebakje aanbieden.
0: Ja.
2: Maar maximaal zoveel procent van zijn bruto vloer op oppervlak.
0: Altijd discutabel, hè?
2: Kijk, als je gaat zeggen van ondergeschikte horeca, een viswinkel... Ja, in de viswinkel wordt normaal gesproken

0: nog steeds. Dat is in de stad dan, hè? Want buiten de stad is het anders, denk ik. Want als jullie zien bijvoorbeeld Luca, die hebben de viswinkel erbij genomen. En die hebben er een heel mooi restaurant voorbij.
1: Ja, maar volgens mij zat er op die viswinkel ook...
0: ook horecabestemming.
1: Ook horecabestemming. Oh, okay. Die hebben ze toen de tijd met de nieuwe havenvisie hebben ze die daar uitgedeeld.
2: Oh, okay. Dat denk ik ook, want op een gegeven moment had de viswinkel zelf ook een verbouwing van de rij. Dat is ook een tafeltje hadden waar je kon zitten en eten.
1: Ja.
0: Oké, mooi.
1: Ja, en toen heeft die Vistaria van Hoeven ook een horecabestemming gekregen.
2: We gaan eerst maar eens een frikadelletje eten.

0: Ja, Egbert, we hebben nog 10 minuutjes. We moeten te langzaam even gaan vertellen wat er gaat gebeuren allemaal op de knip. Want, ja.
1: Nou, ik denk, als we even dus de overschakeling maar naar Stefan en Leonie. Dan gaan we inderdaad zelf even een keer ook nog. Maar dat is wel...
0: Nee, dat begrijp ik wel. Maar zoveel waren we nog niet.
1: Ja, nee. Maar ik wil zeggen, dat is even ook een apart onderdeeltje nog even. Dat we dat eens een keer even ook met hun even doorlichten. Maar voor Evert is het een denk goede zaak. Evert, ook goede... overname, denken mensen waar jij denkt van, die gun ik het ook wel.
2: Ja, zeker. Jong en enthousiast. Ja. Dus dat zijn in ieder geval twee dingen die je bij je moet hebben.
1: Ja.
2: En vakmensen. Dus dat komt goed.
1: En hoe is de opluchting heel groot, Evert? Valt er een last van jou? Van je moet toch elke dag dat personeel zorgen dat er personeel is. Je moet elke dag eten maken. En komt het wel op? En wordt het geen regen? Weet ik veel. Die zorg heb je al 35 jaar natuurlijk. Zorgen, dat hoort bij je ondernemen. Maar hoe sta je erin? Had het al eerder gemogen voor jou of is het wel het goede moment?
2: Sorry? Nee, dit is het goede moment.
1: Ja?
2: Ja.
1: En nu word je adviseur bij Horeca Nederland?
2: Nou, dat denk ik niet, maar...
1: Je hebt wel ervaring.
2: Ja, en dat neem ik mee. En ik denk dat ik collega's ga helpen als ze dat willen. En ze hebben straks, als het warm of als het weer warm is, het is weer zomer. En ze lopen stuk of...
1: Handje erbij.
2: Ze moeten wat hulp hebben op het terras of in de keuken, dan... Dan ga ik dat doen. Ja. En als het leuk is, dan kom ik de volgende dag weer. En vind ik het niet leuk, dan ga ik het anders doen.
1: Maar ga niet met de vis en andere avocado zitten.

0: Nee, vissen, dat is niks voor mij.
1: Ja,
2: even tussendoor. De horeca Elburg, hartstikke mooi en alles. Maar heeft dat nog wel een toekomst? Want er komt steeds minder personeel. Dat is een ramp is dat volgens mij. Van alle, nou, als ik horeca ondernemen ziet allemaal. Ze lopen allemaal naar niet te klagen. Maar ja, hoe kunnen we het aan elkaar breien?
0: Ja, dat is een uitdaging. En dat is al een paar jaar aan de gang. Eigenlijk na corona is de horeca leeggelopen. En de mensen die toen in de horeca werkten, die hebben natuurlijk ook iets van, ik kan ook wat anders doen. En daar hoef ik veel minder energie in te steken. En dat gaat veel makkelijker en het leeft meer op. Maar het is niet zo gezellig en je drinkt geen biertje naar sluit. En dus zijn voor's en tegens. Maar ja, op het moment, en vooral hier in Elburg, je hebt hier geen studenten. Je hebt hier geen opleiding. Dus ja, dat gaat allemaal naar Zwolle en dat zoekt daar in Zwolle een baantje. Want het zit ook allemaal vol met horeca. En dat gaat zoals het gaat. Maar ja, dat komt. Dan heb je hier gewoon een beperking op medewerkers. En dat is heel vervelend. En dat gaat alleen maar groter worden, dat probleem.
1: Ja, Rob, ik weet niet hoe jij verder over de horeca denkt. Ik denk, er blijft altijd mensen die wat gaan eten en drinken. Dus
2: dat
1: zal...
2: Nee, dat geloof ik wel. Alleen het verhaal is natuurlijk wel, je ziet steeds meer dat toch bepaalde horeca... heeft er ook mee te maken gehad. Die toch s'avonds gegeven vroeger dicht moet, omdat hij gewoon geen personeel heeft. Dat komt gewoon neer. Ik ken er nog een paar. Silverzone, die is vrij geregeld dicht. En dus ik zeg niet dat het geen toekomst geeft. Maar het wordt wel steeds moeilijker voor al die horeca.
0: Ja, op een gegeven moment ga je een beetje kijken van, moet ik wel zoveel uren open zijn? Zitten er uren dat ik kan zeggen van, dat is niet rendabel? En zoals de avonden bij ons bijvoorbeeld, ik moet daar toch met 4-5 man klaarstaan. Je hebt afhaal, je hebt mensen die binnenkomen, je hebt bezorging. En dan heb je natuurlijk ook een stukje afwas en de toiletten moeten schoon. Dus zeg het maar, dat is natuurlijk dat is wat niemand ziet. Maar elke dag zit er een uurtje of 20 aan manuren. Dus niet 20 uur, maar 20 manuren. Aan schoonmaakwerk in zo'n bedrijf. Ja. En dat moet ook allemaal betaald worden tegenwoordig. Hè? Of nou niet dat tegenwoordig betaald, maar het zijn allemaal forse bedragen.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Ja.
2: We hebben diverse overhogingen en dat toestanden. Dan loop je meteen leeg.
0: Ja, nou ja, dat is elk jaar gaat dat twee keer omhoog.
2: Ja. Ja, en dat is niet alleen het nette salaris, maar het bruto salaris, pensioen, alles gaan schieten. De cumulatief loopt er alle kanten door natuurlijk. Ja, maar het verhaal had ik laatst ook. Ik heb de laatste tijdje even met de Haas zitten praten met Gert. En die zei hetzelfde ook. Van vroeger was het zaterdagavond en zondag bal maskee. En nu is de keuken, die gaat gewoon om 7:30 dicht. En om 9:00 is iedereen weg.
1: Ja, ja.
2: En dat is, het is helemaal zo. Ja.
1: Even die beslissing die kwam nadat er misschien wel vaker kopers waren of huurders of weet ik veel. Stond daar de hele gezin ook achter en de kinderen en zo? En zouden de kinderen niet over willen nemen of hoe zit dat?
0: Ja, die moeten dat natuurlijk wel uitproberen. Hè. Dus we hebben ze ook alle vier hebben ze in de zaak gehad. En ze hebben eraan aan geroken en geproefd en... de een vindt het wel leuk en de ander die vindt het niet leuk. Dus drie zijn er nou wat anders gaan doen.
1: Ja.
0: En Arineke zat er nog in. Maar die is nu na dit jaar ook, of nee niet ook, juist door de beperking aan krachten, medewerkers. Maar ook medewerkers die wat kunnen, hè, die het in de vingers hebben. Ze zijn er niet meer.
1: Nee.
0: Dus ja, dan staat dat meisje, hè, dat staat er straks alleen voor. En dat is gewoon niet te doen.
1: Nee, maar zo staat ze er zelf dus, nu ook in?
0: Of? Ja, dus die heeft gezegd van pap, sla mij maar over. Ik ga wat anders doen. Dus die is nou een opleiding hondenknippen aan het doen.
1: Oké. Okay. Nou, er lopen zat in Elburg. Dus wat
2: handel. Honden of knippers?
1: Honden.
0: Honden, ja.
1: Even, maar dat heb je eigenlijk wel best wel goed gedaan, jullie. Dat je er toch iedereen even de kans gegeven hebt. Dat ze niet laten vragen waarom mocht ik er niet in of waarom had ik het niet...
0: Ze hebben allemaal hebben ze het gedaan.
1: Kans gehad,
0: ja. Maar je moet het... je moet ook kunnen.
1: Ja.
0: Want
1: je moet het liefhebben.
0: Er gaat heel veel energie in zitten.
1: Ja.
0: Heel veel vrije tijd. En dat heeft niet iedereen ervoor over.
1: Nee, en jij hebt het er wel voor over, want ik heb het ook met jou wel eens over gehad. Je maakt het soms zelf ook heel moeilijk, maar dat heeft te maken met je perfectionisme van de kwaliteit. En ik zou zeggen, jongen, ga even lekker naar de Anos. Daar heb je ook zelf gemaakt geslagen schaakballen. Ja. En dan ben je dus een halve middag meer vrij als dat je nu bent. Maar jij gaat het echt lekker aan mezelf doen, zeg maar. En wat ik ook wel snap, hoor. Maar ja, dat
0: is zo eigenwijs.
1: Het is A, eigenwijs. Maar B, is het ook kwalitatief. Jij wil net dat tikketje, dat extraatje geven. Om te zeggen, nou, die bal van even, het is toch wel top, hè?
0: Ja, maar goed, het is niet alleen die bal ga ik natuurlijk.
1: Nee,
0: het
1: maar is, ik geef maar een voorbeeld.
0: Ja, maar je bent met je producten bezig. Je bent met je werk bezig. Je bent bezig om... de mensen of de gasten eigenlijk dat wow-effect te laten beleven. Ja. Van, hé, wat krijg ik nou op mijn bord? Dat
1: smaakbeleving.
0: Ja,
2: het wow-effect is een redelijke prijs.
0: Het is beleving. En ja. dat is, als je Elburg zegt, is beleving. De horeca in Elburg is beleving. We hebben op het moment hebben we een rete goede horeca in Elburg. We zijn ook het hele jaar druk. Hè. Het is niet meer dat de rustige maanden waar je dan over praat, dat de stad dan, dat er niemand zou lopen of wat ook. Maar de horeca zit gewoon vol. Hè.
1: Ja, ja, ja.
0: Je ziet ze op straat niet lopen omdat ze allemaal binnen zitten. Ze zitten lekker te genieten van een broodje of een bakje koffie of net zelden wat. Maar ze zijn er wel.
1: Ja, inderdaad. Rob, had jij nog ideeën?
2: Nee, ik vind het jammer dat Broodjeshuis weggaat in ieder geval. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik begrijp dat ze toch wel een beetje in de vishoek gaan zitten. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe zich ontwikkelt.
1: Ja, nou, ik heb ook wel begrepen dat de rest ook wel nog doorgaat in diezelfde tent. Maar ja, daar gaan we beter dan hun kunnen van.
2: Dat wil ik even uitnodigen, ja, dat is...
1: Even dan nog even, we hebben een paar minuutjes nog... Ja, nu zit het erop. Rob zei al...
2: 4 januari pas.
1: Ja, Rob zei al 1 januari, maar je moet even de balans maken. Dus het is 4 januari, oftewel je wil oud en nieuw nog even meemaken.
0: Daar hebben we de kerstvakantie. En na de kerstvakantie dan stoppen we.
1: Ja. En dan?
0: En dan? Nou, in ieder geval minder.
1: Nee, maar wat gebeurt er dan? Even helemaal niks gewoon en dan op vakantie of zo, zeg het maar.
0: Even helemaal niks. Even bijkomen en kijken waar mijn interesses liggen. En nou ja, wat ik net al aangaf, hè, als er een collega is die hulp nodig heeft of op vakantie wil en de zaak open wil houden, dan kunnen ze me bellen.
1: Ja. Maar als er iemand zeg maar bij de busdienst die moet de chauffeur, dan is ook nog een mogelijkheid.
0: Ja, zeker. Kan ook.
2: Ja, buschauffeur geweest.
1: Nee, hij vond dat ik dat ook leuk moest. Dan wou hij ook wel doen.
2: Dus oké. Okay. Nou, daar heb je speciaal een rijbewijs voor. Hè?
1: Ja, maar die krijg je tegenwoordig zo erbij. Dit is okay. Als ik het kan halen, kan iedereen het halen. Okay. Ja, op zich wel mooi. Maar goed, even, ja, ik moet persoonlijk zeggen, het is je van harte gegund. Ik weet hoe hard je er aan gewerkt en getrokken. En dat het ook niet al te makkelijk is. En helemaal niet als Amsterdammer in Elburg. Hè, want je was natuurlijk ook wel een beetje eigenwijs Amsterdammer. Dat hou je ook zo. Dat vind ik ook prima. En
0: dat blijft ook.
1: En het hoort er ook lekker bij. Het heeft ook je eigen ik bepaald en ja, ook je eigen schappen, dus ook kwalitatief en zo. Dat zegt ook iedereen in Elburg, moet ik zeggen. Iedereen zei in Elburg, nou, je kunt Little Will, maar die heeft super kwaliteit broodjes. Ja, als ik nog even mag, Rob. Wat is je favoriete product wat je zelf gemaakt hebt? Bal op dak over, ga ik ballen beginnen. Waar was jij, koelas of een kroket? Of, je maakt heel veel zelf. Wat vind jij je eigen favoriete artikel dat je maakt?
0: Nou ja, waar de mensen mee weglopen, dat is de tonijnsalade, de stoofvlees, de pulled chicken op het moment. De satéetjes, ja.
1: Meerdere.
2: Biefstuk.
0: Ja, nou ja, kijk, biefstuk ook. Hè. We hebben haasbiefstuk op de kaart staan. En die krijg ik eigenlijk in zijn geheel binnen. En dan maak ik hem schoon en snij ik er biefstukken van. Ja. Hè. Dus gewoon kakelvers. En dus niet diepgevroren binnen, geportioneerd. Nee, het is gewoon kakelvers. En wat ik er allemaal afsnijden, gaat stoofvlees in.
2: Ja, duidelijk, ja.
1: Ja.
2: Jij woont erboven? Of jullie wonen erboven? Daar blijf je ook boven wonen?
0: Nee.
2: Je gaat in huis aan het zoeken. Of heb je al een huis?
0: Nee, hebben we nog niet.
2: Oké.
1: Okay. Ik heb nog wel een camper, dat kunnen we wel even.
0: Oh, oh kijk, je kunnen overal heen.
1: Ja, je kunt ook overal naartoe.
2: Jullie hebben een staakerven ook volgens mij op de, op de camping. Maar
0: ja,
2: goed,
0: die hebben we ook nog. Daar gaan we eerst even kijken. En dan gaan we rustig om ons heen kijken van waar blijven we wel in Elburg of niet. Of wordt het Oldebroek. Dat is tegenwoordig ook heel populair.
2: Dat is heel populair, ja. De meeste klanten bij Decoretto heb ik uit Oldebroek. Maar er wordt veel gebeld, gebouwd ook.
1: Maar het wordt dus geen terug naar Amsterdam?
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar je wilt wel eens een dagje in Amsterdam.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar niet om te wonen.
0: En dat is ook hartstikke leuk. Mensen kijken, terrasje pakken. Geweldige stad.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja, absoluut.
1: Maar niet om terug te komen voor te wonen.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nou goed, Rob, ja, we zitten erop. Ik heb dat laatste nummer speciaal ook nog bewaard. Het is tijd voor vakantie. Hè?
2: Nou, even, we zien elkaar zeker nog de komende maanden, denk ik. Ik zeg in ieder geval veel succes.
0: Ja, dank je wel.
2: En geniet van je vrije tijd. Ja, alhoewel, ik denk niet dat het gaat worden. Want ze gaan je overal als kok weer naar binnen trekken en alles.
0: We gaan het zien.
1: Nou, en geniet ook even van de laatste maanden, hè, van het werk.
0: Maar ja, ik weet ook niet of ik dat wil, hè, want dan worden ze ook hartstikke druk natuurlijk.
2: Daar verbaas me ook. Ik kan al even verbazen dat je nog met de kerst open blijft eigenlijk. Want dat is de drukste momenten van het jaar. En al de...
0: Nee, de kerstdagen zijn gesloten.
2: Oh, ben je gesloten? Ja, oh, zo te zeggen. Dat is...
0: Dat zijn de enige twee dagen van het jaar dat we altijd dicht zijn geweest.
2: Ja.
0: Ja.
2: Okay. Goed zo.
0: Maar de kerstvakantie, dat doen we nog even mee.
2: Oké. Okay. Nou, prettige avond, luisteraars. We zijn er volgende week weer. Echt bedankt. Even bedankt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.